0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Bij een ernstig ongeluk met een Nederlandse bus in Zwitserland zijn doden en gewonden gevallen. Er waren 48 Nederlandse passagiers en een chauffeur aan boord. Hoeveel slachtoffers er zijn is nog niet bekend. Het ongeluk gebeurde aan het eind van de middag in het oosten van Zwitserland. De bus kwam door nog onbekende oorzaak tegen de vangrail terecht. Op beelden is te zien dat de bus op zijn kant in de berm ligt. De passagiers waren met reisorganisatie OAT vanuit Oostenrijk op dagtrip in Zwitserland. Op het moment van het ongeluk waren er wegwerkzaamheden en er was maar één rijstrook open. Vakbond CNV zet bij de nieuwe cao-onderhandelingen met werkgevers in op een loonsverhoging van 3 tot 5,5%. De looneis is vergelijkbaar met die van vorig jaar. Ook wil de vakbond de reiskostenvergoeding vanwege de hoge brandstofprijzen in alle cao's verhogen naar 25 cent per kilometer. De looneis is gebaseerd op de verwachte inflatie en een stijging van de arbeidsproductiviteit. Bij een Russische aanval op een winkelcentrum in Oost-Oekraïne zijn 5 mensen omgekomen en 67 mensen gewond geraakt. De aanval overdag op het drukke winkelgebied in Pavlorad was onderdeel van een bredere aanval op de stad, waarbij nog eens 2 doden vielen. Pavlorad is een belangrijk knooppunt voor Oekraïne. De stad ligt op zo'n 75 kilometer van de frontlinie en wordt de laatste maanden geregeld bestookt door de Russen. De Amerikaanse presentator Jimmy Kimmel mag een gesprek dat hij had met een democratische politicus niet uitzenden in zijn tv-show. Dat heeft de presentator bekendgemaakt in zijn eigen programma. Volgens Kimmel is er zware druk uitgeoefend door de regering Trump. Uiteindelijk zou de mediatoezichthouder hebben gedreigd met juridische stappen. Het gaat om een interview met de democratische kandidaat voor de Senaat in Texas. Het gesprek zal nu alleen live op YouTube te zien zijn. Het weer. Vannacht vanuit het westen regen bij 11 tot 14 graden. Overdag eerst bewolkt met lichte regen en het wordt een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes. Meer voor jou. Met nu

0: Centraal Plus.
1: Meer voor jou.
0: Meer voor jou. Meer muziek.
1: Centraal Plus.
2: Hear the clock ticking on the wall.

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Dit zijn Verschuren met het NOS Journaal. In Dordrecht is vorige week vrijdag een man aangehouden die wordt verdacht van de invoer van bijna 4000 kilo cocaïne. De partij drugs waarmee hij in verband wordt gebracht werd maandag gevonden in de haven van de Franse kustplaats Duinkerke. De cocaïne zat verborgen tussen plastic afval in een container uit Ghana. De waarde wordt geschat op ongeveer 225 miljoen euro. De Telegraaf schreef eerder dat Nederlandse en Franse opsporingsdiensten informatie hebben dat de cocaïne mede toebehoort aan de organisatie van Jos Leidekkers, beter bekend als Bolle Jos. Een bus van rijorganisatie OAT met 49 Nederlanders aan boord heeft gistermiddag een ongeluk gehad in Zwitserland. Volgens de Zwitserse politie zijn bij dat ongeluk meerdere doden en gewonden gevallen. Vermoedelijk reed de bus tegen de vangrail. Meer details zijn nog niet bekend. Het ongeval was in het oosten van Zwitserland. De gemiddelde energierekening gaat de komende 5 jaar met 10% omhoog. Dat blijkt uit onderzoek dat het kabinet liet doen. In 2031 betalen huishoudens ongeveer 400 tot 600 euro per jaar meer dan nu het geval is. De energiekosten voor mensen met een warmtepomp gaan het hardst omhoog. Maar voor deze groep blijft de gemiddelde rekening wel lager dan die van andere huishoudens. Dat de energierekening stijgt komt vooral doordat er meer geïnvesteerd wordt in het overvolle elektriciteitsnet. En die kosten worden doorberekend. Het weer, vannacht vanuit het westen regen bij 11 tot 14 graden. Overdag droog en af en toe zon en het wordt een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes. Meer voor jou. Met nu

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Mietje Verschuren met het NOS Journaal. Bij een politieachtervolging na een inbraak in een tankstation in de Limburgse plaats Kessel zijn 3 gewonden gevallen. De politie kreeg rond 2:30 een melding van de inbraak en zette de achtervolging in toen de verdachten er in de auto vandoor gingen. Op de afrit Venlo-Zuid van de A73 raakte de auto met de 3 verdachten van de weg. Over de ernst van hun verwondingen is niets bekendgemaakt. Een bus van reisorganisatie OAT met 49 Nederlanders aan boord heeft gisteren een ongeluk gehad in Zwitserland. Volgens de Zwitserse politie zijn er meerdere doden en gewonden gevallen. Hoeveel slachtoffers er zijn is nog niet bekend. Vermoedelijk reed de bus tegen de vangrail. Het ongeval was in het oosten van Zwitserland. In Dordrecht is vorige week vrijdag een man aangehouden in verband met de invoer van bijna 4000 kilo cocaïne. De drugs werden maandag gevonden in de haven van de Franse stad Duinkerke. De Telegraaf schreef eerder over de drugsvangst en meldde dat de Nederlandse en Franse opsporingsdienst een link leggen met drugscrimineel Jos L., beter bekend als Bolle Jos. Vakbond CNV gaat in de cao-onderhandelingen met werkgevers 3-5,5% meer loon eisen voor werkenden. Ook wil de vakbond de reiskostenvergoeding vanwege de hoge brandstofprijzen in alle cao's verhogen naar 25 cent per kilometer. Vakbond FNV komt maandag met zijn looneis. De komende 5 jaar stijgt de energierekening met zo'n 10%. Vooral mensen met een warmtepomp gaan meer betalen, al blijven zij wel het goedkoopst uit. Dat blijkt uit onderzoek dat het kabinet liet doen. In 2031 betalen huishoudens ongeveer 400-600 euro meer per jaar dan nu. Dat de energierekening stijgt, komt vooral doordat er veel meer geïnvesteerd wordt in het elektriciteitsnet. Het weer nog. Vanuit het westen komt regen het land binnen en het is 11-14 graden. Overdag eerst bewolking met lichte regen, later droger en af en toe zon. En het wordt een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes. Meer voor jou. Met nu

0: Let's do some.
1: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Pietje Verschuren met het NOS Journaal. Bij een ernstig ongeluk met een Nederlandse bus gisteren in Zwitserland zijn doden en gewonden gevallen. Er waren 48 passagiers en een chauffeur aan boord. Hoeveel slachtoffers er zijn is nog niet bekend. Het ongeluk gebeurde aan het eind van de middag in het oosten van Zwitserland. De bus kwam door nog onbekende oorzaak tegen de vangrail terecht. Op beelden is te zien dat de bus op zijn kant in de berm lag. De passagiers waren met reisorganisatie OAT vanuit Oostenrijk op dagtrip in Zwitserland. Op het moment van het ongeluk waren er wegwerkzaamheden en er was maar één rijstrook open. In Hongkong hebben 3 activisten 5 tot ruim 7 jaar cel gekregen voor het organiseren van een jaarlijkse herdenking van het bloedbad op het Tiananmenplein in 1989. Dat studentenprotest op het plein van de Hemelse Vrede in Peking werd hard neergeslagen en er vielen duizenden doden. China pakt politieke oppositie en vreedzaam protest in Hongkong de laatste jaren steeds strenger aan. Bij een politieachtervolging na een inbraak in een tankstation in de Limburgse plaats Kessel zijn 3 gewonden gevallen. De politie kreeg rond 2:30 een melding van de inbraak en zette de achtervolging in toen de verdachten er in de auto vandoor gingen. Op de afrit Venlo-Zuid van de A73 raakte de auto met de 3 verdachten van de weg. Over de ernst van hun verwondingen is niets bekendgemaakt. In Dordrecht is vorige week vrijdag een man aangehouden in verband met de invoer van bijna 4000 kilo cocaïne. De drugs werden maandag gevonden in de haven van de Franse stad Duinkerke. De Telegraaf schreef eerder over de drugsvangst en meldde dat de Nederlandse en Franse opsporingsdienst een link leggen met drugscrimineel Jos L., beter bekend als Bolle Jos. Vakbond CNV gaat in de cao-onderhandelingen met werkgevers 3 tot 5,5% meer loon eisen voor werkenden. Ook wil de vakbond de reiskostenvergoeding, vanwege de hoge brandstofprijzen, in alle cao's verhogen naar 25 cent per kilometer. Vakbond FNV komt maandag met zijn looneis. Het weer nog. Vanuit het westen komt regen het land binnen en het is 11 tot 14 graden. Overdag eerst bewolking met lichte regen, later droger en af en toe zon en het wordt een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes. Meer voor jou. Met nu

0: Nieuwsweb. Nieuws, reportages, interviews en achtergronden. Download de app nu gratis via de App Store en Google Play. Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. Bij een ernstig ongeluk met de Nederlandse bus in Zwitserland zijn doden en gewonden gevallen. Hoeveel is niet bekend. Reisbrancheorganisatie ANVR over wat we nu weten.
2: Voor zover we nu kunnen inschatten en de geluiden die we terug hebben gehoord van ter plaatse, heeft de buschauffeur een uitwijkingsmanoeuvre moeten doen, mogelijk vanwege een rotsblok op de weg. En bij die uitwijkmanoeuvre is de bus op zijn kant geraakt, is gekanteld en een stuk naar beneden gegleden.
1: Er waren 48 passagiers en een chauffeur aan boord. Ze waren met reisorganisatie OAT vanuit Oostenrijk op dagtrip naar Zwitserland. In Dordrecht is vorige week vrijdag een man aangehouden in verband met de invoer van bijna 4000 kilo cocaïne. De drugs werden maandag gevonden in de haven van de Franse stad Duinkerke. De Telegraaf schreef eerder over de drugsvangst en meldde dat de Nederlandse en Franse opsporingsdienst een link leggen met drugscrimineel Jos L., beter bekend als Bolle Jos. Een gesprek met een democratische politicus mag niet op tv worden uitgezonden in de Amerikaanse show van presentator Jimmy Kimmel. Volgens Kimmel heeft de regering Trump zware druk uitgeoefend en zou de mediatoezichthouder met juridische stappen hebben gedreigd. Het gesprek met de democratische kandidaat voor de Senaat in Texas is daarom alleen nog op YouTube te zien. En PSV is zijn eerste wedstrijd in de Champions League begonnen met een gelijkspel. De Eindhovenaren wisten voor eigen publiek niet te winnen van Shakhtar Donetsk, de kampioen van Oekraïne. Het werd 1-1. PSV kwam aan het einde van de eerste helft op achterstand, maar aan het begin van de tweede helft maakte Serginho Dest gelijk. Die vindt dat er meer in had gezeten.
3: We kwamen er gewoon niet doorheen, snap je, pas tussen de linies. Misschien was het tempo iets te laag. We voelden gewoon niet dat we grip hadden in de eerste helft. En dat was wel anders in de tweede helft, maar ik denk dat het te statisch was.
1: Het weer nog. Vanuit het westen trekt een gebied met lichte regen het land binnen. Later vandaag droger en af en toe zon bij een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
4: En dan de verkeersinformatie in de Leidse regio van de ANWB. Er staan geen files.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. De Ochtendshow. Meer voor jou. Mark en Rabin.
5: Goedemorgen.

0: Bye.
1: Dua Lipa en Break My Heart. Goedemorgen, het is 6 over 7 op deze vrijdag 11 september. Een gloednieuwe editie van De Ochtendshow. Het is de laatste van deze werkweek. Rabin, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Mark. Het is inderdaad een beetje druilerig. Maar misschien past dat ook wel een beetje bij de sfeer die ze misschien in Amerika gaan hebben vandaag. Want het is natuurlijk 11 september. En dat is een dag waar 25 jaar geleden de grote aanslag was op de torens van de World Trade Center in New York City.
1: Ja, en het Pentagon en nog in een veldtunnel vliegtuig neer. Vier toestellen zijn toen gekaapt.
2: Ja.
1: Middels een kwart eeuw geleden. Ik neem aan dat we daar... Want dat was volgens mij 3:15 Nederlandse tijd.
2: Ik kan me herinneren dat geloof ik dat nieuws brak toen ik nog op school zat, op de basisschool.
1: Ja.
2: Ik kan me nog vaag herinneren hoe dat ging. Omdat het dan toch ergens uitkwam. Ik weet niet hoe, want we hadden niet allemaal smartphones en zo. En geen
1: pushberichten.
2: Maar dan druppelde dat zo langzaam binnen. Dat kan ik me volgens mij nog herinneren. Maar misschien heb ik het wel weer bedacht, hoor.
1: Ik vind het wel bijzonder dat ook de jongere generatie... die het niet bewust heeft meegemaakt. Eigenlijk iedereen onder de 30. Dat die dit ook allemaal weten. En de beelden hebben gezien. En is het niet... op de ouderwetse tv's, wel op TikTok of Instagram of zo. Dus het zit wel in ons collectief bewustzijn.
2: En recentelijk zijn er ook nog weer andere informaties naar buiten gekomen over de dodenaantallen. Want in eerste instantie werden natuurlijk de mensen geteld die zijn omgekomen bij het instorten van de gebouwen en bij alles wat ermee te maken heeft gehad. En nu zijn er dus eigenlijk meer doden verbonden aan de aanslag. Voor de mensen die dus last hebben gehad van longaandoeningen of andere ziektes.
1: Ja, asbestkanker.
2: Door alle giftige stoffen die door de stof naar instorten van. Dat zijn er nu duizenden meer.
1: Ja.
2: De nasleep is nog steeds bezig. En daarom is het misschien ook wel mooi om even vanmiddag een keertje stil te staan bij hoe ernstig dat was voor de Amerikanen.
1: Ik ga ervan uit dat er ook wel herdenkingen overal te zien zijn bij ons.
2: Ongetwijfeld.
1: En we gaan even naar de energierekening toe. Want de gemiddelde energierekening gaat de komende 5 jaar met 10% omhoog. De rekening stijgt het hardst voor huishoudens met een warmtepomp. Blijkt uit een conceptbrief over de energiekosten die vandaag in de ministerraad wordt besproken. Dus niet de mensen met bijvoorbeeld een cv-ketel, maar echt mensen met een warmtepomp. Die gaan er procentueel gezien het meest op achteruit. Moeten meer gaan betalen. Een ruime meerderheid van de huishoudens betaalt vanaf 2031 ongeveer €400 tot €600 extra per jaar.
2: Ja, het is toch ook wel zuur voor als je dus hebt gepoogd om juist een duurzame methodiek te gebruiken. En dan duurdere, zeldzamere apparatuur te gaan aansluiten. Je hele huis hebt aangepast. En dat je dan eigenlijk daar nu niet zozeer op vooruit gaat. Maar ja, het gaat ook wel in procenten. Dus het is procentueel, maar misschien niet in echte vaste lasten.
1: Nee, absoluut gezien blijven mensen met een cv-ketel het meeste betalen. En, maar deze discussie hebben we volgens mij gisteren ook weer gehad. Dat mensen met een cv-ketel bijvoorbeeld in een huurwoning wonen. En dat die huureigenaar denkt, ik ga niet de warmtepomp neerzetten en isoleren. Dus je zoekt het maar uit.
2: En het is misschien ook wel extra zuur voor de mensen die dan net een huis hebben gekocht en meteen met een verduurzamingsbudget dit hebben gedaan.
1: Ja.
2: Dus nog niet super breed hebben, maar gelijk zoveel mogelijk hard hebben geïnvesteerd. En dat die nu ook hard geraakt worden. Maar er zullen ook heel veel mensen zijn die juist al een mooi luxe groot huis zouden hebben. Die misschien zo'n 10% wel kunnen leiden. Hoe dan ook is het niet de meest comfortabele ontwikkeling.
1: Nee, vooral mensen met een warmtepomp en die dus vaak al flink hebben geïnvesteerd, wat jij zegt. En die gaan gemiddeld €2400 per jaar betalen. Dus meer dan €200 per maand.
2: Ja, dat is heel veel.
1: Ja. Dus ik vraag me af waar dit eindigt. Want dit gaat natuurlijk niet lang goed.
2: Nee, dan blijft dus de energiecrisis blijft dan wel een beetje aan op die manier.
1: Ja, en medewerkers van de douane hebben naar eigen zeggen een nieuwe creatieve manier ontdekt waarop drugs worden gesmokkeld. Bij een controle stuiten ze namelijk op verdachte...
2: Crack.
1: Pinda's. Tussen de nootjes was crack verstopt. Aan de Surinaamse website Waterkant is bevestigd dat de drugs afkomstig waren uit Suriname. Het is niet duidelijk om hoeveel crack het ging. Drugs zijn wel in beslag genomen en vernietigd.
2: Ja, maar ik heb wel een klein beetje een appeltje te schillen met de douane. Want de quote die er wordt gegeven is geen lastige zaak om te cracken. En toen dacht ik wel van maar dat is mijn taak om slechte woordgrapjes te maken. En ik kan al zo weinig. Dit is een van de weinige dingen die ik kan doen. En als je als

0: douanemedewerker bent, je hebt je dit, weet je, dan kun je al heel veel coole dingen, namelijk bijvoorbeeld dit vinden.
1: Ja.
0: Wil je dan alsjeblieft wel wegblijven van de slechte woorden?
1: Ja, want die moet jij maar.
0: Anders heb ik niks meer te doen.
1: En het nieuws uit je eigen buurt. Verschrikkelijke verkeersongeval woensdag op de Vrijheidslaan in Leiden. De jongen die daarbij betrokken was, is overleden. Rond 3:00 middags kwamen op de Vrijheidslaan een scooter en een fiets met twee personen met elkaar in botsing. Het jonge slachtoffer werd ter plaatse nog gereanimeerd en met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Maar daar is het kind later aan de gevolgen van dat ongeval overleden. De jongen voetbalde bij UVS. Het gaat om Alex. En de voetbalvereniging heeft met grote verslagenheid gereageerd op het overlijden van de jongen. Hij speelde in de JO 9-1 van de Leidse vereniging. In de komende thuiswedstrijden van UVS wordt gezamenlijk stilgestaan bij het overlijden van Alex. Alle aanwezige teams houden een minuut stilte. En een heftig ongeval ook op de Lange Kerkdam in Wassenaar gisteravond. Daar heeft een automobilist een verkeersbord en een paal omver gereden. En raakte dus van de weg. Foto's daarvan op onze website. En dat is natuurlijk centraalplus.nl. Wat zit er dan allemaal in de show vandaag?
0: Nou, we gaan. Ik weet niet of ze Hutspot komen meebrengen, maar ze kunnen er in ieder geval wel over vertellen.
1: Goed idee.
0: Ja, Jos en Jeroen van de winkeliersvereniging De Kopermolen komen even vertellen over het aanstaande Hutspot aanbod.
1: Dus ze gaan Hutspot uitdelen, een dagje eerder. Dus ja, ik ben echt mega Hutspot fan.
0: Nou,
1: die kan me er letterlijk voor wakker maken.
0: Dan
1: dat is vanmorgen ook gebeurd.
0: Even naar de Merenwijk. En verder in de show spreken we nog met Bart Vermeulen. En komt ook nog, als het goed is, op de valreep, voordat ons weekend mag beginnen, komt Dana Visser van de gemeente Leiden langs.
1: Kijk, dat en nog veel meer in deze editie van de ochtendshow. Fleming Hypnose onderweg. Eerst Teddy Swims. Dit is Guilty.
2: Centraal Plus.
3: Start je dag met de ochtendshow. Wakker worden met Mark en Robin.

0: onder hypnose.
1: Fleming en hypnose. En daarvoor nog Teddy Swims en Guilty. Het is de ochtendshow op Centra Plus. Goedemorgen. En dan 11 september. Inmiddels 18,5 minuut over 7.
2: Ja, we komen nog uit de vroegste krochten van de ochtend.
1: Ja.
2: Want deze vrijdag komen we toch een ochtendshow voor je doen. Goedemorgen.
1: In de provincie zijn de afgelopen tijd een aantal burgemeesters gewisseld. Teylingen, Zoeterwoude en nu ook Noordwijk komt dus regelmatig een vacature open voor het ambt burgemeester. Volgens de commissaris van de Koning in Zuid-Holland, Wouter Kolf, blijft er wel wat animo voor het vak. We hadden een gesprek met hem.
3: Nou, allereerst is het is een heel veel eisend vak. Ik heb het zelf ook 12 jaar gedaan. Ik heb het in die 12 jaar ook zien veranderen. De samenleving verandert. Het is best een pittige tijd. Veel polarisatie, veel partijen die tegenover elkaar staan. Zowel politiek als in de samenleving. En daar heb je als burgemeester mee te maken. En tegelijkertijd is het ook een heel schitterend vak. Omdat je midden in de samenleving staat. Echt iets kunt betekenen. Van iedereen kunt zijn. Ook door de manier waarop je wordt aangesteld. Het is ook gewoon een belangrijk ambt wat veel vraagt van iemand. Ja, ik denk dat er voor Noordwijk best wel wat animo zal zijn. Het is een prachtige gemeente. Ze zeggen zelf ook een beetje eigenwijs, excentrieke gemeente.
4: Mooie badplaats.
3: Mooie badplaats natuurlijk. Ook nog onderdeel van de Bollenstreek. Dus er is heel veel wat Noordwijk te bieden heeft. Je moet er natuurlijk als burgemeester ook of al wonen of gaan wonen. Dus je moet je ook echt committeren. Ik zeg altijd, je gaat een beetje een huwelijk aan met zo'n gemeente. Dus ook als je denkt, ik wil ooit eens burgemeester worden. Ja, dat kun je niet overal worden. Want je moet echt iets voelen bij zo'n gemeente. Dus we zoeken iemand die echt iets voelt bij Noordwijk. Die een commitment aangaat voor langere tijd. En zich aan de inwoners en de ondernemers van Noordwijk wil verbinden. Ja, ik denk dat daar toch wel wat animo voor zal zijn. Het verschilt een beetje per gemeente. Maar ik vind dat we hier in Zuid-Holland... In elk geval wat ik nu heb gezien de afgelopen ruim 2 jaar, dat we daar niet over mogen klagen.
1: Zou jij ooit burgemeester willen worden, Rabin?
2: Nee, maar dat kan ik ook niet betalen. Want als ik nou bijvoorbeeld naar Noordwijk zou moeten gaan verhuizen. Ik weet niet of dat kan.
1: Natuurlijk, ja, maar als je burgemeester wordt, dan krijg je ook gewoon centjes.
2: Ja, maar dan, als je dan de plannen moet hebben. Ik kan misschien alleen maar van een kleine gemeente ergens in Drenthe burgemeester zijn.
1: Is het wel oude?
2: Ik denk het ook niet.
1: Carla Breuer is op 15 juli gestart als burgemeester van Zoeterwoude. Over Zoeterwoude gesproken. Wouter Kolf legt uit hoe de keuze op haar is gevallen. En hoe het verder gaat met die gemeente. Gemeente Teylingen. Want daar was ze burgemeester. Dus die heeft gewoon een rondje regio gedaan. Luister even mee.
3: Nou ja, zij heeft 12 jaar Teylingen gedaan. En heeft ook aangegeven aan de gemeenteraad. In overleg met de gemeenteraad en met mij. Van nou, 12 jaar vind ik een hele mooie periode. Dan ga ik weer eens me op iets anders oriënteren. Vervolgens kwam Zoeterwoude voorbij bij mij. Want daar moest een tijdelijk burgemeester worden aangesteld. En ik heb haar ervoor benaderd. En dat vond zij leuk om dat voor een tijd te doen. Dus dat is in elk geval op die manier gegaan. Ja, en nu zoeken we ook weer een waarnemend burgemeester in Teylingen. Want ik heb niet zomaar weer zo'n kromenoemde burgemeester. Dus dat vraagt eventjes schakelen. Ik heb gelukkig een kaartenbak met goede mensen erin die dat kunnen. Veelal zijn dat mensen die ervaring hebben als burgemeester. Maar de burgemeester in Teylingen heeft dat niet. Maar die heeft wel heel veel andere ervaring. Heeft ervaring als politie. Bij de politie heeft hij veel ervaring. Wat natuurlijk belangrijk is omdat je als burgemeester ook over de veiligheid gaat. Hij is actief geweest als gemeenteraadslid, als gedeputeerde hier in de provincie en ook als minister van Binnenlandse Zaken. Dus die heeft inmiddels echt wel wat gezien van overheidsland. Dat bleek een goede match te zijn. Ik haal dan altijd bij de gemeenteraad op van nou, wat zouden jullie eigenlijk van een waarnemend burgemeester verwachten voor die periode. Dat gaat in dit geval om een relatief korte periode van 7, 8 maanden. Zij hebben dat aangegeven. Ik heb daar in mijn optiek een goede kandidaat bijgezocht. Ik heb die voorgesteld aan de gemeenteraad. Ze hebben daar een klikgesprek mee gehad en dat bleek te bevallen. En zo, toen heb ik die burgemeester Frank Rijkaard benoemd. Dus dat is een wat kortere procedure. Eigenlijk komt hij dan uit mijn koker. Hij of zij, gemeenteraad heeft een klikgesprek en dan beedig ik zo'n burgemeester.
2: Ja, eigenlijk kort vertaald, dus een commissaris van de Koning, een soort van recruiter. voor,
1: ja,
2: voor,
1: niet alleen,
2: voor dit soort functies. Niet alleen.
1: Hoofd van provincie. Maar inderdaad, ja. Dit is een heel belangrijk onderdeel van het ambt van de commissaris van de Koning.
2: Maar wie benoemt dan, hoe word je commissaris van de Koning? Moet je dan gewoon met Willem de Schol zijn geweest? Of,
1: Nee, dat kan je ook solliciteren. Okay. En dan word je door de ministerraad en de Koning benoemd.
2: Oké.
1: Dus het is wel, we hebben het op zich wel bijzonder ingericht in Nederland.
2: Ja, als het werkt, dan werkt het. En het klinkt alsof het allemaal goed gaat zo.
1: Ja, en Wouter Kolff is nu dus commissaris van de Koning. En wij zijn langs geweest de hele uitzending in gesprek met... waarbij we in gesprek gaan met de commissaris van de Koning. Dat is op onze website te vinden, centraalplus.nl. En nog tot 6 uur vanavond op televisie. Dan, lekkere muziek.
2: Ja, de plustrek van Miley Cyrus, ja. Bass for Spades komt eraan. Maar eerst onze zuidervrienden uit Den Haag. Direct, een plustrek van eerder. My Friend.

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus. Ik ben Mark Wonink. De jongen die woensdag zwaar gewond raakte bij een verkeersongeval op de Vrijheidslaan in Leiden is overleden. Om 3:00 's middags kwamen daar een scooter en een fiets met 2 personen met elkaar in botsing. Het jonge slachtoffer werd ter plaatse gereanimeerd en met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Daar is het kind later aan de gevolgen van het ongeval overleden. De jongen voetbalde bij UVS. De voetbalvereniging heeft met grote verslagenheid gereageerd op het overlijden van Alex. Hij speelde in de JO 9-1 van de Leidse vereniging. De komende thuiswedstrijden van UVS wordt gezamenlijk stilgestaan bij het overlijden van Alex. Alle aanwezige teams houden een minuut stilte. Op de Lange Kerkdam in Wassenaar heeft gisteravond rond 11 uur een eenzijdig ongeval plaatsgevonden. Een automobilist kwam vanaf de N44 en sloeg linksaf de Lange Kerkdam op. Hier verloor hij de macht over het stuur en heeft vervolgens een verkeersbord en een verkeerslicht omvergereden. De auto kwam tegen een stenen bankje tot stilstand. De bestuurder werd door het ambulancepersoneel onderzocht en is naar het ziekenhuis gebracht. Het voorlopig ontwerp van de Groene Loper stadsentree in Leiden is klaar. De route tussen Leiden Centraal en de binnenstad moet aantrekkelijker en veiliger worden voor fietsers en voetgangers. Bussen verdwijnen van de route en er komt minder ruimte voor auto's. Onder meer de Stationsweg, Steenstraat, Turfmarkt, Prinsessenkade en het Kort Rapenburg krijgen een nieuwe inrichting. Ook wil de gemeente meer groen toevoegen. Leidenaren kunnen het ontwerp online bekijken en tot en met 4 oktober reageren. De gemeente gebruikt reacties bij de verdere uitwerking. De werkzaamheden beginnen naar verwachting vanaf 2028. Tot zover de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze site en de socials.
2: En als we het over het weer hebben, het is nog bewolkt. En toch nog aardig wat regen. Een beetje miezert nu ook een beetje. En dat blijft de hele ochtend zo. Gedurende de middag regent het steeds minder. En komt er meer ruimte voor de zon. Maar verwacht geen strakke blauwe luchten vandaag. In de regio wordt het zo'n 20 graden.
1: En er staan geen files.
2: Easy peasy.
0: Meer nieuws via de site, app en socials. Meer voor jou. Nu. Meer muziek voor jou.

0: Armin van Buren en Conrad Sewell met Sex, Love and Water. En daarvoor nog Alex Warren en Fever Dream. Het is de ochtendshow hier op Centraal Plus. Goedemorgen, het is inmiddels 7:30 geweest. En de politiek in Leiden is na het zomerreces ook weer gestart. In de commissievergadering Bestuur, Veiligheid en Middelen is gisteravond gesproken over de veiligheid in het Huigpark. Een insprekende bewoner, Bram Schrijnen, maakt zich zorgen. En vertelt aan verslaggever Robert Beurzen wat er in het park aan de hand is en wat er volgens hem moet gebeuren.
1: Er is een nieuwe groot crack-probleem. Er zijn heel veel verslaafden in het Huigpark. En eerdere jaren was er een ander drugsprobleem. En ik denk meer downers en dat soort zaken. Maar samen zorgt het voor heel veel overlast, gevaarlijke situaties. Tot aan agressie. Het komt echt tot slaan af en toe. Bijvoorbeeld, ik ben een keer geslagen toen ik een schilderij aan het maken was in het park. Uit het niets door een van de daklozen.
2: Ja, u woont daar zelf. En u heeft vandaag een oproep gedaan in de commissie van de gemeenteraad van Leiden. Wat is uw oproep?
1: Verbied crack dealen. Of ga daar in ieder geval op handhaven. En vooral help die mensen die daar aan verslaafd zijn naar een stap daarna. Want dat is op de lange termijn het beste wat we kunnen doen. Alleen moeten we eerst door een soort oncomfortabele tijd heen. Waarin we dat accepteren dat ze bestaan. En ze moeten helpen. En dat zal nog heel even ten koste van onszelf gaan. Maar uiteindelijk zal dat voor een betere leefomstandigheden zorgen, ja.
2: Heeft u de indruk dat ze geluisterd hebben en dat ze er iets aan kunnen doen?
1: Ja, er ging zelfs iemand op de tafel slaan, maar enthousiasme. Maar er echt iets aan doen is natuurlijk heel erg moeilijk. Dus je hebt niet onder controle wat al die andere mensen doen. En de mensen zijn hartstikke verslaafd. En mensen hebben er baat mee dat die mensen verslaafd blijven. Dus hebben er meer mensen baat bij dat ze verslaafd blijven? Of hebben er meer mensen energie om die mensen te helpen, zeg maar? En daarmee onszelf ook te helpen. Dat is een beetje de vraag, denk ik.
0: Je hoorde inwoner Bram Schrijnen in gesprek met verslaggever Robert Beurzen. Laten we vandaag op onze website centraalplus.nl hier meer over en ook meer over de Leidse politiek. We gaan het zo over Hutspot hebben. Eerst Keen en Sovereign Light Café. I'm going

0: Sovereign Light Café. Het is de Centraal Plus ochtendshow. En nog een week of drie even uit mijn hoofd. En dan is het gewoon officieel Leiders Ontzet. En er hoort natuurlijk even een gezellig muziekje bij. Nou, Leiders Ontzet vieren zonder hutspot. Dat kan natuurlijk niet. En daarom pakken de winkeliers van de Kopermolen flink uit. 500 kilo aardappelen, peen en uien liggen klaar om uitgedeeld te worden. Op donderdag 1 oktober kan iedereen tussen 11 en 3 gratis een hutspotpakket ophalen in het winkelcentrum. Jeroen Bakker van winkeliersvereniging De Kopermolen in de studio. Jeroen, goedemorgen.
1: Goedemorgen. Maar vroeg.
0: Ja, is dit vroeg? Wij zijn al even wakker. Ja. Maar dit is voor een winkelier toch niet vroeg?
1: Nee. Het ligt in het winkelcentrum weer zo aan. Zeker.
0: En waarom gaan jullie 500 kilo van alles hutspotpakketten uitdelen?
1: Een paar honderd jaar geleden gebeurde dat ook. Dus,
2: jullie doen het bunnetjes over.
0: Ja, toen was de Merenwijk nog wel een polder, volgens mij.
1: Toen was het nog een polder, ja. Ook in 1974, dus er zit ook het jaar 74 in, is de Merenwijk eigenlijk ontstaan. Dus dat is wel mooi dan.
0: Oh, dat is wel een mooie de koppeling zo. Maar even serieus, waarom doen jullie dit als winkeliers?
1: Nou, we hebben elk jaar natuurlijk gewoon een heel programma voor bezoekers om lekker te komen winkelen bij ons. Maar dit jaar ook als extra waardering voor alle bezoekers die het winkelcentrum steeds nog opzoeken. We horen soms dat het winkelcentrum op dit moment wat minder bereikbaar is.
0: Want jullie zijn aan het verbouwen ook.
1: Correct. En toch een extra bedankje aan alle bezoekers die dan toch steeds terugkomen op het winkelcentrum.
0: En maar krijg je dan aardappelen, peen en ui? Of krijg je een pakket? Of
1: nee,
0: is het dan klaar?
1: De ruwe ingrediënten.
0: Kijk, je moet nog zelf aan de slag.
1: Ja, alles. Misschien zit er zelfs nog een beetje zand op de aardappelen.
2: jullie zijn niet de supermarkt ingegaan met drie winkelwagentjes vol?
1: Nee. Dat is gewoon de full Leiden experience.
0: Kijk, zelf, ja. Maar ja, hutspot maken is op zich niet zo moeilijk natuurlijk. Dat is wel te doen. Ja. Maar 500 kilo, hoeveel mensen kan je daarvan voorzien?
1: Ja, dat is wel een lastige vraag. Ik denk de afgelopen jaren, we zijn vorig jaar mee gestart. En toen dachten we 250 kilo, daar komen we wel mee. Ja. Maar toen waren we binnen geloof drie kwartier was alles weg.
0: En, dus, het is gratis, hè? Daar komen die Hollanders wel.
1: Ja. Nou ja, meestal hebben ze dan toch al boodschappen gedaan. En is het toch een extra verrassing. Mm-hmm. Hè? Dus het vliegt eruit. Dus ik weet niet, jij had net de tijden voorgelezen, Mark. Dus,
0: ja, van 11 tot 3. Dus kom om 11 uur is het advies. Kom niet om 3:15.
1: Ja, dat zou mijn advies
0: zijn. Om 12 uur. Dus je moet wel echt op 1 oktober. 1 oktober is ook wel een goede datum, hè? Want dan kan je nog... 1 oktober kan je het dan maken. Want
1: we moeten even een bodempje leggen altijd in Leiden, toch?
2: En wat is nou jouw favoriete recept als het gaat om... Heb je bepaalde verhoudingen? Of zeg je gewoon eigenlijk helemaal niks? Of doe je ook wat zwarte peper? En ben jij van het klapstuk? Ben je van de worst? Vertel.
1: Ja, dat is een goede vraag. Nou, ik ben zelf vegetarisch. Dus dat is een alternatief recept. Maar ik heb ook wel eens die traditionele versie geprobeerd.
0: Pastinaak?
1: Ja. En dan er zit ook bonen in en dergelijke. Ben niet helemaal fan van. Gewoon een traditionele... een beetje slap. Hij mag een beetje...
0: Dat als je zo je vork of je lepel dat je op... hoort. Ja, dat zo hoort hij, hè?
1: Ja, klopt.
0: Met een beetje jus en zo. Ja. Maar voor vegetarisch is ook wel een goede... Want je hebt natuurlijk best wel hele goede vegetarische worst bijvoorbeeld. Of...
2: Nou... Nee.
0: Nee? Oh, sorry.
2: Ik ben nog nooit een vegetarische worst tegengekomen waarvan ik dacht van, nou, die is nou lekker. Mm. Iets wat een vleesvervanger is, hoeft niet per se. Je kan het ook gewoon heel lekker maken door op smaak te maken zonder iets
0: Zeker.
2: Wat dan het vlees te vervangen.
0: Nee, absoluut.
2: Dat heeft over het algemeen mijn voorkeur. En dat komt eigenlijk neer op heel veel mosterd en heel veel zwarte peper.
1: Ja, dat kan ook. Of een soort van vegetarisch chorizo worstje. Doe je een beetje Spaanse flavor er ook in.
0: Gewoon om een beetje te pesten nog.
2: Een kleine fuck you nog zo.
1: Ja.
0: Gratis hutspot is dus op 1 oktober in de Kopermolen te halen. Advies, kom op de fiets, denk ik.
1: Ja, dat is zo. We bouwen op dit moment een gloednieuwe parkeergarage. Daar gaat volgende week het dak op. Hm. En het is misschien leuk voor de Merenwijker zelf... Eind oktober gaan we daar een garage safari doen. Dan kan je het diepste punt van de Merenwijk komen bekijken. Volg dat via de agenda van ons winkelcentrum. En dan onthullen we ook de naam van een nieuwe woontoren die ernaast komt. Maar er komen 100 parkeerplaatsen bij straks. Het hele openbare gebied wordt herontwikkeld. Dus we moeten nog heel even door de, ja, de zure pastinaak heen, zeg maar. Maar ja, ik denk dat voor de zomer volgend jaar is het, hebben we eigenlijk het modernste winkelcentrum van Leiden.
2: Nou, er is ook al een hele hoop gebeurd afgelopen tijd. Want inderdaad, die grote put die nou ligt, dat is wel echt, die is wel echt al lang open. Ja. En dan, daarnaast is natuurlijk de weg een stukje omgeleid, zodat er een beetje niet meer die rechte lijn is. Ja. Maar dat aan de ene kant is dat mooi, want dan gaat alles net een stukje langzamer.
1: Dat is de bedoeling,
2: Aan de andere kant is het ook wel heel lastig als er vrachtwagens en bussen... Ik heb het ook wel een paar keer vastgestaan. Dat mensen zich even verkeken op het lusje daar.
1: Ja, op dit moment wel,
2: Maar de pui wordt ook is helemaal gemoderniseerd aan de kant waar ik altijd kom. Ik kom vanaf het brugje, vanaf het park.
1: Heeft al in de volksmond een nieuwe naam, de Kuif. Als je van de zijkant kijkt, dan heeft het eigenlijk een soort van kuifje kapsel.
2: Nou ja, ik heb ook een beetje zo'n kuifje. Ja. Maar die van mij is niet houtkleurig.
1: Nee, die is niet. Maar je komt er wel eens, dus ja, het is echt helemaal, het wordt echt helemaal een complete makeover. Geen lakje, geen verf, maar echt totaal anders. Ja.
0: Kijk, en om dat een beetje kracht bij te zetten en dus alle bezoekers, trouwe bezoekers te bedanken, wordt er dus gratis met spotten uitgedeeld. En dat gaat gebeuren op donderdag 1 oktober vanaf 11 uur. Ik ga de eindtijd niet meer noemen, maar gewoon om 11 uur moet je er gewoon zijn.
1: Denk het
0: en
1: wel,
0: in de rij gaan staan. Zo
2: je
0: simpel,
2: krijgt de aardappelen, je krijgt de peen, je krijgt de uien, maar ik moet het even zelf koken en zelf op smaak brengen.
1: Ja. Check ook vooral de agenda van het winkelcentrum, want heel september zit vol met allerlei andere activiteiten. Kijk, ook.
0: Jeroen, ben je echt alleen naar?
1: Zeker.
0: Mooi, dan is dit Rubberen Robbie met 3 oktober.
3: Centraal Plus. Start je dag met de ochtendshow. Wakker worden met Mark en Ra.

0: kregen allemaal berichtjes binnen. Waarom we rubberen Robbie draaien. Nou, dat was dus vanwege het gesprek dat we hadden over de Kopermolen. Dat hij dus het winkelcentrum daar 500 kilo hutspot gaat uitdelen. En het is nog helemaal niet te vroeg. Over 3 weken is het zover.
1: Precies, daar is het in de maand.
0: En je weet het,
1: minder dan een maand.
0: Vanaf 4 oktober ga ik kerstmuziek draaien hier.
1: Oh nee.
2: En nu de 1 seconde ronde.
1: Oké, ik ga misschien even december ga ik met Millennials Sabbatical.
0: December. Je bedoelt oktober, november en december.
1: Ik ga even een kwartaaltje denk ik mezelf
0: tot
1: vinden.
0: Tot 3 koningen kunnen we kerstmuziek draaien. Nee. Ik zal me inhouden.
1: Gelukkig.
0: De 1 seconde ronde.
1: 1 seconde ronde.
0: 1 seconde van een liedje. En dan moet jij raden, of mag je raden, welk liedje het is. Titel en artiest willen we graag per mail hebben via ochtendshow@centraalplus.nl. Eerste opgave van vandaag, vrijdag 11 september.
1: Ja, weet je dit?
0: Makkie.
1: Je mag een berichtje sturen. Je moet helemaal niks in de ochtendshow bij Centraal Plus. Maar ja, je mag er wat mee winnen. Stuur een mailtje naar ochtendshow@centraalplus.nl met de naam van de artiest en de naam van het nummer. En ik kan je zeggen, ik kan me voorstellen, je denkt van, oh, dit klinkt een beetje als Alicia Keys. Maar dat is het niet.
0: Oh.
1: Nou, wil je nog 1 keer horen, Mark?
0: Ja. Komt u maar door met het goede antwoord. Ochtendshow@centraalplus.nl. Straks na 8 hoor je de uitslag. Dit zijn ook de ex-ambassadeurs met Renegades. Het is de ochtendshow op Centraal Plus. De omroep voor de regio Leiden en Wassenaar. Het is de ochtendshow. Fijn dat je er maandag zag.

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks na het nieuws.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. Het is nog altijd niet duidelijk hoeveel slachtoffers er zijn na het ongeluk gistermiddag met een Nederlandse bus in Zwitserland. Wel is zeker dat er mensen om het leven zijn gekomen. De hele avond werden er nog lichamen geborgen en naar ziekenhuizen gebracht, zegt correspondent Gien Balduk.
2: We hebben ook gezien dat er 5 reddingshelikopters te pas kwamen gisteren. Dus ook om gewonden zo snel mogelijk uit dit dal in de Alpen snel naar andere ziekenhuizen te verplaatsen. En ook heeft de ANWR laten weten dat er al een bus onderweg is vanuit Nederland om reizigers op te halen die niet acuut behandeld hoeven te worden en dus terug naar Nederland kunnen.
1: In de bus zaten 48 passagiers en een chauffeur. Ze waren met reisorganisatie OAT vanuit Oostenrijk op dagtrip in Zwitserland. Bij een politieachtervolging in Noord-Limburg is een dode gevallen. 2 anderen zijn gewond geraakt. De 3 zaten in een auto die werd achtervolgd na een inbraak in een tankstation in Kessel, waar de politie rond 2:30 vannacht een melding van kreeg. Op de afrit Venlo-Zuid van de A73 raakte de auto van de verdachte van de weg. Vakbond CNV gaat in de cao-onderhandelingen met werkgevers 3 tot 5,5% meer loon eisen voor werkenden. Ook wil de vakbond de reiskostenvergoeding vanwege de hoge brandstofprijzen in alle cao's verhogen naar 25 cent per kilometer. Vakbond FNV komt maandag met zijn looneis. En de Amerikaanse talkshow-host Jimmy Kimmel stelt dat hij een interview met een Texaanse democratische politicus niet mag uitzenden in zijn tv-show. Hij zou onder druk zijn gezet door de regering Trump. Uiteindelijk zou de mediatoezichthouder hebben gedreigd met juridische stappen, zei Kimmel in zijn show.
3: For years, we and every other late-night talk show have welcomed numerous candidates, including Donald Trump. But now I guess he doesn't like me anymore, or the First Amendment.
1: Ook een andere talkshowpresentator die dezelfde democraten uitnodigde, kreeg de regering achter zich aan. Het weer vanuit het westen trekt een gebied met lichte regen het land binnen. Later vandaag droger en af en toe zon bij een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
4: En dan de verkeersinformatie van de ANWB. Er staat 27 kilometer in het land en er staan er 0 in de Leidse regio.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes. De ochtendshow. Meer voor jou. Mark en Rabin.
5: Goedemorgen op deze vrijdag 11 september. Centraal Plus. Martin Garrix en U2, dit is Fireflies.

0: Martin Garrix en U2 Fireflies. Goedemorgen, het is 9 over 8 op deze vrijdag 11 september.
1: En misschien was je er wel bij de première van die track Fireflies. Want Martin Garrix deed dat in België. Ook wel is het natuurlijk een Nederlandse Martijn gewoon. Bij Tomorrowland afgelopen zomer ging aan het einde van zijn set bracht hij in één keer even de gitarist van U2, The Edge, op het podium om deze track te releasen.
0: Kijk, leuk. Feitjes.
1: Daar ben ik van.
0: Ja, dat is waar. Nieuws uit je eigen buurt en een beetje erbuiten. We gaan even naar Den Haag.
1: Daar ben jij van.
0: Minister-president Rob Jetten en zijn partij D66 hebben honderden berichten op social media laten schrijven door AI.
1: Ja, is, wie er verrast is dat er AI slop op social media staat. Nee. Ja, van welke bron dan ook, vind ik dan weer verrassend.
0: Maar het is toch logisch dat als je een politieke partij hebt, dat je een beetje AI gebruikt voor je posts.
1: Nou, het schrijven van teksten. Iedereen die betaald wordt voor het schrijven van teksten, doet dat volgens mij gewoon met AI. Mensen schrijven mailtjes. En het dus uitbesteden van de hele bulk.
0: Ja.
1: Opschrijven. Ja, daar kan ik me goed bij voorstellen. Kan ik me van alles bij voorstellen. Als je het over social media. Ja,
0: maar dit programma hangt ook helemaal vast van AI aan elkaar. Ik ben ook niet echt.
1: Nee, Mark is niet echt, dat klopt. Ik ben wel echt.
0: Jij hoeft mij morgens alleen maar aan te zetten hier,
1: nou,
0: toch?
1: Ik vind tekstschrijven leuk, dus ik wil dat juist niet laten vervangen.
0: Nee, maar het kan wel een beetje helpen. Maar AI moet je je laten helpen, maar je moet niet het creatieve proces vervangen. Maar het is ook niet dat ze dan toch hebben gezegd tegen ChatGPT: maak een bericht voor op de Instagram van D66. Nee, ik denk dat ze hebben gezegd, we hebben dit nieuwsfeitje en daar willen we een berichtje op onze social media. Schrijf daar een post over of zo.
1: Dat kun je ook een beetje lezen uit hoe Jet heeft gereageerd erop. Die zegt ook dat het weliswaar met AI geschreven is, maar dat het niet zonder mensenogen in één keer zo klakkeloos is gepubliceerd.
0: Ja.
1: Hij vindt dat niet zo erg.
0: Nee. Hij heeft ook een nieuwe woordvoerder, hè? Ik ben de woordvoerder van Rob Jetten en ik loop vast.
1: Ik loop deze grap in de grond.
0: De gemiddelde energierekening gaat de komende 5 jaar met 10% omhoog. De rekening stijgt het hardst voor huishoudens met een warmtepomp. Blijkt uit een conceptbrief over de energiekosten die vandaag in de ministerraad wordt besproken. Het gaat honderden euro's omhoog. Zeker als je dus bijvoorbeeld een warmtepomp hebt. Mensen met een cv-ketel die zijn sowieso het meeste kwijt.
1: Maar het is nog steeds wel goedkoper dan cv'eren. Dus laat je dit niet tegenhouden om een warmtepomp te nemen.

0: Denk het wel. Die salderingsregeling is ook afgeschaft. De wegenbelasting voor elektrische auto's gaat omhoog.
1: Ja,
0: we zijn lekker aan het verduurzamen.
1: Dan hebben we dit gezeik weer. Ja, want je kon gewoon altijd gratis rijden. En je kreeg betaald om te leven. En nu wordt dat gewoon weer teruggeschaald.
0: Maar elektrische auto's worden straks in de wegenbelasting duurder dan gewone auto's.
1: Ja, omdat je auto pleuren zwaar is.
0: Ja, maar dat komt door die accupakketten.
1: Ja, omdat het niet elektrisch is.
0: Ja, omdat dat moest toch?
1: Ja, maar dat betekent niet dat je dus moet verdienen. Duurzaamheid is niet een verdienmodel. En daar moeten mensen echt mee ophouden om het zo te zien.
0: Nee, maar op het moment dat je een benzineauto voor, ik zeg wat, €200 per maand kan rijden en een elektrische auto voor €300, gaat niemand dat doen.
1: Jawel, want er zijn mensen die ook aan andere mensen denken.
0: Ja, maar niet dat alleen zijn aan heel zelf. Weinig mensen.
1: Ja, en daar moeten we wat aan doen. En niet aan belastingen en rijke mensen die meer moeten betalen voor hun grote villa vol met... nu moet ik in één keer betalen voor mijn stroom. Nee, daar heb ik nul.
0: Het gaat natuurlijk om dat ze ook zeggen van zonnepanelen allemaal prima. Dan, oh ja, we gaan even die salderingsregeling afschaffen in anderhalf jaar of in een jaar.
1: Ik vind het al belachelijk dat de enige reden waarom je dat deed is financieel. Nou, dat vind ik al niet zo... Kosher.
0: En dat is toch logisch?
1: Nee.
0: Ja.
1: Nee. Nou, vind ik niet. Goed. Nou, we hebben een binnenechtelijke ruzie hier in de ochtend. Zo.
0: ik ben boos. we gaan even naar Amerika, want de 25e herdenking van 9/11 aanslagen op 11 september 2001 in New York brengt de stad en een grote politiemacht op de been. Veel wegen zijn inmiddels al afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. En ja, 9/11 was ook wel een moment van verbroedering in de VS, hè?
1: Het was wel er is nog nooit, eigenlijk sinds de burgeroorlog en alle opstanden voor 1776 in Amerika, is er eigenlijk niet zoveel gebeurd qua oorlogen. Is er niet zoveel eigenlijk nog nooit iets qua terreur gebeurd. Amerika heeft alles buiten zijn eigen gronden kunnen houden. Dus dit was een gigantisch kantelpunt.
0: Ja. En meestal is het een dag van bezinning en vooral nationale eenheid, hè, de herdenking van 9/11. Alleen ja, nu met die keihard verharde politieke klimaat in de VS is toch wel die sfeer van verbinding een beetje verstoord.
1: Helemaal als je dan hoort inderdaad dat Jimmy Kimmel een bepaald interview met een democraten verkiesbare persoon in Texas niet mag uitzenden, omdat de president zegt via het orgaan dat zeg maar censuur moet regelen.
0: Ja.
1: Zegt, we gaan dan jou en jouw kanaal en jouw programma en alle anderen gaan we ermee lastigvallen. Dat Jimmy heeft besloten van dat gaan we niet doen. Gaan we niet uitzenden. We zetten het op YouTube.
0: Nou ja, dat is wel een goeie. En ik denk ook op het moment dat je zegt we gaan het niet uitzenden, ik zet het op YouTube, dat je daarmee meer negatieve aandacht genereert bij andere media. Hij heeft meer aandacht nu gekregen dan dat hij zou krijgen als hij gewoon het interview had gedaan.
1: Dat zou zomaar kunnen. En hij houdt daarmee gewoon heel veel mensen die bij omroepen werken, mensen die bij lokale omroepen werken, mensen die bij grote bedrijven en zo.
0: Ja.
1: Houdt hij daarmee buitenschot.
0: Dan nog even de 1-seconde ronde. Die moeten we nog even oplossen, hè?
1: Ja. Trouwens, over 1 seconde gesproken. Ik zat gisteren naar iemand te kijken op YouTube. En die ging een spelletje spelen, het heet Songless. Dat je dus in 0,1 seconde een track zou moeten herkennen.
0: Ja.
1: Maar dat was dus de bedoeling van, ja, het kan helemaal niet. Het is echt onmogelijk. Nou, hij doet het. Ik zei, dat is I Love Rock and Roll. En ik had gewoon gelijk. Dus 0,1 seconde is voor mij al genoeg. Maar is 1 seconde voor jou genoeg?
0: Over een paar seconden hoor je het antwoord. Eerst even het nieuws uit je eigen regio op onze website centraalplus.nl. Omwonenden zijn drugsoverlast, Huigpark zat, ongeval op de Lange Kerkdam in Wassenaar. En een jong verkeersslachtoffer, Alex, die woensdag werd aangereden en inmiddels is overleden, voetbalde bij UVS. Dat en nog heel veel meer nieuws op onze website centraalplus.nl.
1: En dit is hem. Had je aan 0,1 seconde genoeg?
0: Nee.
1: Of had je aan 1 seconde genoeg?
0: Nee.
1: Of misschien helemaal niet?
0: Nee.
1: Maakt niet uit.
0: Weet niet welke het is.
1: Het is Next to Me van Emily Sandé.

0: to me. Het is de ochtendshow hier op Centraal Plus. Ja, Leiden is trots op zijn monumenten, maar zorgt de stad ook goed genoeg voor wat er rond die monumenten gebeurt? Volgens de Rijnlandse Molenstichting niet. De stichting vindt het nieuwe beoordelingskader van de gemeente te voorzichtig. Leiden wil vooral voorkomen dat de omgeving van monumenten achteruit gaat, terwijl volgens de stichting juist een verplichting en een kans ligt om die omgeving actief te verbeteren. Secretaris Bart van Meulen waarschuwt dat erfgoed anders gemakkelijk het onderspit delft in een steeds levendiger en drukker Leiden. Maar wat moet er dan concreet anders? In de studio Bart van Meulen. Bart, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, wat gaat er volgens jullie op dit moment al mis rond monumenten en molens in Leiden?
1: Nou, op een aantal plekken zien we duidelijk dat veel molens heel veel begroeiing om die molen heen krijgen. Dus dan is er minder zicht op de molen, maar ook minder wind. En daardoor kunnen de molens minder goed draaien. Oh ja. En dat zorgt ervoor dat ze ook in kwaliteit achteruit gaan. Waardoor er ook weer meer subsidiegeld nodig is om ze later op te knappen.
0: Oh ja, want de molen die stilstaat, die gaat sneller stuk dan de molen die draait?
1: Ja, correct.
0: Oké, okay, hoe werkt dat?
1: Omdat het allemaal draaiende onderdelen zijn die in beweging moeten blijven. Als ze stilstaan, dan gaat de weersinvloeden daar sterk op inwerken. En als ze in beweging blijven, dan blijven ze soepel. Net een beetje als een lichaam.
0: Heb je een concrete plek waarvan je zegt, hier zie je precies het probleem?
1: Nou, bij de Rodenburger Molen bijvoorbeeld, dat is langs de Kanaalweg, staat een enorme rij hele hoge bomen. Dus ja, deze molen kan echt maar uit een bepaalde windrichting nog een beetje wind vangen. We zijn er echt niet voor om overal alle bomen weg te gaan halen. Maar als je op zijn minst kijkt van waar zijn er stappen te zetten, gewoon ook in de vorm van maatwerk, ja, dan denken we dat er daar onder andere wel wat kan.
2: En kun je dan gewoon een hapje nemen uit een rij bomen? Is dat dan genoeg?
1: Nou ja, goed, dat moet je natuurlijk zorgvuldig doen. Hè. Het gaat natuurlijk ook om biodiversiteit. Mm. Maar er zijn nou eenmaal in de stad, is er meer bebouwing. En dan zitten we dichter op elkaar. Dus er gelden ook wat soepelere regels hoe je met die molenbiotopen om moet gaan. Maar het zou toch verstandig zijn om te kijken van ja, wat kan er wel?
2: Ja. Een prachtig woord, een molenbiotoop.
1: Ja.
2: Dat is dus eigenlijk een soort van het leefcircuit van alles wat erin zit, plantjes, insectjes, vleermuizen, et cetera?
1: Nee, in dit geval juist niet. De molenbiotoop is een wettelijke term van de provincie Zuid-Holland. Die schrijft voor dat er bepaalde hoogtes aan begroeiing en maximale hoogtes aan groeiing en bebouwing is. En in de stad is dat wat anders, omdat dat natuurlijk allemaal compacter gebouwd is en daar wat minder wind te accepteren. Maar in het buitengebied is dat echt een cirkel van 400 meter om de molen heen.
0: Wow, dus daarom zie je die molens ook vrijstaan staan in bijvoorbeeld polders.
1: Yes.
0: Ja. De gemeente komt nu met een beoordelingskader voor de omgeving van monumenten. Dat klinkt op zich positief, hè? Ze kijken er dan naar, maar toch kritisch?
1: Ja, zeker. Nou kijk, uiteindelijk moeten gemeentes hier natuurlijk iets mee. Dus het is goed dat ze hebben nagedacht en ook hebben nagedacht van verschillende categorieën monumenten. Hè? Want ja, monumentale woonhuizen, ja, daar moet je misschien ook iets mee. Alleen, dus ze gaan heel erg uit van houden wat we hebben. Geen achteruitgang, terwijl eigenlijk ook de verplichting is om te streven naar verbetering. En ja, als iets echt niet kan, dan snappen we dat ook wel. Maar er zit eigenlijk heel weinig in van laten we kijken bij de verschillende soorten monumenten waar we verbetering kunnen aanbrengen.
0: Het is gewoon niet ambitieus.
1: Heel weinig ambitieus.
2: En hoe kun je dat dan rijmen met een vergroening van een versteende stad? En met een jonge, levendige bevolking die er ook is. En een modernisering van bepaalde dingen. Dat is toch best lastig om het oude en het nieuwe zo bij elkaar te houden?
1: Absoluut. Dus we zeggen ook niet dat het eenvoudig is. En daarom is het ook goed dat er zo'n beleid komt. Maar Leiden gaat wel heel erg uit van ja, het moet een levendige stad blijven. Maar ja, hoe levendiger het wordt, dan zijn natuurlijk ook dingen die het onderspit gaan delven. En kijk, als er hoge bomen staan bij woningen die niet zo goed geïsoleerd zijn en schaduw geven. Ja, dat is natuurlijk prettig voor de mensen. Dus we zeggen ook niet dat alles weg moet. Maar misschien kan je met lagere begroeiing en een betere kwaliteit, andere soorten, ook biodiversiteitsdoelen behalen.
0: Zijn er geen landelijke regels hieromheen? Of misschien wel Europees of wereldwijd?
1: Nou, dit zijn in principe de landelijke regels. Hè. Dus het komt gewoon voort uit het verdrag van Granada wat Nederland heeft ondertekend en in het besluit kwaliteit leefomgeving heeft verwerkt. Dus ja, uiteindelijk moeten alle gemeentes hier wat mee gaan doen.
0: Ja, maar Leiden voldoet dan niet aan de landelijke regels? Of?
1: Ja, dat zal de discussie gaan worden. Hè. Ja. Waarschijnlijk vinden ze zelf tot nu toe van wel. En wij wijzen ze erop van, volgens mij moet je ook streven naar verbetering. Waar mogelijk.
0: Is het ook gewoon een beperkte ruimte in zo'n stad waarbij je toch belangen moet afwegen en dat misschien een gemeente nu zegt, ja, we vinden nieuwe woningen en groen belangrijker dan die molens?
1: Dat kan, ja. Dat kan een keuze zijn. Alleen dat blijkt voor ons nog niet echt uit dit stuk. We denken eerder van, men heeft dat misschien gewoon over het hoofd gezien.
0: Oh ja, dus nu een beetje campagne voeren of lobbyen of even in gesprek met de gemeente?
1: Ja, als het goed is gaat het college met een reactie komen. En dan verwachten we dat er ook wel weer een inspraakmoment komt. En wie weet ook of andere organisaties hier nog wat mee hebben gedaan.
2: Wat verwacht je op het allerkortste termijn eigenlijk dat er gedaan zou kunnen worden? Of wat is jouw eerste ingreep die jij zou willen hebben gedaan willen hebben?
1: Nou, dat er hier en daar eens wat gesnoeid kan gaan worden rond een aantal molens. Dat zou verstandig zijn.
2: Dat klinkt alsof het ook op een korte termijn te doen is, toch?
1: Zeker, rekening houden met broedseizoen en alles. Maar ja.
3: Is nu voorbij, toch, volgens mij?
1: Ja, daarom. Ja. Dus op korte termijn kan dat. We moeten niet te lang wachten.
3: Bart Vermeulen van de Rijnlandse Molenstichting over dus het molenbiotoop, zo noemen we dat. Hè? Ja. Wat eigenlijk wat beter kan in Leiden. Dankjewel voor de komst en veel succes. En laat ons vooral weten hoe het afloopt.

0: miles away.
1: Al van Bach en Miles Away, ervoor nog Bente en Parachute. Of Parachute, moet ik zeggen. Het is de Centraal Plus ochtendshow. Straks Nielson, Beauty and the Brains. Die heb ik een tijdje niet gehoord.
2: Zo, inderdaad.
1: Dacht ik, neem hem een keertje mee. Sowieso, hoe gaat het eigenlijk gewoon überhaupt? Met Nielson.
2: Ik weet niet, bel hem even.
1: Ja, ik heb zijn nummer niet.
3: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Mark Wonink. De jongen die woensdag zwaar gewond raakte bij een verkeersongeval op de Vrijheidslaan in Leiden is overleden. Rond 3:00 PM kwamen daar een scooter en een fiets met twee personen met elkaar in botsing. Het jonge slachtoffer werd ter plaatse gereanimeerd en met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Daar is het kind later aan de gevolgen van het ongeval overleden. De jongen voetbalde bij UVS. De voetbalvereniging heeft met grote verslagenheid gereageerd op het overlijden van Alex. Hij speelde in de JO9-1 van de Leidse vereniging. De komende thuiswedstrijden van UVS wordt gezamenlijk stilgestaan bij het overlijden van Alex. Alle aanwezige teams houden een minuut stilte. Op de Lange Kerkdam in Wassenaar heeft gisteravond rond 11:00 een eenzijdig ongeval plaatsgevonden. Een automobilist kwam vanaf de N44 en sloeg linksaf de Lange Kerkdam op. Hier verloor hij de macht over het stuur en heeft vervolgens een verkeersbord en een verkeerslicht omvergereden. De auto kwam tegen een stenen bankje tot stilstand. De bestuurder werd door het ambulancepersoneel onderzocht en is naar het ziekenhuis gebracht. Het voorlopig ontwerp voor de groene loper stadsentree in Leiden is klaar. De route tussen Leiden Centraal en de binnenstad moet aantrekkelijker en veiliger worden voor fietsers en voetgangers. Bussen verdwijnen van de route en er komt minder ruimte voor auto's. Onder meer de Stationsweg, Steenstraat, Turfmarkt, Prinsessenkade en het Korte Rapenburg krijgen een nieuwe inrichting. Ook wil de gemeente meer groen toevoegen. Leidenaren kunnen het ontwerp online bekijken en tot en met 4 oktober reageren. De gemeente gebruikt reacties bij de verdere uitwerking. De werkzaamheden beginnen naar verwachting vanaf 2028. Tot zover de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze site en de socials.
2: En dan nu een Nielson-update. Vorige week heeft hij, als het goed is, zijn 10-jarig huwelijk gevierd. En dan nog het weer. Vandaag is er ook weer. Het is wat bewolkt. Een beetje regenachtig in de loop van de ochtend. Maar gedurende de middag wordt dat steeds minder. En komt er misschien zelfs een lekker zonnetje bij. Maar dat zal een beetje waterig blijven. Toch met wat bewolking. Echt blauw gaat het niet worden. Maar wel een mooie 20 graden om jouw weekend af te trappen.
1: En doe je het verkeer ook nog even?
2: Er zijn geen files, denk ik.
3: Meer nieuws via de site, app en socials. Meer voor jou. Nu. Meer muziek voor jou.

0: geschreven over Mark Wonink.
1: Ben ik dan de beauty en de brain?
0: Ja.
1: Wat ben jij dan in dit programma?
0: Erbij.
1: Dit is The Beauty and the Brains en erbij. Nee. Maar het is wel zo dat ik de beauty en de brains heb. En dan nog even aan het bedenken zijn wat jij hebt.
0: Ah. Yveske heb ik aan de lijn. Want...
1: Ja. Hey Yveske van Belkom, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Een AED achter een gesloten deur. Daar heb je s'nachts weinig aan. En daarom wil ZVL 1886 een 24 uur per dag bereikbare buurt AED aan de buitenkant van het clubhuis aan de Paramaribostraat plaatsen. Daar moet natuurlijk wel wat geld voor beschikbaar zijn. Yveske van Belkom, ik zei het al, aan de telefoon. Waarom zijn jullie de actie begonnen voor de AED?
2: Nou, ik denk dat er in de omgeving van elke vereniging wel mensen zijn die ooit een AED nodig hebben gehad, helaas. Of nou ja, misschien ook fijn dat het er is, hè. Om toch een leven te redden, zo hebben we dat ook binnen de vereniging wel eens ervaren. Maar ja, we zijn veel in sportaccommodaties, daar zijn AED's beschikbaar. Maar ja, als wij in het clubhuis zijn, niet. Dus wij dachten, ja, dan willen we dat voor in het clubhuis. En toen gingen we verder kijken. Toen dachten we, ja, waarom zouden we het dan weer achter slot en grendel in het clubhuis doen als we ook iets voor de buurt kunnen betekenen? Ja, en je kan op buurt AED natuurlijk gewoon kijken van, hey, in hoeveel straal is een AED beschikbaar? Ja, die is in verte niet rondom het clubhuis. Dus toen dachten we, ja, laten we dan inderdaad gaan voor een buurt AED die voor de hele buurt beschikbaar is.
1: Maar het is nu zo dat op het moment dat je dat er iemand een hartstilstand krijgt, eigenlijk voor het clubhuis, en jullie zijn er niet, dat niemand bij die AED binnen, niemand kan natuurlijk naar binnen.
2: Nee. En we hebben er nu sowieso geen één in ons clubhuis. Maar het zwembad, ja, als dat gesloten is buiten sluitingstijd, dan kan niemand bij die AED. Ja, en dat is eigenlijk hartstikke zonde. We zijn omringd door onwijs veel Leidenaren. Die in mijn ogen ook gewoon allemaal binnen die 6 minuten die cruciaal zijn bij een AED moeten kunnen. Ja, daar dragen we dan wel graag een steentje aan bij.
0: Ik kan me goed voorstellen inderdaad dat bij ZVL misschien wel de meest cardiovasculaire gezonde mensen van Leiden zitten en omstreken. En dat misschien de mensen daarbuiten er meer nut van hebben. Maar wat betekent dat dan allemaal? Hoe lastig is het om buiten te hangen? Gewoon een hockey en dan gewoon een dingetje, kluisje en dan doen ze. Waarom is het eigenlijk complexer dan je zou denken?
2: Nou ja, je hebt natuurlijk ook beheer van zo'n AED nodig. Dus dat gaan wij als verenigingen op ons nemen. Dus altijd controle, maandelijkse controle of alles nog werkt, of alles up-to-date is, of het kastje niet lekt, of het niet vochtig is. Daarnaast moet het continu aangesloten zijn op stroom. Om het dus inderdaad wat warmte te geven, zodat die AED ook snel bruikbaar is als die nodig is. Dus we gaan inderdaad een aansluiting aanleggen vanuit het clubhuis naar buiten, zodat het kastje ook gewoon op stroom eigenlijk 24/7 zit. Ik denk dat dat de grootste ding zijn. Ja, en natuurlijk de aanschaf van het apparaat. En mocht het gebruikt worden, dan komt er natuurlijk ook een stukje administratie bij. Nieuwe onderdelen bestellen, et cetera. Dus vandaar dat wij denken, als vereniging kunnen we daar een rol in spelen. Maar doen we dat graag voor meer mensen dan alleen binnen het clubhuis.
1: En de AED wordt dan ook aangesloten bij Hartslag Nu. Dat is eigenlijk het landelijke burgerhulpverleensysteem. Op het moment dat er 112 gebeld wordt voor iemand met een hartstilstand, worden ook burgers er naartoe gestuurd. En die kunnen dus dan ook gebruik maken van die AED. Die kunnen dan gaan ophalen.
2: Ja, dat is eigenlijk een supermooi netwerk, al zeg ik het zelf. Waarbij inderdaad iedereen in een bepaalde straal een piep krijgt. En dan kan je aangeven of je naar, in dit geval het hartstilstandprobleem kan toegaan. En als iemand gaat, dan krijgen ze gelijk ook de dichtstbijzijnde AED-locatie. En dat zou zomaar die van ons binnenkort kunnen zijn.
1: Hebben jullie bij ZVL 1886 ook zelf mensen die kunnen reanimeren en een AED kunnen bedienen?
2: Zeker. We hebben eigenlijk op elke trainingsgroep wel iemand staan die dat kan. En we zijn ook heel actief bezig om daar eigenlijk meer van te maken. Omdat ja, wij zijn ook gewoon in een zwembad. En het is gewoon fijn bij ons als dat allemaal op orde is in elke groep. En ook als iemand er een keer niet is, dat je daar ook backup voor hebt. Dus daar hebben we wel heel veel oog voor om daar zoveel mogelijk mensen gewoon in te trainen.
1: Kijk, het is belangrijk en zo'n cursusje is een ochtendje of een middagje of een avondje even op een pop oefenen. En dan zou je kunnen reanimeren. Zo simpel zou het kunnen zijn. Maar dus ook de actie voor de buurt AED. Yveske van Belkom was dat aan de telefoon. Steunen de actie kan op buurtaed.nl. Yveske, dankjewel.
2: Graag gedaan. Fijne avond.

0: Rockstar.
1: En Rockstar tijdens de Centraal Plus ochtendshow. Nou, hoeveel eten verdwijnt er bij jou thuis in de afvalbak? Tijdens de Verspillingsvrije Week is de uitdaging simpel. Geen eten weggooien. En Leiden krijgt daarbij bezoek van iemand die de boodschap wel heel letterlijk de straat opbrengt. De 57-jarige Paul Wayne, beter bekend als de Bananenman. 40 ultramarathons in 40 dagen, 50 kilometer per dag. En onderweg ruimt hij afval op en vraagt mensen een belofte te doen voor een betere wereld. En vandaag doet hij Leiden aan. Bij ons in de studio Dana Visser van de gemeente Leiden en Carine van Vlerken van Too Good To Go. Allebei welkom.
2: Dank je wel.
1: Dana, eerst even gewetensvraag. Heb je deze week zelf al eten weggegooid?
2: Nee, daar ben ik heel streng op geweest. Ja, ik ben de hele dag al restjes aan het eten, de hele week.
1: Maar wat als iets echt over datum is?
2: Ben ik vorige week eigenlijk al mee bezig geweest. Ja.
3: Oh. Dat is natuurlijk het hele eiereneten natuurlijk. Dat je dus niet te veel spullen gaat kopen, denk ik. Maar dat je juist een beetje moet plannen van dat moet dan op. Dat je bijna negatief terugdenkt. Ja, ik heb vroeger ook in de horeca gewerkt. Dus dan hoort het een beetje bij stickeren en datum en zo. Want uiteindelijk kun je gewoon heel makkelijk heel veel kopen. Maar heb je lang niet altijd de tijd en de zin om alles op te eten. Daar komt het toch gewoon bijna vaak op neer.
2: Ja, het is een kwestie van plannen. Dus een beetje vooruitdenken. Maar het is ook een kwestie van wat creatiever zijn. En misschien wat minder kritisch. Dus ja, inderdaad, weer hetzelfde eten. Maar dan eet je het in elk geval wel op.
1: Als heel Nederland 1 week thuis geen voedsel verspilt, zou dat 18 miljoen maaltijden schelen, lees ik hier.
2: Ja.
1: Wow.
2: Ik vind het altijd leuk om het terug te rekenen per persoon. Dat is een maaltijd per week. Dat vind ik zelf, dat ik denk, nou, dan kan je gewoon echt geld mee besparen. En het is gewoon echt heel zonde om een maaltijd per week weg te gooien.
1: Ja. Carine, bij Too Good To Go, dat is volgens mij zo'n organisatie. Daar kan je met zo'n app en dan voor korting kan je spullen kopen die normaal weggegooid worden, hè?
4: Het is een app, geeft eigenlijk een win-win-win situatie. Hè? Dus het is goed voor de planeet, want voedselverspilling heeft een hele grote impact. 10% van de broeikasgassen wordt veroorzaakt door voedselverspilling. Dus 4 keer meer dan de luchtvaartindustrie. Aan de andere kant hebben consumenten kunnen met een flinke korting eten inhalen. Maar de economie draait er ook op. Zo'n ondernemer, in plaats van het eind van de dag het verse brood weg te gooien, want niemand wil het meer, kunnen ze er ook iets aan verdienen. Dus ja, Iedereen verdient eraan. Dus no-brainer om daaraan.
1: Win-win-win, daar komt het eigenlijk op neer. En dan hebben we ook nog de Bananenman. Hoe is hij bij deze Verspillingsvrije Week erin gekomen?
4: Ja, hij is heel bekend in Haarlem. Daar kom ik vandaan. En hij heeft ons toen benaderd. En we vonden het zo mooi, zo goed passen. Hij is heel optimistisch. Hij kijkt naar de oplossing. Hij wil onderdeel zijn van de oplossing. Dus tijdens het ploggen kijkt hij niet vooruit naar alle troep die voor hem ligt, maar achter hem. Alles wat hij heeft kunnen doen in zijn eentje. Dus het geeft weer wat je allemaal individueel kan betekenen.
1: Kijk, en vandaag doet hij Leiden aan. Hij is onderweg, hoorde ik. Iemand van jullie heeft een live tracker, hè? Hoe werkt dat?
4: Nou, hij heeft een live tracker op Garmin. En daar kan je hem volgen en kijken waar hij is. Ik zag net op zijn Instagram Way of Life. Way met een E erachteraan. Kan je hem volgen en dan vertelt hij onderweg wat hij allemaal ervaart. En aan het eind van de dag heeft hij een live vlog om 8 uur 's avonds iedere dag. En vertelt hij over zijn dag.
1: Kijk. En hij komt dus vandaag in Leiden aan. Wat gaat hij dan doen? Want ja, rennen, dat is leuk. Dat zien we dan. Maar gaat hij ook nog iets anders doen?
4: Hij gaat inderdaad opruimen en rennen. Aandacht vragen voor voedselverspilling. En we hebben om 4:30 samen met Dana is een workshop met kinderen. Een kookworkshop. En daar komt hij even langs. Nou, dat lijkt ons heel erg leuk om ook de jongere generatie te inspireren en te laten zien hoe makkelijk het is eigenlijk om goed met je voeding om te gaan en minder te verspillen.
1: Kijk, Dana, jij bent beleidsmedewerker circulair herwaarderen. Klinkt lekker ambtelijk, maar concreet, hoe zorg je ervoor? Wat verander jij aan de keukentafel bij de Leidenaar?
2: Ja, dat klopt. Circulair is een beetje een abstract woord. Maar het gaat eigenlijk over alles wat we gebruiken en wat we zouden weggooien. Maar wat we dus nu eigenlijk zoveel mogelijk, zo goed mogelijk blijven gebruiken of hergebruiken in plaats van weg te gooien. Dus zo ook voedsel. Ik heb ook wat hulpmiddeltjes meegenomen. Die hebben we ook deze week uitgedeeld. En zo helpen we eigenlijk mensen thuis om beter te weten wat ze in huis hebben. Hoe ze dat moeten bewaren, zodat het minder snel weggegooid hoeft te worden. En zodat ze niet te veel koken.
3: Kijk, en vindt de gemeente Leiden dit dan belangrijk? Want ik zie dat je dat een bekertje, een bakje mee hebt. En daar staan dan verschillende hoeveelheden op. Van dit is 1 persoon pasta van dit vormpje. Dit is zoveel rijst voor 2 personen. Kun je allemaal een beetje afmeten om te voorkomen dat je te veel zou gaan bereiden. Ik heb die ook ooit een keertje uitgereikt gekregen. Gewoon bij iemand die bij me aan de deur kwam. En ik vroeg me dus af, is dit een soort van hot topic in Leiden? Of is dit gewoon een landelijk belangrijk punt?
2: Ja, deze hulpmiddelen komen van het voedingscentrum. En die delen wij dus niet alleen uit. Maar ja, het is eigenlijk om mensen thuis een soort geheugensteuntje te geven. En ze daar ook op weg te helpen. Natuurlijk moet eigenlijk in de hele keten is er winst te halen. Dus niet alleen bij de mensen thuis. Maar dit zijn wel kleine stappen waarmee we eigenlijk al een heel groot verschil kunnen maken.
1: Ik zit even verder te lezen. 55-plussers, die gooien ook wel veel weg. Maar vooral jongeren tussen de 18 en 34 jaar, die gooien veel spullen weg, hè?
4: Ja, we hebben recentelijk een onderzoek gedaan in april met onder 1000 Nederlanders. En daar kwam het voor dat eigenlijk mensen weten het wel dat het een impact heeft. Maar gemak wint. En dan zie je 55-plussers komen, een andere generatie waar veel voorzichtiger met eten omging. En als je kijkt naar tegenwoordig, je drukt op een knop en het eten is aangevoerd. Ja. Die connectie met eten heb je niet zozeer als dat vroeger was. Dus het is veel makkelijker om te verspillen. En daar willen dus veel aandacht aan besteden. Omdat zodra je die kennis hebt, 80.000 maaltijden per seconde worden wereldwijd verspild. Als je dat beseft, dan denk ik dat je ook anders met je eten omgaat.
1: Ja, ja, ja. Het is vooral het is gemak en mensen weten misschien niet. Hè, die denken, oh ja, maar dit halve krop sla je ook, gooi hem wel weg. Want ze ziet er een beetje, dat ik denk, ja, het zal wel. Ik koop wel een nieuwe.
4: Nou ja, en je gooit niet alleen die krop sla weg, maar ook al het landgebruik, het watergebruik, energiegebruik, de mankracht die erachter zat. Dus er gaat veel meer verspild dan die halve krop sla.
3: Wat is dan jouw supertip als het gaat om, denk hier eens aan. Bijvoorbeeld, ik maak vaak soepjes van stronkjes van bloemkolen en stronkjes van kolen. Gooi bij elkaar en dan maak ik een soepje van.
1: Wat is geen nou houtskool, toch? Geen houtskool, toch?
3: Nee. Wat is nou zo'n tip waarvan je denkt van, dit zou iedereen zomaar kunnen doen, want het is ook gewoon nog lekker en makkelijk.
4: Nou, wij pleiten voor kijk, ruik en proef. Dus als je tenminste houdbaar datum hebt, betekent niet dat die dan niet meer goed is. Hè? Dus te gebruiken tot wel, daar moet je volledig aan houden. Tenminste houdbaar tot. Kijk daarna, ziet het er goed uit, ruik het, proef het. En dan is het veel langer houdbaar dan dat je denkt.
2: Ja, en probeer gewoon lekker uit thuis. Wijk een beetje af van het recept. Gooi er zelf iets bij wat je nog over hebt. En kijk of het lekker wordt.
1: Je kan er bijna overal een omelet van maken. Ja. Je doet er gewoon een ei doorheen. Of je kan er een soep van maken.
3: Yo, ik heb gisteren een paella gemaakt. Maar ik had dus geen doppertjes. Maar ik had wel tuinbonen. Dus heb ik tuinbonen ingegooid.
1: Ik had nog wel een slagroomtaart over. Ja.
3: Die heb ik wel weggegooid.
1: De verspillingsvrije week duurt tot en met 13 september. Vandaag loopt ook de bananenman Paul Ween door Leiden heen. Op weg naar onder meer de kookclub in de Stevenshof. Dana Visser van de gemeente Leiden en Carine van Vlerken van Too Good To Go. Dank jullie wel voor de komst. En veel succes met in ieder geval deze dag nog.
2: Dank je wel.
1: Ja, en Rabin, het is alweer het einde van de ochtendshow van deze week.
3: Wij gaan beginnen aan ons weekend. Jij gaat misschien beginnen aan je werkdag. Heel veel plezier daarmee en alvast een heel goed weekend. En doe de groetjes aan Rudo zometeen.
1: Zeker, Rudo zometeen. En Elmar hoor je ook nog vanmiddag. En vanmiddag vanaf 5 uur een nieuwe editie van de Vrij Meebo. Ik zou zeggen, een ontzettend fijn weekend en graag tot volgende week.
0: Centraal plus Mark. Plus Rabin. Is

0: Het nieuws uit de regio krijg je ook elke dag via de Centraal Plus nieuwsapp. Nieuws, reportages, interviews en achtergronden. Download de app nu gratis via de App Store en Google Play. Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. Hulpdiensten in Zwitserland zijn vanochtend begonnen met het bergen van de Nederlandse reisbus die gistermiddag verongelukte. Daarin zaten 49 mensen. De bus moest mogelijk uitwijken voor een rotsblok, schoot door de vangrail en kwam op zijn zijkant terecht. Het nieuws komt ook hard aan in Zwitserland, zegt correspondent Gimbal Duk.
2: De bondspresident Guy Parmelin die schrijft dat hij diep geschokt en bedroefd is door het tragische ongeluk. En daarbij ook expliciet noemt dat het om een Nederlands ongeluk gaat. En hij spreekt ook het medeleven uit aan alle families van de omgekomen reizigers.
1: Dat er doden zijn gevallen is duidelijk, maar nog altijd niet hoeveel. Bij een politieachtervolging na een inbraak bij een tankstation in Kessel in het noorden van Limburg is vannacht een dode gevallen. Het is een man van 48 zonder vaste woon- of verblijfplaats. De politie kreeg rond 2:30 een melding van de inbraak. Toen agenten de verdachte auto zagen, gaven ze een stopteken. De auto ging er vervolgens vandoor. Op de afrit Venlo-Zuid van de A73 raakte de auto van de weg. Eén persoon kwam dus om het leven, de andere twee inzittenden raakten gewond. Vakbond CNV gaat in de cao-onderhandelingen met werkgevers 3 tot 5,5% meer loon eisen voor werkenden. Ook wil de vakbond de reiskostenvergoeding omhoog vanwege de hoge brandstofprijzen. Iedereen die met de auto gaat zou 25 cent per kilometer moeten krijgen. En dat is hard nodig, zegt de vakbond.
3: Er zijn ook nog tal van cao's waar niet eens die fiscale grens van 21 cent wordt bereikt. En ik spreek regelmatig met leden die bijvoorbeeld in Drenthe wonen met de auto naar het werk moeten en die nu toeleggen op de reiskosten. Nou, die reiskosten zijn nog net bedoeld om kostendekkend op je werk te kunnen komen.
1: Vakbond FNV komt maandag met de looneis. En de finale van de US Open gaat bij de vrouwen tussen de nummers 1 en 2 van de wereld. Dat zijn de Belarussische Sabalenka en de Kazachse Rabikini. Pekina. Ze waren beide in de halve finales te sterk voor hun Amerikaanse tegenstander. Het weer nog, dus bewolkt, geregeld wat lichte regen. Vanmiddag wordt het in het westen droger en breekt de zon door. Het wordt een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes! Rudo.

Dag 11 september 2026. Maakte ik van de week al de fout door te zeggen dat het 9-11 was. Maar het was, van de week was het natuurlijk 9-9. Geen idee hoe ik daarbij kwam. Maar het is vandaag echt 9-11. Het is 25 jaar geleden dat de Twin Towers door een aanslag werden geraakt. En er heel veel doden en gewonden vielen in Amerika. En ja, verder is het vandaag ook de dag dat je luistert naar een nieuwe aflevering van Rudo met het nieuws uit de Leidse regio. En Wassenaar met lekkere tracks. Black Eyed Peas zometeen. Don't Lie, het nieuws van 9:30 hoor je zometeen van Mark Wonink. En we starten met Maroon 5 en Never Gonna Leave This Bed. Rudo!

0: Rondé bij Centra Plus Undecided vrijdagochtend. Goedemorgen. Het is een beetje regenachtig weer vandaag. Wat gaat dat weer doen? Wordt het nog beter of niet? Je hoort het zo meteen om 9:30 in het Centra Plus Regio Nieuws met Mark. Maar eerst over Mark gesproken en Rabin. Ja, we zijn zelf in het nieuws. Want de ochtendshow van Centra Plus is genomineerd voor een lokale media award.
1: De ochtendshow van Centra Plus is genomineerd voor een lokale media award.
2: Ja, het is natuurlijk super gaaf dat je binnen een half jaar nadat je gestart bent met het programma al een nominatie binnenhaalt. Ontzettend trots natuurlijk.
3: Het was, eerst moest ik even wennen, want ik moest wel vroeg opstaan. En dan moest ik gelijk het voorhoofd van de Leidse regio zien. En daar kan ik inmiddels wel beter mee omgaan. En eigenlijk noem ik hem al een paar maanden toch wel mijn workhusband.
0: Ja, heel trots. Het is niet niks als je wordt genomineerd door de NLPO. Zeg maar, echt onze brancheorganisatie van lokale omroepen. En dat dan de ochtendshow nu al bij de laatste drie zit. Ja, en toch echt tot de beste audioproductie / programma van de branche kan behoren.
2: Lokaal iets vertellen en een agendaatje voorlezen, dat kan iedereen. Alleen het is de manier waarop we het vertellen op een professionele manier, dat het eigenlijk geen verschil maakt of je nou naar landelijke radio zit te luisteren of naar lokale radio aan het luisteren bent. De kwaliteit is hetzelfde, alleen onze win-win is echt wel de lokaliteit.
0: De nominatie betekent meer dan alleen dat je programma genomineerd is voor ons. We komen uit een roerige tijd als omroep, als Centraal Plus. Nu met de stimuleringssubsidie van het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek hebben we echt ingezet op de ochtendshow, op meer journalistiek. Mark en Rabin zijn de presentatoren, maar er zit een heel team achter, een hele redactie. Dus het is voor ons echt wel een goede steun in de rug en echt een blijk van waardering dat we alleen al genomineerd zijn.
3: Wij zijn maar uiteindelijk de praatpoppertjes, niet een beetje aan elkaar babbelen, maar het feit dat er een studio is, dat er een zender bestaat, dat er gasten zijn geregeld, dat alles het doet, ja, daar hebben wij lang niet zoveel aan bij te dragen als de rest van de omroep.
4: Centraal Plus.

0: Skunks, Never Going Home en Somio Feels hoor je hier op Centropolis. Goedemorgen, 9:30, Jason Derulo zometeen, One to Want Me en ook de Bouwsa komt eraan met Magnetic.
1: Dit is Centraal Plus, meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
2: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Mark Wonink. De jongen die woensdag zwaar gewond raakte bij een verkeersongeval op de Vrijheidslaan in Leiden is overleden. Om 3:00 PM kwam men daar een scooter en een fiets met 2 personen in een botsing. Het jonge slachtoffer werd ter plaatse gereanimeerd en is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Daar is het kind later aan de gevolgen van het ongeval overleden. De jongen voetbalde bij UVS. De voetbalvereniging heeft met grote verslagenheid gereageerd op het overlijden van Alex. Hij speelde in de JO 9-1 van de Leidse vereniging. De komende thuiswedstrijden van UVS wordt gezamenlijk stilgestaan bij het overlijden van Alex. Alle aanwezige teams houden een minuut stilte. Op de Lange Kerkdam in Wassenaar heeft gisteravond rond 11 uur een eenzijdig ongeval plaatsgevonden. Een automobilist kwam vanaf de N444 en sloeg linksaf de Lange Kerkdam op. Hier verloor hij de macht over het stuur en heeft vervolgens een verkeersbord en een verkeerslicht omver gereden. De auto kwam tegen een stenen bankje tot stilstand. De bestuurder werd door het ambulancepersoneel onderzocht en is naar het ziekenhuis gebracht. Het voorlopige ontwerp voor de groene loper stadsentree in Leiden is klaar. De route tussen Leiden Centraal en de binnenstad moet aantrekkelijker en veiliger voor fietsers en voetgangers worden. Bussen verdwijnen van de route en er komt minder ruimte voor auto's. Onder meer de Stationsweg, Steenstraat, Turfmarkt, Prinsessenkade en het Kort Rapenburg krijgen een nieuwe inrichting. Ook wil de gemeente meer groen toevoegen. Leidenaren kunnen het ontwerp online bekijken en tot en met 4 oktober reageren. De gemeente gebruikt de reacties bij de verdere uitwerking. De werkzaamheden beginnen naar verwachting vanaf 2028. Tot zover de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze site en socials. En dan nog het weer, bewolkt en met wat regen. In de middag is het op een enkele bui na droog en kan de zon zich af en toe weer laten zien. In de regio wordt het 20 graden.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Meer nieuws via de site, app en socials. Meer voor jou. Nu. Meer muziek voor jou.

Zesjarig, K van TV, 42 is hij zij geworden. Ludacris is ook jarig, ga ik zo meteen nog even draaien, 49. En Ricky Kolen, Nederlands actrice en zangeres, 54. Nederlands zanger en acteur Martin van der Starre, 56. En het is ook de verjaardag van Moby. De Amerikaanse muzikant is 61 geworden, heet dit echt trouwens Richard Melville Hall. Verder is Philip de Winter jarig, de Belgisch politicus is 64 geworden. En het is ook de verjaardag van Harry Kies van het theater. 73 is die geworden. Verder is het de verjaardag ook van Lola Falana, Amerikaanse zangeres, 84. En Tom Dreesen is jarig. Hij was stand-up comedian, tegenwoordig natuurlijk met pensioen, 87 is die. Koningin Paola van België, ook jarig, tegenwoordig prinses van België, 89 geworden. En ik zei het al, de verjaardag van Ludacris, de rapper. Je hoort hem samen met Tayo Cruz, dit is Break Your Heart.

en Tyler Cruz en de jarige Ludacris, hoorde Break Your Heart. Deel 2 van Rudo komt eraan. Zometeen duiken we nog in het nieuws van de afgelopen 24 uur. Jij mag daar een track bij bedenken. En zometeen dan hoor je ook de nieuwste Roxy Dekker. En die heet Bare Minimum. Rudo!

Centraal Plus in het tweede deel van Rudo. Wil jij nog wat horen of wil je wat kwijt? Even mailen kan altijd via rudo@centraalplus.nl. Dat is rudo@centraalplus.nl. Het nieuws van 10 uur onderweg. Nu hier One Republic. Love Runs Out.

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws.
1: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Bij het ongeluk met de Nederlandse touringcar gisteren in Zwitserland zijn 5 doden gevallen, heeft de politie bekendgemaakt. 40 mensen zijn gewond geraakt, van wie 3 ernstig. De bus reed door nog onbekende oorzaak door de vangrail en kwam op zijn kant in de berm terecht. Mogelijk moest de chauffeur uitwijken voor een steen of rots op de weg. De passagiers waren met reisorganisatie OAT vanuit Oostenrijk op dagtrip in Zwitserland. Meerdere Eurocross-medewerkers zijn onderweg naar Zwitserland om de hulpdiensten bij te staan. In Heerlen zijn 3 werknemers van een woonwarenhuis opgepakt voor diefstal, samen met 2 anderen. Uit camerabeelden bleek dat een van hen in de afgelopen maanden de winkel meerdere keren bezocht en telkens meer spullen meenam dan waarvoor hij betaalde. De politie denkt dat de verdachte daarbij werd geholpen door personeel van het warenhuis. 4 van de 5 zijn inmiddels weer vrij, eentje moet nog voorkomen. De 3 werknemers zijn ontslagen. Israël zegt dat een ondergronds complex van Hezbollah is verwoest in het zuiden van Libanon. Gisteravond waren er zware aanvallen op een strategisch gelegen heuvel op zo'n 15 kilometer van de grens met Israël. Bij die aanval werd 1100 ton aan explosieven gebruikt, zegt het leger. Het zou gaan om 2 tunnels van meer dan 2 kilometer lang. Daarin werden volgens het leger onder meer tientallen door Iran gefabriceerde raketten gevonden. Volgens Al Jazeera zouden er tientallen dode Hezbollah-strijders in de tunnel zijn gevonden. De finale van de US Open gaat bij de vrouwen tussen de nummers 1 en 2 van de wereld. Dat zijn de Belarusische Sabalenka en de Kazachse Rybakina. Ze waren beide in de halve finales te sterk voor hun Amerikaanse tegenstander. En dan nog het weer tot besluit. Het is bewolkt en geregeld valt er ook wat lichte regen. Vanmiddag wordt het in het westen droger en breekt de zon ook door. Het wordt een graad of 9. Morgen is het eerst grijs, maar later schijnt wat vaker de zon. Het wordt dan wat warmer met 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes. Rudo. Yeah.

0: is Rudo. R-U-D-O. Op de radio.
1: Met Lady Gaga, Bradley Cooper, Shallow en Roxy Dekker. De nieuwste Bare Minimum. De dame die afgelopen week flink in het nieuws was. Vorig weekend had ze door Ziggo Dome concerten. Maakte ze bekend dat ze ook in de arena gaat optreden in april volgend jaar. Die verkoop is inmiddels ook van start gegaan. En binnen enkele minuten waren die 70.000 plaatsen ook helemaal uitverkocht. Volgend jaar staat ze dus in de Amsterdam Arena. Hey, welkom, het is Centraal Plus. Ik ben Rudo, bij je tot 1 uur vanmiddag met natuurlijk nog de New Music Friday. Duurt nog iets langer dan een uur dat we al die nieuwe platen aan je gaan voorstellen. Rudo!

0: Douwe Bob en Mo nog even blijven. En I'd shorter ring my bell hier op Centraal Plus.
1: Wat is er in het nieuws bij Centraal Plus?
0: Het nieuws van de afgelopen 24 uur op onze website kan je het vinden, centraalplus.nl. Met heftig nieuws uit Leiden. Woensdag een ongeval waarbij een jong jongetje van 8 zwaar gewond raakte. Gisteren werd bekend dat hij aan zijn verwondingen is overleden. Het gaat om de 8-jarige Alex. Hij voetbalt ook bij UVS. UVS heeft ook een statement via de social media uitgedaan. En meer daarover kun je nu lezen op onze website centraalplus.nl. Mocht je luisteren en mocht je Alex kennen of Alex, heel veel sterkte in ieder geval de komende tijd. Verder een ongeval op de Lange Kerkdam in Wassenaar gisteravond rond 10 voor 11. Een man die waarschijnlijk onwel geworden is. Een verkeerspaal en verkeerslicht daar geramd. Foto kan je vinden op onze website centraalplus.nl. En verder, het Leiden English Choir nodigt amateurzangers uit tijdens de actieweek. Die houden ze. En woensdag 23 september is iedereen welkom om van Moppy mee te gaan zingen. Elmar ging in gesprek met Wouter Kolff, de commissaris van de Koning. Dat interview kun je ook vinden op onze website. En de ochtendshow van Centraal Plus is genomineerd voor een lokale media award. Ook daar lees je meer over op onze website. Verder, de Leino's die waren hier van de week in de studio om hun nieuwste liedje te laten horen rondom het Leidens ontzet. En voorlopig ontwerp van de groene loper van de stadsentree is klaar in Leiden. Ook daar kun je meer over vinden op onze website centraalplus.nl. Verder is er een kat kwijt. Althans, de kat is gevonden, maar bij wie hoort die? Foto van het katje, gewond trouwens, kun je vinden op onze website centraalplus.nl. En ZVL 1886 is een actie gestart voor een buurt AED aan de Paramaribo-straat. Dat is in Leiden. En vanmorgen hoorde je Yveske van Belkom daar al over in de ochtendjournaal. Ja, dat en ander nieuws nu te vinden op onze website centraalplus.nl.
1: Welke track past er bij het nieuws van vandaag? Mail nu naar Rudo.

0: Ja, darten. Umbeso. Heeft helemaal niks met darten te maken. Rol Sanchez hoorde je. En ook nog Suzanne Freek en Halverwege. Goedemorgen, Rudo hier voor deze vrijdagochtend met zometeen Ellie Goulding en Burn. En ook Ketsai komt eraan. Animal.
1: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
2: Het nieuws van Centraal Plus. Ik ben Mark Wonink. De jongen die woensdag zwaar gewond raakte bij een verkeersongeval op de Vrijheidslaan in Leiden is overleden. Om 3:00 middags kwam men daar een scooter en een fiets met 2 personen in een botsing. Het jonge slachtoffer werd ter plaatse gereanimeerd en is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Daar is het kind later aan de gevolgen van het ongeval overleden. De jongen voetbalde bij UVS. De voetbalvereniging heeft met grote verslagenheid gereageerd op het overlijden van Alex. Hij speelde in de JO 9-1 van de Leidse vereniging. De komende thuiswedstrijden van UVS wordt gezamenlijk stilgestaan bij het overlijden van Alex. Alle aanwezige teams houden een minuut stilte. Op de Lange Kerkdam in Wassenaar heeft gisteravond rond 11 uur een eenzijdig ongeval plaatsgevonden. Een automobilist kwam vanaf de N444 en sloeg linksaf de Lange Kerkdam op. Hier verloor hij de macht over het stuur en heeft vervolgens een verkeersbord en een verkeerslicht omvergereden. De auto kwam tegen een stenen bankje tot stilstand. De bestuurder werd door het ambulancepersoneel onderzocht en is naar het ziekenhuis gebracht. Het voorlopige ontwerp voor de groene loper Stadsentree in Leiden is klaar. De route tussen Leiden Centraal en de binnenstad moet aantrekkelijker en veiliger voor fietsers en voetgangers worden. Bussen verdwijnen van de route en er komt minder ruimte voor auto's. Onder meer de Stationsweg, Steenstraat, Turfmarkt, Prinsessenkade en het Kort Rapenburg krijgen een nieuwe inrichting. Ook wil de gemeente meer groen toevoegen. Leidenaren kunnen het ontwerp online bekijken en tot en met 4 oktober reageren. De gemeente gebruikt de reacties bij de verdere uitwerking. De werkzaamheden beginnen naar verwachting vanaf 2028. Tot zover de hoofdpunt op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze site en socials. En dan nog het weer, bewolkt en met wat regen. In de middag is het op een enkele bui na droog en kan de zon zich af en toe weer laten zien. In de regio wordt het 20 graden.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Meer nieuws via de site, app en socials. Meer voor jou. Nu. Meer muziek voor jou.

0: Animal Cat's Eye, nieuwe muziek bij Centraal Plus.
1: Wat is er in het nieuws bij Centraal Plus?
0: Wie mist een kitten? Het jonge katje wat op onze website centraalplus.nl staat is gevonden in Wassenaar in de omgeving van de Rapoorslaan. Mogelijk is het dier van huis weggelopen en is de eigenaar nog op zoek ook naar zijn eigen kat. Nou, moet je maar even kijken, mocht je iemand kennen in Wassenaar of ben je zelf je kat kwijt op onze website centraalplus.nl. De eigenaar of iemand die in ieder geval weet van wie de kitten is, wordt gevraagd om contact op te nemen met de dierenambulance in Wassenaar. Die is 24 uur per dag bereikbaar via telefoonnummer 070 511 77 72. Dat is 070 511 77 72. De foto van de kitten die gewond is rondom de oogjes is ook te vinden nu op onze website centraalplus.nl. Ja, ik had dit nieuwtje eruit gehaald omdat Jessica een mailtje had gestuurd vanwege dit nieuwtje. Om het toch nog een beetje positief te maken.

Tommy Kitten whole again vanwege het vermiste katje. Althans, het gevonden katje in Wassenaar. Kijk nog even naar het weer. Vandaag wordt het bewolkt met af en toe wat regen. Vanmiddag kan het wat opklaren met nog steeds wel kans op een bui. De wind die waait uit het zuiden, later uit het westen tot noordwesten en is meestal matig. De temperatuur die ligt vandaag rond de 20 graden. Morgen wordt het 21 graden met meer ruimte voor de zon na het oplossen van de mistbanken in de ochtend. Het blijft dus droog met zon en wat stapelwolken. 21 graden, zondag begint met wat regen in de ochtend, maar later op de dag klaart het op en de temperatuur ligt dan rond de 20 graden. Is het weer voor het weekend. Het is vrijdagochtend. Je luistert naar Centraal Plus met zometeen DJ Goya, Michiko, hoor je naar Michael Jackson. En remember the time.

Karol G, Bruno Mars, stil hier bij Centraal Plus. Zometeen deel 3 van Rudo. Het is vrijdag, dat betekent dat er weer nieuwe muziek aankomt. In Nieuw Music Friday hoor je welke nieuwe track je vanaf dit weekend gaat horen op de radio bij Centraal Plus. Hey, en zometeen dan hoor je hier ook Edge of Desire, Calvin Harris komt. Nee, Jonas Blue komt eraan. Haal die twee altijd door elkaar. Zometeen Jonas Blue hier. Rudo!

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Bij het ongeluk met een Nederlandse touringcar gisteren in Zwitserland zijn 5 doden gevallen, heeft de politie bekendgemaakt. De andere 40 inzittenden zijn gewond geraakt, van wie 3 ernstig. De bus reed gistermiddag door nog onbekende oorzaak door de vangrail en kwam op zijn kant in de berm terecht. De passagiers waren met reisorganisatie OAT vanuit Oostenrijk op dagtrip in het oosten van Zwitserland. Over de identiteit van de slachtoffers is nog niets bekendgemaakt. Productiepersoneel van de Taiwanese vestiging van chipfabrikant Micron krijgt een forse bonus. Het Amerikaanse bedrijf geeft de bonus omdat het een goed jaar achter de rug heeft. Productiemedewerkers krijgen bovenop hun salaris een minimale vergoeding van omgerekend ruim 46.000 euro. Micron heeft in Taiwan een van zijn belangrijkste productielocaties. Er werken zo'n 15.000 mensen. Het toekennen van de bonussen volgt op een dreigement van de vakbonden. Die hadden gezegd dat ze mogelijk zouden gaan staken als werknemers niet meedelen in de winst. In Heerlen zijn 3 werknemers van een woonwarenhuis opgepakt voor diefstal samen met 2 anderen. Uit camerabeelden bleek dat een van hen in de afgelopen maanden de winkel meerdere keren bezocht en telkens meer spullen meenam dan waarvoor die betaalde. De politie denkt dat de verdachte daarbij werd geholpen door personeel van het warenhuis. 4 van de 5 zijn inmiddels weer vrij, eentje moet nog voorkomen. De drie werknemers zijn ontslagen. Sergio Pat keert terug in de Eredivisie. Hij wordt de tweede doelman bij FC Utrecht. De 36-jarige keeper was de afgelopen 5 jaar actief bij de Bulgaarse topclub Ludogorets. Hij werd 4 landskampioen en won 2 keer de beker. Voor zijn vertrek naar Bulgarije speelde Pat bij FC Groningen. Het weer nog. Het is bewolkt. Geregeld valt er wat lichte regen. Vanmiddag wordt het in het westen droger en breekt ook de zon door voor een graad of 19. Morgen eerst grijs, later vaker wat zon. Het wordt dan iets warmer met 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes! Rudo.

0: Acts of Desire, Jonas Blue hier bij Centraal Plus.
1: Dit is Rudo.
2: R-U-D-O. Op de radio.
0: Welkom, het is 11 uur geweest. Je werkdag is in volle gang. Centraal Plus staat aan. En wil je wat kwijt? Laat het even weten via de mail via rudo@centraalplus.nl. Hier hoor je in ieder geval het nieuws uit de Leidse regio.

0: Meer lees je erover op onze website centraalplus.nl. De burgemeester heeft trouwens gisteren ook laten weten tijdens een commissievergadering in Leiden. We hebben het over Peter Heikoop, dat de gemeente meeleeft en dat het een erg heftige gebeurtenis is voor de gemeente. Het is deel 3 van Rudo met zometeen de nieuwste Miley. Die hoor je met Bass Persuades, is de plustrack van deze week. Eerst Dua Lipa hier. Is dit al Dua Lipa garantie? Nee, ik vraag het even voor Arno, dan hoeft hij er niet te draaien.
1: Oh niet.
0: Dan hoor je vanmiddag tussen 5 en 7 Dua Lipa nog een keer, denk ik.
2: Rudo!

0: Miley en Bass Persuades is een nieuwe muziek hier bij Centraal Plus. Het is deze week de Plus Track.
1: Nieuwe muziek hoor je op Centraal Plus. Dit is New Music Friday.
0: We nemen nieuwe muziek met je door en dat doe ik samen met Elmar. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Ja, ik vind het een magere vangst, moet ik heel eerlijk zeggen. Zo net na de zomervakantie.
2: Ja, wacht even. Ga je nou gewoon doen alsof ik mijn best niet heb gedaan?
0: Nee, maar het ligt niet aan jou, hè. Jij bent niet degene die de plaatjes uitbrengt. Maar wel die iedere week hier of lyrisch of minder lyrisch is. Ik vind het wel leuk, want er zit een plaat bij. We kennen ze nog van Geronimo. Van Shepard, hebben we heel lang niks van gehoord.
2: Klopt inderdaad, daar is een nieuw liedje van uitgekomen. Maar we beginnen met een DJ-duo afkomstig uit Limburg. Dat zijn Lucas en Steve. En de nieuwste die heet All I Know.

0: zitten trouwens ook al wat vocalen in. Hè? Het is niet dat die helemaal instrumentaal is.
1: Even zoeken hoor. Ah, hier.
0: Ja, daar is de zanger.
1: Dus, de zanger. Zou je ooit nog eens een keer een plaatje uitbrengen met Dionne Staks? Dat is toch een van de vrouwen van Lucas en Steve?
0: Ik weet niet of Dionne kan zingen.
1: Nee, ik kon wel nieuws lezen, dat wel.
0: Ja, zeker, als de beste.
1: Oh, I know, Lucas en Steve is nieuw, maar ook Vrouwtje, dat is ook een tijd geleden.
0: Ja, klopt. Nou, Vrouwtje doet wel eens samenwerkingen met andere artiesten. Dit is een solo liedje van haar. De titel is Geen Rem en ook dat is nieuwe muziek bij Centraal Plus.

0: is dit voor tekst, joh?
1: Het is een soort...
0: Hier.
1: Het is eigenlijk een soort van gedicht, alleen dan gezongen of zo.
0: Ik ga rijden naar het dorp waar ik vandaan kom. Mijn neefje die wordt 16, maar eigenlijk nog dronken.
1: Ja, terwijl je op je 16e helemaal niet mag drinken.
0: Ze is onderweg naar de neefje van 16.
1: Ja.
0: Maar zit ze in een slechte trip? Of?
1: Ja, ik heb echt geen idee. Maar volgens mij mag je lam ook niet achter het stuur, toch?
0: Nee. Nou ja, goed.
1: Ze is een overtreding.
0: Het is een nieuw liedje. Laten we het daarop houden. En de laatste, we zeiden het al, Shepherd. Ja, we kennen ze van Geronimo onder andere. Maar het was een tijdje stil.
1: Ja, klopt. Maar er komt heel veel nieuwe muziek aan. Ik heb in de wandelgangen gehoord, hier zo, als ik eruit loop, dat er een nieuw album aan gaat komen. En ik moet zeggen, dat voorproefje, die klinkt eigenlijk best wel heel erg fijn.
0: Dit is Night Drive, nieuwe muziek op Centraal Plus.

0: David Guetta en Club Can't Handle Me. De vrijdagochtend van Centraal Plus gaat zo meteen verder met Sia en Clap Your Hands en Taylor Swift. I Knew It, I Knew You.
1: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
2: De hoofdpunten van het nieuws van Centraal Plus. Ik ben Brigitte Sodorp. Omwonenden van het Huigpark in Leiden zijn de aanhoudende drugsoverlast in en rondom het park zat. In 2020 werd al overlast geconstateerd. Die problemen zijn aangepakt, maar volgens de buurt is er momenteel sprake van een nieuw drugsprobleem. Volgens de buurt moet er niet alleen gehandhaafd worden op de drugshandel, maar moet er vooral ook hulp komen voor de verslaafden in het park. De buurt denkt aan gebiedsontzeggingen voor mensen die overlast veroorzaken, veilige slaapplekken voor daklozen en het vergroten van de inzet van jongerenwerk in het park. En de kunstroute Leiden staat op 26 en 27 september niet alleen in het teken van beeldende kunst, ook muziek en kleinkunst krijgen een plek tijdens het evenement. Jan Stromer doet mee aan een bijzonder experiment. Hij wil gedurende de dag nieuwe liedjes maken, geïnspireerd door de kunst en de bezoekers die hij tegenkomt. Input van de voorbijgangers en ervaringen van de dag probeert hij dan in een liedje samen te vatten. En een scooterrijder is donderdagmiddag van zijn scooter gesprongen nadat de gashendel bleef hangen. Het incident gebeurde op de Van Beuningenlaan in Leiden. De jongen besloot voor zijn eigen veiligheid van de scooter af te springen. De scooter reed vervolgens zonder bestuurder verder en kwam uiteindelijk in de sloot terecht. Een ambulance kwam ter plaatse om de jongen te controleren. Hij raakte lichtgewond en hoefde niet mee naar het ziekenhuis. En dat was het. Meer nieuws vind je op onze website centraalplus.nl, de app en de socials. En dan nog het weer. Het wordt vandaag geleidelijk zonniger en het blijft zo goed als droog, met vanmiddag nog wel kans op motregen. De temperatuur stijgt tot 19 graden en de wind is matig, windkracht 3. Vannacht is het helder en het koelt in de Leidse regio en Wassenaar af tot ongeveer 11 graden.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Meer nieuws via de site, app en socials.
4: Meer voor jou.
1: Nu. Meer muziek voor jou.
4: Centraal Plus.

0: Normaal kijken we altijd eventjes wat voor dag het vandaag is. Doen we op vrijdag eigenlijk nooit?
1: Elke dag vieren we wel iets. Of staan we ergens bij stil. Vandaag is het...
0: Ja, het is vandaag een dag, maar ik kom er eventjes niet uit.
1: Dit is vandaag.
0: Wij zitten hier met de studio in Leiden-Dorp. En ik ken Wouter en Rick en dat zijn ijsmakers. Die zitten hier toevallig naast en dat zijn ijsmakers. En die zeggen dat 11 september ook een dag is. Ik heb het gegoogeld, ik heb het opgezocht. Dus ik ga ze toch maar eens eventjes erbij bellen, want... Ik had beloofd dat ik nu IJs Baby voor ze zou gaan draaien. Maar ik kom niet uit die dag. Het schijnt iets met dag van ijs te zijn. Maar ik google erop en ik kom het niet tegen. Gaan eens even kijken of de telefoon...
2: Zeg het eens.
0: Ja, hallo, Rudo hier.
2: Ja, dat zie ik.
0: Ja, maar wat voor dag is het nou vandaag?
2: Het is vandaag de dag van de ijsmaker.
0: Ja, ik google dat en dan kom ik op maart uit of zo.
2: Hoe kom je
0: daar nou bij? Hier, de dag van de ijsmaker... 24 maart. Heel Europa staat stil bij ambachtelijk bereid ijs.
2: Ja, dat is altijd de dag van het ambacht. Maar nu gaat het echt om de dag van degene die echt het ijs zelf maakt, weet je wel.
0: Ja, dus ja, ik kon hem niet vinden, maar ik denk ik bel je maar wel even. Het is echt vandaag.
2: Nee, geit. Het was AI posten wat we hebben opgehangen voor Danny. Om ons te zorgen dat we een extra maatsalaris
0: kregen. Oh, je bent eigenlijk gewoon voor een extra maatsalaris. Het is niet eens echt.
2: Nee.
0: Maar zie je, hey, ben ik een goede journalist of niet? Want ik kan het gewoon niet vinden.
2: Nou, ja, weet ik niet of jij een goede journalist bent. Daar zijn de meningen over verdeeld.
0: Hey, maar laat ik ja, ondanks dat dit dan verzonnen is en jullie zoveel moeite hebben gedaan in die poster, hoop ik nog steeds dat je baas erin trapt. Maar zullen we dan maar wel vanille ijs draaien met IJs Baby?
2: Ja, natuurlijk draai dat voor ons. Nee, maar weet je, onze baas trapte er ook niet in, want we hadden het via AI gegenereerd dus.

Tears bij Centraal Plus. Zometeen deel 4 van Rudo. We gaan de vrijdagmiddag starten. En dat doen we onder andere met Adela en Ain't in L.A. Rudo! Ain't in L.A. hoor je zometeen van Adela in deel 4 van Rudo, waar we zometeen ook nog eventjes naar de commissievergadering gaan van de gemeente Leiden gisteravond. Onze verslaggever Robert Beurse was daarbij, hoor je zometeen meer over. Eerst Fleetwood Mac, dit is Little Lies op Centraal.

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Katrien Straatman met het NOS-journaal. De Houthis in Jemen hebben nu de volledige controle over de straat van Bab al-Mandeb, de belangrijke zeestraat tussen Jemen en het Afrikaanse land Djibouti. Dat melden meerdere media op basis van bronnen. Boten met gewapende Houthi-strijders zouden na uren strijd met jemenitische regeringstroepen het strategisch gelegen eiland Perim hebben bereikt. Gisteren namen de Houthis al de havenstad Mokka in. De politie in Limburg heeft twee agenten op non-actief gesteld, omdat ze mogelijk vertrouwelijke informatie hebben verspreid. Het Openbaar Ministerie heeft tegen allebei een afzonderlijk strafrechtelijk onderzoek ingesteld. De agenten worden verdacht van het doelbewust doorzoeken van de politiesystemen om het daarna met mensen buiten de politie te delen. Het gaat om een medewerker van het team in Venlo-Bezel en iemand van het team Brunsum-Landgraaf. Bij het ongeluk met een Nederlandse touringcar gisteren in Zwitserland zijn 5 mensen om het leven gekomen. De andere 40 inzittenden zijn gewond geraakt, van wie 3 ernstig. De Zwitserse politie gaat ervan uit dat de meeste inzittenden Nederlands zijn. De FIOD heeft zeker zes cardiologen beslag gelegd op hun panden. Het gaat om cardiologen van het Amsterdamse OLVG en voormalig cardiologen van het CWZ-ziekenhuis in Nijmegen. Dat blijkt uit onderzoek van Nieuwsoor, Uur en Platform Investico. De panden staan in onder meer Amsterdam, Nijmegen en Naarden. In veel gevallen gaat het om privéwoningen. De Amerikaanse chipfabrikant Micron geeft het productiepersoneel van de vestiging in Taiwan een forse bonus. Het gebeurt nadat vakbonden hadden gedreigd met een staking. Zij vonden het niet terecht dat werknemers niet profiteerden van de winst die het bedrijf vorig jaar maakte. Het weer bewolkt en verspreid over het land wat lichte regen. Vanmiddag wordt het in het westen droger en breekt daar de zon soms door bij een graad of 19. Morgen eerst grijs, later vaker zon en het wordt dan iets warmer met 20 tot 23 graden. Dit was het NOS-journaal.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes. Rudo. Meer
3: voor jou. De vrijdagmiddag is gestart richting je week.

0: R-U-D-O. Op de radio.
1: Met een weekend in your eyes en Adela. Nieuwe muziek 1 in L.A. Hoor je welkom. Het is deel 4 van Rudo voor deze vrijdag 11 september. Inderdaad, de 9-11 dag 25 jaar geleden dat de aanslag op de Twin Towers plaatsvond. Hey, welkom, het is Rudo dus op Centraal Plus. Het laatste uurtje waar we zometeen nog even naar de gemeenteraad van Leiden gaan. Althans, de commissievergadering die was daar gisteren. Daar werd ingesproken hoe en wat precies, hoor je zometeen. Onze verslaggever Robert Beurzen was erbij. Verder hoor je Bluff en Bente. Hoe hou ik dit vast? Davina Michel, de nieuwste Pinky Swear. En eerst Olivia Dean. Dit is So Easy.
2: Rudo!

0: De nieuwste Davina Michel heet Pinky Swear. Hoorde je hier bij Centraal Plus, de radiozender ook voor Leiden via 105.7 onder andere en ook via DAB Plus te ontvangen. Gisteravond was er een commissievergadering in Leiden. Het was de commissie Bestuur, Veiligheid en Middelen. En er werd gesproken over de veiligheid in het Huigpark. Een inspreker daar, Bam Schrijnen, is een van de bewoners die maakt zich zorgen. En wij spraken hem na afloop van zijn inspreeksessie in die commissie.
1: Er is een nieuwe groot crack-probleem. Er zijn heel veel verslaafden in Huigpark. En eerdere jaren was er een ander drugsprobleem. En ik denk meer downers en dat soort zaken. Maar samen zorgt het voor heel veel overlast, gevaarlijke situaties. Tot aan agressie. Het komt echt tot slaan af en toe. Bijvoorbeeld, ik ben een keer geslagen toen ik een schilderij aan het maken was in het park. Uit het niets door een van de daklozen.
2: Nou, u woont daar zelf. En u heeft vandaag een oproep gedaan in de commissie van de gemeenteraad van Leiden. Wat is uw oproep?
1: Verbied crack dealen. Of ga daar in ieder geval op handhaven. En vooral help die mensen die daar aan verslaafd zijn naar een stap daarna. Want dat is op de lange termijn het beste wat we kunnen doen. Alleen moeten we eerst door een soort oncomfortabele tijd heen waarin we dat accepteren dat ze bestaan en ze moeten helpen. En dat zal nog heel even ten koste van onszelf gaan. Maar uiteindelijk zal dat voor een betere leefomstandigheden zorgen, ja.
2: Heeft u de indruk dat ze geluisterd hebben en dat ze er iets aan kunnen doen?
1: Ja, er ging zelfs iemand op de tafel slaan, maar enthousiasme. Maar er echt iets aan doen is natuurlijk heel erg moeilijk. Dus je hebt niet onder controle wat al die andere mensen doen. En de mensen zijn hartstikke verslaafd. En mensen hebben er baat mee dat die mensen verslaafd blijven. Dus hebben er meer mensen baat bij dat ze verslaafd blijven? Of hebben er meer mensen energie om die mensen te helpen, zeg maar? En daarmee onszelf ook te helpen. Dat is een beetje de vraag, denk ik.
0: Bram Schrijnen, inspreker dus gisteren in de commissie in Leiden over dat Huigpark. Zometeen meer nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar. Brigitte heeft een nieuwe update voor je. Ook Justin, Jack Style en John turn de lijsten voor je naar George.

0: en John, turn the lights off bij Centraal Plus. 12:30, tijd voor het nieuws. Daarna Teddy Swims, break up in reverse. En Camila Cabello komt eraan, don't go yet.
1: Dit is Centraal Plus, meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
2: De hoofdpunten van het nieuws van Centraal Plus, ik ben Brigitte Sodorp. Omwonenden van het Huigpark in Leiden zijn de aanhoudende drugsoverlast in en rondom het park zat. In 2020 werd al overlast geconstateerd. Die problemen zijn aangepakt, maar volgens de buurt is er momenteel sprake van een nieuw drugsprobleem. Volgens de buurt moet er niet alleen gehandhaafd worden op de drugshandel, maar moet er vooral ook hulp komen voor de verslaafden in het park. De buurt denkt aan gebiedsontzeggingen voor mensen die overlast veroorzaken, veilige slaapplekken voor daklozen en het vergroten van de inzet van jongerenwerk in het park. En de kunstroute Leiden staat op 26 en 27 september niet alleen in het teken van beeldende kunst, ook muziek en kleinkunst krijgen een plek tijdens het evenement. Jan Stromer doet mee aan een bijzonder experiment. Hij wil gedurende de dag nieuwe liedjes maken, geïnspireerd door de kunst en de bezoekers die hij tegenkomt. Input van de voorbijgangers en ervaringen van de dag probeert hij dan in een liedje samen te vatten. En een scooterrijder is donderdagmiddag van zijn scooter gesprongen nadat de gashendel bleef hangen. Het incident gebeurde op de Van Beuningenlaan in Leiden. De jongen besloot voor zijn eigen veiligheid van de scooter af te springen. De scooter reed vervolgens zonder bestuurder verder en kwam uiteindelijk in de sloot terecht. Een ambulance kwam ter plaatse om de jongen te controleren. Hij raakte lichtgewond en hoefde niet mee naar het ziekenhuis. En dat was het. Meer nieuws vind je op onze website centraalplus.nl, de app en de socials. En dan nog het weer. Het wordt vandaag geleidelijk zonniger en het blijft zo goed als droog, met vanmiddag nog wel kans op motregen. De temperatuur stijgt tot 19 graden en de wind is matig, windkracht 3. Vannacht is het helder en het koelt in de Leidse regio en Wassenaar af tot ongeveer 11 graden.
3: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen files. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Meer nieuws via de site, app en socials.
4: Meer voor jou.
1: Nu. Meer muziek voor jou.

Danny Swims, Break Up in Reverse op Centra Plus. Vanmiddag hier de Vrij Mibo, oftewel Arno, Tijmen en John. Zij gaan je weekend inluiden. En dat doen ze altijd met gasten in de studio. Sandra komt langs van Draf en Rembaan Duindicht in Wassenaar. En ze gaan het hebben over de Derby Day 2026. Verder in de studio meer aandacht voor Oegstgeest ontmoet. Sietske Steenbergen en Yvonne Janka die komen langs en vertellen over dat weekend van... Eigenlijk de week van 19 tot en met 26 september. Te beginnen met een ontmoetingsgebakje op zaterdag 19 september. Ook wethouder Melanie van Driel is daarbij bij de Lange Voort. En ook Rachel Brownstall komt langs. Zij is bestuurslid van het Nederlands Doktersorkest. En die geeft een benefietconcert, voor Hospice Senia. En dat doen ze 11 oktober. En wat dat dan precies inhoudt en hoe je erbij kan zijn, komt ze vanmiddag vertellen in een nieuwe aflevering in De Vrij Mibo. Vanaf 5 uur te horen hier op de radio bij Centraal Plus. Maar ook live te zien. Je kan het kijken bijvoorbeeld via onze website centraalplus.nl. Maar ook op televisie via onder andere Ziggo Kanaal 40, Odido 820 en KPN 1412. Vanmiddag vanaf 5 uur. Zometeen Bruno Mars, All My Soul, 5 Seconds of Summer, Old Me komt eraan. En eerst gaan we naar België. Begin van het eeuw was dit een dance hit, hè? Lasgo, dit is Something op Centraal Plus.

De nieuwste van Alex Warren, Emerald Eyes, hoorde je hier bij Centraal Plus. Tot zover de show van vandaag en van deze week. Ik ben er morgenochtend wel weer vanaf 7 uur. Samen met Brigitte en Joyce gaan we hier nog één keer terugblikken op het nieuws van afgelopen week. In het Centraal Plus weekoverzicht. En maandag ben ik er gewoon weer met een nieuwe aflevering van Rudo. Direct na de ochtendshow met Mark en Rabin. Vanmiddag hier de Framibo, de middagshow met Elmar. En vanavond ook Johan Hogendijk. En natuurlijk een nieuwe aflevering van de mixtape. Ik zou zeggen, hou je radio aan. En tot snel.

0: voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Feyenoord legt 47 mensen een stadionverbod op vanwege het vuurwerkincident bij Cambuur bijna 3 weken geleden. Ze mogen de Kuip niet meer in, hun uitkaart is geblokkeerd en hun namen worden doorgegeven aan de KNVB. Die kan beslissen om een landelijk stadionverbod op te leggen of een strafrechtelijk onderzoek te beginnen. De fans staken vuurwerk af in het uitvak in Leeuwarden. 5 aanhangers van Cambuur raakten gewond. Ze hadden brandwonden, gehoorschade en oogletsel. De Houthis in Jemen hebben nu de volledige controle over de straat van Bab el-Mandeb, de belangrijke zeestraat tussen Jemen en het Afrikaanse land Djibouti. Dat melden meerdere media op basis van bronnen. Boten met gewapende Houthi-strijders zouden na uren strijd met jemenitische regeringstroepen het strategisch gelegen eiland Perim hebben bereikt. Gisteren namen de Houthis al de havenstad Mokka in. De politie Limburg heeft 2 agenten op non-actief gesteld omdat ze mogelijk vertrouwelijke informatie hebben verspreid. Het Openbaar Ministerie heeft tegen allebei een afzonderlijk strafrechtelijk onderzoek ingesteld. De agenten worden verdacht van het doelbewust doorzoeken van de politiesystemen om het daarna met mensen buiten de politie te delen. Het gaat om een medewerker van het team in Venlo-Bezel en iemand van het team Brunsum-Landgraaf. Sotheby's gaat de zogenoemde wraakjurk van Prinses Diana veilen. Ze droeg de gewaagde korte zwartzijde jurk in 1994... op de dag dat Prins Charles in een tv-interview toegaf dat hij tijdens hun huwelijk ontrouw was geweest. De Britse media doopte de jurk om tot revenge dress. 3 jaar later liet Diana de jurk veilen en de koper brengt hem nu opnieuw onder de hamer. De jurk moet 130.000 tot 250.000 euro opleveren. Een deel van de opbrengst gaat naar een goed doel. Het weer bewolkt en verspreid over het land lichte regen. Vanmiddag wordt het in het westen droger en breekt daar de zon soms door bij een graad of 19. Morgen start grijs, later vaker zon en met 20 tot 23 graden wat warmer. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. 1 vertraging in de regio op de N207 Hillegom richting Bergambacht. Tussen de afrit Ter Aar en Alphen aan de Rijn Centrum staat 2 kilometer file met 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes. Meer voor jou. Met nu

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: De hoofdpunten van het nieuws van Centraal Plus. Ik ben Brigitte Disseldorp. Omwonenden van het Huigpark in Leiden zijn de aanhoudende drugsoverlast in en rondom het park zat. In 2020 werd al overlast geconstateerd. Die problemen zijn aangepakt, maar volgens de buurt is er momenteel sprake van een nieuw drugsprobleem. Volgens de buurt moet er niet alleen gehandhaafd worden op de drugshandel, maar moet er vooral ook hulp komen voor de verslaafden in het park. De buurt denkt aan gebiedsontzeggingen voor mensen die overlast veroorzaken, veilige slaapplekken voor daklozen en het vergroten van de inzet van jongerenwerk in het park. En de kunstroute Leiden staat op 26 en 27 september niet alleen in het teken van beeldende kunst, ook muziek en kleinkunst krijgen een plek tijdens het evenement. Jan Stromer doet mee aan een bijzonder experiment. Hij wil gedurende de dag nieuwe liedjes maken, geïnspireerd door de kunst en de bezoekers die hij tegenkomt. Input van de voorbijgangers en ervaringen van de dag probeert hij dan in een liedje samen te vatten. En een scooterrijder is donderdagmiddag van zijn scooter gesprongen nadat de gashendel bleef hangen. Het incident gebeurde op de Van Beuningenlaan in Leiden. De jongen besloot voor zijn eigen veiligheid van de scooter af te springen. De scooter reed vervolgens zonder bestuurder verder en kwam uiteindelijk in de sloot terecht. Een ambulance kwam ter plaatse om de jongen te controleren. Hij raakte lichtgewond en hoefde niet mee naar het ziekenhuis. En dat was het. Meer nieuws vind je op onze website centraalplus.nl, de app en de socials. En dan nog het weer. Het wordt vandaag geleidelijk zonniger en het blijft zo goed als droog, met vanmiddag nog wel kans op motregen. De temperatuur stijgt tot 19 graden en de wind is matig, windkracht 3. Vannacht is het helder en het koelt in de Leidse regio en Wassenaar af tot ongeveer 11 graden.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de A4 Amsterdam richting Den Haag staat tussen Hoogmade en Zoetewoudendorp 4 kilometer file met 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Meer nieuws via de site, app en socials.
3: Meer voor jou.
0: Nu. Meer muziek voor jou.

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks na het nieuws.
1: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Het kabinet wil dat alle landen in de EU één leeftijdsgrens afspreken voor het gebruik van sociale media. Nederland neemt samen met Spanje daarin het voortouw. Volgens staatssecretaris Aarts geven kinderen en jongeren nu zelf al aan dat ze soms filmpjes zien waar ze wakker van liggen en ook langer blijven kijken dan ze eigenlijk willen. Nederland en Spanje noemen geen specifieke leeftijd waar de grens zou moeten liggen. In het regeerakkoord hebben de kabinetspartijen een minimumleeftijd van 15 jaar afgesproken, maar om de gesprekken met andere EU-landen eenvoudiger te maken en laat het kabinet die leeftijd nu los. Feyenoord legt 47 mensen een stadionverbod op vanwege het vuurwerkincident bij Cambuur 3 weken geleden. Ze mogen de Kuip niet meer in, hun uitkaart is geblokkeerd en hun namen worden doorgegeven aan de KNVB. Die kan dan beslissen om een landelijk stadionverbod op te leggen of een strafrechtelijk onderzoek te beginnen. Met de inname van een strategisch gelegen eiland hebben de Houthis in Jemen nu de volledige controle over de straat van Bab al-Mandeb, melden meerdere media op basis van bronnen. Gisteren namen de Houthis al de havenstad Mokka in. De luchthaven van die stad zou vanochtend weer zijn aangevallen door Saoedi-Arabië. Het onderzoek van de FIOD naar mogelijk corrupte specialisten richt zich vooral op cardiologen van het Amsterdamse OVG en voormalig cardiologen van het CWZ-ziekenhuis in Nijmegen, blijkt uit onderzoek van Nieuwsuur en Investico. De hartspecialisten zouden smeergeld hebben aangenomen van fabrikanten van medische producten. Het OM in Limburg gaat 2 politieagenten strafrechtelijk onderzoeken omdat ze mogelijk vertrouwelijke informatie hebben gedeeld. Ze zouden doelbewust in de politiesystemen hebben gezocht en de informatie hebben verspreid buiten de organisatie. Het gaat om 2 verschillende politieteams. De agenten zijn op non-actief gesteld. Het weer. Regen trekt over het land. In het westen en midden kan de zon doorbreken. Het wordt ongeveer 19 graden. Morgen eerst bewolkt en lokaal mistig, later zon en wat buien. Het wordt tussen de 19 en 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de A20 richting Hoek van Holland doe je er tussen knooppunt Gouwen en Nieuwekerk aan de IJssel 5 minuten langer over. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes. Meer voor jou. Met nu

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: De hoofdpunten van het nieuws van Centraal Plus. Ik ben Brigitte Tesseldorp. Omwonenden van het Huigpark in Leiden zijn de aanhoudende drugsoverlast in en rondom het park zat. In 2020 werd al overlast geconstateerd. Die problemen zijn aangepakt, maar volgens de buurt is er momenteel sprake van een nieuw drugsprobleem. Volgens de buurt moet er niet alleen gehandhaafd worden op de drugshandel, maar moet er vooral ook hulp komen voor de verslaafden in het park. De buurt denkt aan gebiedsontzeggingen voor mensen die overlast veroorzaken, veilige slaapplekken voor daklozen en het vergroten van de inzet van jongerenwerk in het park. En de kunstroute Leiden staat op 26 en 27 september niet alleen in het teken van beeldende kunst, ook muziek en kleinkunst krijgen een plek tijdens het evenement. Jan Stromer doet mee aan een bijzonder experiment. Hij wil gedurende de dag nieuwe liedjes maken, geïnspireerd door de kunst en de bezoekers die hij tegenkomt. Input van de voorbijgangers en ervaringen van de dag probeert hij dan in een liedje samen te vatten. En een scooterrijder is donderdagmiddag van zijn scooter gesprongen nadat de gashendel bleef hangen. Het incident gebeurde op de Van Beuningenlaan in Leiden. De jongen besloot voor zijn eigen veiligheid van de scooter af te springen. De scooter reed vervolgens zonder bestuurder verder en kwam uiteindelijk in de sloot terecht. Een ambulance kwam ter plaatse om de jongen te controleren. Hij raakte lichtgewond en hoefde niet mee naar het ziekenhuis. En dat was het. Meer nieuws vind je op onze website centraalplus.nl, de app en de socials. En dan nog het weer. Het wordt vandaag geleidelijk zonniger en het blijft zo goed als droog, met vanmiddag nog wel kans op motregen. De temperatuur stijgt tot 19 graden en de wind is matig, windkracht 3. Vannacht is het helder en het koelt in de Leidse regio en Wassenaar af tot ongeveer 11 graden.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Vertraging op de A20, hoek van Holland richting Gouda. Tussen Rotterdam Prins Alexander en Moordrecht staat 5 kilometer file met 10 minuten tijdsverlies. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Meer nieuws via de site, app en socials.
3: Meer voor jou.
0: Nu. Meer muziek voor jou.

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws.
1: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Het kabinet wil zo snel mogelijk ruimte maken op het stroomnet, zodat nieuwe huizen kunnen worden voorzien van elektriciteit. Er komt een pakket met wetswijzigingen waarmee de tijd om nieuwe stroomverbindingen te maken moet worden gehalveerd. Zo is het vanaf volgende maand niet meer mogelijk om de bouw van bijvoorbeeld een transformatorhuis jarenlang te traineren. Bezwaarmakers moeten dan rechtstreeks naar de hoogste bestuursrechter, de Raad van State, die binnen maximaal 6 maanden uitspraak doet. Het kabinet wil dat alle landen in de EU 1 leeftijdsgrens afspreken voor het gebruik van sociale media. Nederland neemt samen met Spanje daarin het voortouw. Volgens staatssecretaris Aerts geven kinderen en jongeren nu zelf al aan dat ze soms filmpjes zien waar ze wakker van liggen en dat ze langer blijven kijken dan ze eigenlijk willen. Nederland en Spanje noemen geen specifieke leeftijd waar de grens zou moeten liggen. In het regeerakkoord hebben de kabinetspartijen een minimumleeftijd van 15 jaar afgesproken. Maar om de gesprekken met andere EU-landen eenvoudiger te maken, laat het kabinet die leeftijd nu los. Een historicus in Zwitserland wil dat de inlichtingendienst het hele dossier vrijgeeft van kamparts Josef Mengele. Hij wil vooral weten of Mengele na zijn vlucht naar Zuid-Amerika inderdaad geregeld terugkwam naar Zwitserland, waar hij werd gezocht door de autoriteiten. Een rechter oordeelde eerder dat het dossier over Mengele openbaar gemaakt moest worden. Feyenoord legt 47 mensen een stadionverbod op vanwege het vuurwerkincident bij Cambuur bijna 3 weken geleden. Ze mogen de Kuip niet meer in, hun uitkaart is geblokkeerd en hun namen worden doorgegeven aan de KNVB. Die kan dan beslissen om een landelijk stadionverbod op te leggen of een strafrechtelijk onderzoek te starten. Het weer, regen trekt over het land. In het westen en midden kan de zon doorbreken. Het wordt ongeveer 19 graden vanmiddag. Morgen eerst bewolkt en lokaal mistig. Later zon en buien. Het wordt dan tussen de 19 en 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. 1 vertraging op de A20 Gouda richting Hoek van Holland. Tussen knooppunt Gouwen en Nieuwekerk aan de IJssel doe je er 5 minuten langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Elmar. Meer
3: voor jou. De middagshow van Centraal Plus met Olivia Rodrigo na Avicii. Centraal Plus. Dit is Hey Brother.

op vandaag 11 september. Misschien wel beter bekend als 9-11. En vandaag is het gewoon 25 jaar geleden. Ja, eigenlijk de dag waarop nog steeds heel veel mensen zeggen... Ja, vanaf dat moment is de wereld veranderd. Die twee Twin Towers natuurlijk. En ook de aanslag op het Pentagon. Eigenlijk iets dat in ieder geval iedereen van, nou wat zullen we zeggen, 30 jaar en ouder gewoon nog wel weet. Zo'n oh ja moment. Ik was op die locatie, op die plek toen dat gebeurde. Ja, blijft bijzonder natuurlijk. En vandaag dus 11 september. Eigenlijk een datum die altijd met dat gigantische voorval verbonden zal blijven. Het is de middagshow van Centraal Plus. En morgen dan is het tijd voor de Rapenburg Race. En mijn collega Robert Beurse, hij gaat meezwemmen. Zometeen eens eventjes vragen of hij daar een beetje klaar voor is. Ook Rondé en Bright Eyes, die staat voor je klaar. Nou, you need to calm down. Dit is Taylor Swift bij Centraal Plus.

0: Rondé, Bright Eyes en Taylor Swift met You Need to Calm Down. Er komt weer een druk weekend aan en een van de activiteiten aankomend weekend, dat is de Rapenburg Race. En onze collega Robert Beursen, ja eigenlijk een beetje traditiegetrouw, gaat hij weer meezwemmen. Robert, goedemiddag.
1: Ja, goedemiddag. Ja, ik kom net uit het bad. Ik ben natuurlijk iedere dag aan het trainen geweest, dat begrijp je. Maar morgen is het echt zover. Dan ga ik die 800 meter van de Gijzelaarsbank tot aan het Van der Werfpark in Leiden door het Rapenburg heen zwemmen.
0: Nou hebben wij het een paar weken geleden gehad dat het eigenlijk nog best wel flink doorzwemmen is. En dat je er ook nog wel spierpijn van kan krijgen. Wat zijn nou de beste tips om morgen te gaan starten?
1: Nou, vooral gewoon lekker rustig aan doen, want het heet wel Rapenburg Race. Maar het laatste wat het is, dat is een race. Je moet vooral gewoon zwemmen. En als je er een half uur over zwemt, over die 800 meter, is het prima. En als je er 10 minuten over zwemt, is het ook goed. Want uiteindelijk gaat het om het goede doel. Er wordt namelijk geld ingezameld voor onderzoek naar dwarslesie. En dat is ook waar het allemaal om begonnen is.
0: Hey, en heb je nou enig idee hoeveel mensen er mee gaan zwemmen? Want ik begreep dat niet iedereen tegelijkertijd in het water kan, toch?
1: Nee, je gaat in verschillende heats, want anders wordt het inderdaad veel te druk. En dan is het zo dat je, je krijgt een tijdslot. Ik ben morgen pas om 4:00, ik ben een van de allerlaatste. En dan zwem je dus op je gemakje en dan zwemmen er een stuk of 30 mensen om je heen. Dan is het ook nog te overzien. Dat is het eigenlijk. En jij vraagt hoeveel mensen er meedoen. Ik vind dat een goeie. Ik ben dat ondertussen even aan het opzoeken. Honderden zijn het er in ieder geval. Vorig jaar waren het er 700.
0: Oké. Okay. Nee, want ik wou net zeggen, als er om 12 uur wordt begonnen met zwemmen en jij bent pas om 4:00 aan de beurt en bij wijze van spreken ieder kwartier of ieder half uur startte er een nieuw team, dan moeten het er veel zijn.
1: Ja, en het is ook echt een heel leuk gezicht als je morgen in de stad bent. Het is natuurlijk ook Open Monumentendag en er is gewoon markt. Kom vooral even kijken bij het water van Rapenburg, want de hele middag zie je dan dus mensen voorbij zwemmen in dat water. Ik weet trouwens dat het iets is wat jij zelf nooit zou doen, hè, zwemmen in het Rapenburg.
0: Nee, jij kent mij heel goed. Ik vind zwemmen vind ik heel leuk. In de zee vind ik het ook prima, maar in het Rapenburg of eigenlijk gewoon in het algemeen om zomaar de gracht in te springen, nee, dat is niet echt aan mij besteed.
1: Nee, is ook niet aan te raden. Speciaal omdat dit evenement morgen is, wordt vandaag nog eens een keer extra gebaggerd in het Rapenburg. En ook alle fietsen en alle andere scherpe voorwerpen, die worden eruit gevist. En dat is ook wel echt voorwaarde. En de kwaliteit van het water wordt gecontroleerd. Want als er iets te veel bacteriën of zo in zitten, dan mag het ook niet. Maar morgen is het dus redelijk veilig. Maar dan zal ik namens de omroep het water in gaan vooruit.
0: Hey, en qua outfit, is het gewoon met je zwembroek aan en gaan? Of moet je nog iets geks aantrekken?
1: Nee, het advies is zelfs om echt een pak aan te trekken. Zo'n, niet een duikerspak, maar echt zo'n surferspak, zeg maar. Ietsje dunner waarin je kan zwemmen, echt een zwempak. Ik weet niet precies hoe het heet. Maar ik doe gewoon een zwembroek en een shirt. Het is toch wel een beetje vies water. Dus alles een beetje beschermen, dat is wel aan te raden. Je moet vooral niet in je slip erin springen, want dan kom je er behoorlijk smerig uit.
0: En is het dan belangrijk om als eerste over de finish te komen, of in ieder geval de snelste tijd neer te zetten, of gaat het daar eigenlijk compleet niet om?
1: Nee, het wordt dus helemaal niet, opgenomen. De volwassenen die meedoen, dus die ongeveer 700, die moeten 800 meter zwemmen. Helemaal aan het eind van de dag is er een kids swim. Die doen 350, die starten ongeveer halverwege. En wat je vooral moet doen, is je van tevoren laten sponsoren. Heb ik ook gedaan. Ik heb €250 opgehaald. En dat gaat naar het goede doel. En het is dus eigenlijk helemaal geen wedstrijd. Je mag meedoen als je sponsors hebt verzameld. Bedrag maakt helemaal niet uit. Als je €10 inzamelt, is het goed. Als je 1000 inzamelt ook. Als er maar geld voor dat onderzoek, medisch onderzoek naar dwarslesies komt.
0: Nou ja, laten we in ieder geval hopen dat er veel geld binnen gaat komen. En bij deze wil ik jou ook heel veel succes toewensen morgen in het Rapenburg in Leiden.
1: Ja, er zijn natuurlijk mensen die vragen zich af, hoe gaat dat dan? Nou, stel nou dat je niet kan komen kijken. Brigitte die staat op de kant met de camera vast te leggen hoe ik dit afleg. En we gaan natuurlijk ook wat gesprekjes voeren met de organisatie. Dus maandag is er een verslag te zien bij Centraal Plus.
0: Nou, ik ben heel erg benieuwd. En maandag in de middagshow wil ik van jou ook alles weten van hoe het verlopen is en of je nog gekke dingen aan je voeten hebt gevoeld.
1: Ja, dat zal ik doen.
0: Hey Robert, dankjewel en een fijn weekend.
1: Dank.
2: Dit is deze week de Plus Track. Plus Track. Nieuwe muziek, hoor je op Centraal Plus.

Shanna Spyrou, Die on this Hill. En deze week de hele week de plus track, oftewel de allerbelangrijkste plaat. En dat is de nieuwste van Miley, voorheen bekend als Miley Cyrus. Het is de middagshow, Centraal Plus met schoonzoon. Dit is Luna.

0: Met andere woorden, zij geniet gewoon nog van haar vrijgezellenbestaan, haar vrijgezellenleven en die relatie. Ja, dat komt dan over een paar jaar wel. Luna, haar nieuwste, die heet Schoonzoon en die hoorde je op de radiozender voor de regio Leiden en Wassenaar. Het is Centraal Plus, vrijdagmiddag 11 september. Het is een beetje wisselvallig, vanmorgen een beetje motregen en aankomend weekend. Nou, op zich ziet dat er niet eens zo heel slecht uit met temperaturen oplopend tot 1 à 22 graden. Zometeen de tv-update, ook Eva Max komt eraan en Chris Cross Amsterdam met Willy William en Luisa Sonza en My Oh My. Nou, weer verkeer en regio nieuws.
1: Dit is Centraal Plus, meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
2: Dit is het nieuws van Centraal Plus, ik ben Michel Verheij. De ijsclub Oesgeest doet dit weekend voor het eerst mee aan de Open Monumentendagen. Onder het thema Veerkrachtig Erfgoed opent de club haar clubhuis aan de Oesgeesterweg voor bezoekers. Volgens secretaris Jan Mulder, die te gast was in Centraal Plus Middagshow, is het schaatsen op natuurijs een vorm van erfgoed die behouden moet blijven. De ijsclub bestaat al sinds 1893 en kan alleen de deuren openen als de winter streng genoeg is. Wij bestaan sinds 1893. Zo gauw het vriest, komen wij in de weer, vertelt Mulder. De afgelopen 20 jaar was de ijsclub gemiddeld zo'n 3 dagen per jaar geopend. Een fietsaccu is vrijdagmiddag ontploft en vervolgens in brand gevlogen in een berging naast een woning aan de Saranafort in Leiderdorp. De brandweer kwam met spoed ter plaatse en wist de situatie onder controle te krijgen. Bij het incident raakte niemand gewond. De brandweer voert momenteel een nakontrole uit en verricht metingen in de woningen. Brandweervrouw Leontine van Brandweer Voorschoten heeft een bijzondere plek gekregen in de Brandweer Vrouwenkalender 2026. Zij is daarin uitgeroepen tot Miss September. Met de kalender wordt aandacht gevraagd voor de kracht, inzet en passie van vrouwen binnen de brandweer. Bij haar collega's is de deelname met trots ontvangen. Brandweer Voorschoten laat weten blij te zijn dat Leontine als een van de eigen brandweervrouwen in de kalender staat. En tot zover de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. En dan nog het weer voor de rest van vandaag. Vanmiddag zien we de zon af en toe en er komen nog wat opklaringen voor. Plaatselijk zou nog een enkele bui kunnen ontwikkelen, maar op de meeste plekken in de regio blijft het droog. Met zo'n 20 graden niet al te veel wind, meestal matig uit west of noordwest. Vanavond en vannacht zwakt wind verder af, gaat eigenlijk liggen. Er zijn opklaringen, de lucht is vochtig door de regen van vanochtend en er kan er heel makkelijk mist en nevel ontstaan. Het koelt af naar zo'n 12 graden. Morgenochtend eerst mist en of laaghangende bewolking, grijs weer. In de loop van de ochtend komt de zon regelmatig tevoorschijn en dan hebben we morgen weer wat meer zon dan vandaag. Het blijft tot de avond droog en het kan morgenmiddag 21 graden worden met een matige en later aan de kust vrij krachtige zuidwestenwind.
3: Het is Bianca Damink van de ANWB. Er staan niet bijzonder veel files in het westen van het land. De meeste files die er staan veroorzaken zo'n 5 minuten vertraging. Op de A4 en de A20 is het wel wat drukker. Het enige dat echt opvalt is de A4 van Den Haag naar Rotterdam. Want daar sta je wel helemaal vast voor knooppunt Ketelplein. Door een ongeluk is de linker rijstrook dicht. Vanaf Rijswijk is de vertraging nu 35 minuten. Je kunt omrijden van Den Haag naar Rotterdam over de A13 en de A20. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Meer nieuws via de site, app en socials.
4: Meer voor jou.
1: Nu. Meer muziek voor jou.

0: Eva Max, Sweet But Psycho en Chris Cross Amsterdam met My Oh My.
1: Dit zie je vanavond op televisie bij Centraal Plus.
0: Vrijdag vandaag, we zijn onderweg naar het weekend. En de weekenddagen die beginnen hier altijd op vrijdagmiddag om 5 uur met Arno, Tijmen en John. Dan is het namelijk weer tijd voor de vrijdagmiddagborrel. En dat vieren zij natuurlijk niet alleen. Ja, wel met z'n drietjes, maar altijd met leuke gasten. Onder andere gaat het over de renbaan Duindicht in Wassenaar. En ook gaan ze het over het cultureel centrum hebben in Voorschoten. Er is een programma samengesteld voor het najaar en de winter. En ja, dat programma, daar zijn we heel erg nieuwsgierig naar. En daar wordt alles over verteld. En natuurlijk ook de straatplaat. En dat is live op radio en tv. En dan vanaf 7 uur is het tijd voor het weekoverzicht met de belangrijkste onderwerpen van de afgelopen 7 dagen. En de uitslag van de poll van deze week. En die poll die luidt als volgt. Vind jij dat je genoeg invloed hebt op de besluiten in jouw eigen gemeente? Kan je snel nog even opstemmen via centraalplus.nl. Nou, vanavond allemaal te zien via Ziggo kanaal 40 en 45. En bij KPN, Telfort, XS4AL en Tele2. Maar dan kanaal 1412.

Het is een classic uit de Zero's van de Kaiser Chiefs en Ruby. Die hoorde je bij Centraal Plus. En daarvoor ook nog Marshmallow. Ja, toffe samenwerking die met Cameron Whitcomb. En die zou je ook weer kunnen kennen van Kingdom of Fair. Je hoorde

0: Mr. Props en Nothing Really Matters. En daarvoor Funny van Douwe Bob. En die hoorde je bij de middagshow van Centraal Plus. Nou hebben wij de middagshow, maar ook van maandag tot en met vrijdag de ochtendshow met Mark en Rabin. Afgelopen week kwam er tof nieuws hier binnen op de redactie, want dat programma is namelijk genomineerd. Nou, dat is wel heel tof. En ben je nou benieuwd hoe ze dan zelf reageren op het feit dat ze genomineerd zijn? Nou, moet je hier even naar luisteren.
1: De ochtendshow van Centraal Plus is genomineerd voor een lokale media award.
2: Ja, het is natuurlijk super gaaf dat je binnen een half jaar nadat je gestart bent met het programma al een nominatie binnenhaalt. Ontzettend trots natuurlijk.
3: Het was, eerst moest ik even wennen, want ik moest wel vroeg opstaan. En dan moest ik gelijk het voorhoofd van de Leidse regio zien. En daar kan ik inmiddels wel beter mee omgaan. En eigenlijk noem ik hem al een paar maanden toch wel mijn workhusband.
4: Ja, heel trots. Het is niet niks als je wordt genomineerd door de NLPO. Zeg maar, echt onze brancheorganisatie van lokale omroepen. En dat dan de ochtendshow nu al bij de laatste drie zit. Ja, en toch echt tot de beste audioproductie / programma van de branche kan behoren.
2: Lokaal iets vertellen en een agendaatje voorlezen, dat kan iedereen. Alleen het is de manier waarop we het vertellen op een professionele manier, dat het eigenlijk geen verschil maakt of je nou naar landelijke radio zit te luisteren of naar lokale radio aan het luisteren bent. De kwaliteit is hetzelfde, alleen onze win-win is echt wel de lokaliteit.
4: De nominatie betekent meer dan alleen dat je programma genomineerd is voor ons. We komen uit een roerige tijd als omroep, als Centraal Plus. Nu met de stimuleringssubsidie van het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek hebben we echt ingezet op de ochtendshow, op meer journalistiek. Mark en Rabin zijn de presentatoren, maar er zit een heel team achter, een hele redactie. Dus het is voor ons echt wel een goede steun in de rug en echt een blijk van waardering dat we alleen al genomineerd zijn.
3: Wij zijn maar uiteindelijk de praatpoppertjes die het een beetje aan elkaar babbelen. Maar het feit dat er een studio is, dat er een zender bestaat, dat er gasten zijn geregeld, dat alles het doet, ja, daar hebben wij lang niet zoveel aan bij te dragen als de rest van de omroep.

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Voetbalwedstrijden in het betaald voetbal worden vanaf nu direct gestaakt als er vuurwerk wordt afgestoken richting veld of tribunes. Dat is besloten na overleg tussen de KNVB, het ministerie van Justitie en politie. Wedstrijden worden niet meer stilgezet en mogelijk nog hervat. In plaats daarvan moet iedereen direct naar huis, zei justitieminister Van Weel na de ministerraad. Dat betekent ook dat individuele burgemeesters of clubdirecteurs er niets meer aan kunnen veranderen. Intimidatie of bedreiging heeft dus geen zin, aldus Van Weel. Precies 25 jaar na de aanslagen van 11 september 2001 worden in New York de gebeurtenissen herdacht. Onder andere de oud-presidenten Biden, Obama, Bush en Clinton zijn daarbij. Er kwamen bijna 3000 mensen om het leven bij de aanslagen met vliegtuigen op de torens van het World Trade Center in New York en het Pentagon in Washington. Een vierde toestel stortte neer in Pennsylvania. Een deel van de Nederlanders die gisteren gewond raakten bij het busongeluk in Zwitserland mogen waarschijnlijk vandaag het ziekenhuis verlaten. Volgens alarmcentrale Eurocross gaat het om mensen met breuken en kneuzingen. Bij het ongeluk kwamen 5 mensen om het leven, ook zijn er 40 gewonden. De Noorse prinses Astrid is overleden, heeft het Noorse koningshuis bekendgemaakt. Haar dood komt slechts 2 dagen na de uitvaart van haar jongere broer koning Harald. Al op haar 22e, toen haar moeder overleed, nam ze de rol van First Lady op zich en was ze 14 jaar lang de rechterhand van haar vader, koning Olaf. De huidige koning van Noorwegen, Haakon, zegt dat Astrid ook voor haar broer Harald altijd een belangrijke steun was. Ze was eergisteren ook nog bij zijn uitvaart. Prinses Astrid was 94 jaar. Het weer. Het is bewolkt met hier en daar een bui. Soms breekt de zon even door. Het is een graad of 20. Vanavond kan op veel plekken mist ontstaan. Morgen start dan grijs, maar in de middag is de zon bij zo'n 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. In het westen van het land staan voornamelijk kortere files die zo'n 5 à 10 minuten vertraging opleveren. Op de A12 van Den Haag naar Utrecht sta je nu wel een kwartier vast tussen Zoetermeer en Zevenhuizen door een pechgeval. De rechterrijstrook is dicht. De A4 van Amsterdam naar Rotterdam is na een ongeluk bij knooppunt Ketelplein weer vrij. De vertraging is nog wel een kwartier vanaf Den Haag. En op de A20 naar Hoek van Holland doe je er 10 minuten langer over tussen knooppunt Terbrechtseplein en Rotterdam-Delfshaven. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app.

Rita Ora, Anywhere. En ook Hugo met Salto, de huidige nummer 1 uit de 30, Jamaican. Maar ja, de grote vraag is, morgen in de 30, tussen 5 en 7 met Erwin, staat dit liedje nog steeds aan kop? Ja, ik bedoel, het is een van de grotere zomerhits van 2026. Maar ja, die zomer is inmiddels wel een klein beetje ten einde. Afgelopen week kwam het echt een paar keer met bakken uit de lucht. En ook vandaag af en toe wat miezer regen. Dus ja, morgen, nou, het antwoord ga je gewoon krijgen. Even voor zevenen, in de 30. En natuurlijk gaat hij dan ook weer de nieuwe plus-track bekendmaken. De opvolger van de nieuwste van Miley Cyrus. Althans, tegenwoordig gaat zij door het leven als Miley. Zometeen de laatste update van de poll. En dit is Jelly Roll. Je hoort I'm Good.

0: Twice. Shaboozy en Miles Smith met Blink Twice. En daarvoor hoorde je ook nog I'm Good van Jelly Roll.
1: Centraal Plus is elke week benieuwd naar jouw mening. Ook deze week hebben we een poll op centraalplus.nl.
0: Ja, en die poll die hebben we eigenlijk al de hele week aan jou voorgelegd. De hele week mag jij daar al op stemmen. En eigenlijk is het nu een beetje de last call om dat te gaan doen. Over 3 kwartier dan kan je namelijk niet meer stemmen. Dan gaan wij de balans opmaken. En de uitslag die hoor en zie je vanavond in het weekoverzicht met Joyce. Vind jij dat je genoeg invloed hebt op besluiten in jouw gemeente? Ja, er zijn voldoende mogelijkheden, zegt 26%. 53% nee, inwoners worden te weinig gehoord.

0: gewapperd. En weet ik niet, ik maak er namelijk geen gebruik van. Dat zegt 21%. Nou, stemmen kan je doen op twee verschillende manieren. Is ook helemaal gratis. En wij zijn gewoon heel erg benieuwd naar jouw mening. De mening van de lezer, de kijker en de luisteraar van Centraal Plus. Centraalplus.nl of via de nieuwsapp.
1: Stem nu op de poll. Ga naar centraalplus.nl en laat ons jouw mening weten.
0: En vanaf vanavond 7 uur dan staat er een nieuwe poll online. En ik kan je alvast gaan verklappen. Die gaat over smartphones. Centraal Plus met nu van eigen bodem Emma Heesters. Hartebreken.

0: niet te somber kijken. Het is bijna weekend en daar wordt men over het algemeen altijd wel vrolijk van. Somber, Undressed en ook Usher 2004. Toen was het een grote hit. Je hoorde Yeah bij Centraal Plus, de middagshow. We gaan het zo direct hebben over het Heugpark in Leiden en de drugsoverlast die daar zou zijn. Ook muziek van Martin Garrix staat voor je klaar met U2, Fireflies en de Jonas Brothers. What a man gotta do, na weerverkeer en regio nieuws.
1: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
2: Dit is het nieuws van Centraal Plus. Ik ben Michel Verheij. De ijsclub Oesgeest doet het weekend voor het eerst mee aan de Open Monumentendagen. Onder het thema Veerkrachtig Erfgoed opent de club haar clubhuis aan de Oesgeesterweg voor bezoekers. Volgens secretaris Jan Mulder, die te gast was in Centraal Plus Middagshow, is het schaatsen op natuurijs een vorm van erfgoed die behouden moet blijven. De ijsclub bestaat al sinds 1893 en kan alleen de deuren openen als de winter streng genoeg is. Wij bestaan sinds 1893. Zo gauw het vriest, komen wij in de weer, vertelt Mulder. De afgelopen 20 jaar was de ijsclub gemiddeld zo'n 3 dagen per jaar geopend. Een fietsaccu is vrijdagmiddag ontploft en vervolgens in brand gevlogen in een berging naast een woning aan de Saranafort in Leiderdorp. De brandweer kwam met spoed ter plaatse en wist de situatie onder controle te krijgen. Bij het incident raakte niemand gewond. De brandweer voert momenteel een nakontrole uit en verricht metingen in de woningen. Brandweervrouw Leontine van Brandweer Voorschoten heeft een bijzondere plek gekregen in de Brandweer Vrouwenkalender 2026. Zij is daarin uitgeroepen tot Miss September. Met de kalender wordt aandacht gevraagd voor de kracht, inzet en passie van vrouwen binnen de brandweer. Bij haar collega's is de deelname met trots ontvangen. Brandweer Voorschoten laat weten blij te zijn dat Leontine als een van de eigen brandweervrouwen in de kalender staat. En tot zover de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. En dan nog het weer voor de rest van vandaag. Vanmiddag zien we de zon af en toe en er komen nog wat opklaringen voor. Plaatselijk zou nog een enkele bui kunnen ontwikkelen, maar op de meeste plekken in de regio blijft het droog. Met zo'n 20 graden niet al te veel wind, meestal matig uit west of noordwest. Vanavond en vannacht zwakt wind verder af, gaat eigenlijk liggen. Er zijn opklaringen, de lucht is vochtig door de regen van vanochtend en er kan er heel makkelijk mist en nevel ontstaan. Het koelt af daar zo'n 12 graden. Morgenochtend eerst mist en of laaghangende bewolking, grijs weer. In de loop van de ochtend komt de zon regelmatig tevoorschijn en dan hebben we morgen weer wat meer zon dan vandaag. Het blijft tot de avond droog en het kan morgenmiddag 21 graden worden met een matige en later aan de kust vrij krachtige zuidwestenwind.
3: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Het verkeer op de A4 moet momenteel heel veel geduld hebben van Amsterdam naar Rotterdam, want er is bij Rijswijk een ongeluk gebeurd en 3 rijstroken zijn daar dicht. De vertraging is opgelopen tot meer dan een uur. Op de A16 van Rotterdam naar Breda sta je bij Rotterdam Feyenoord een kwartier in de file door een pechgeval. De rechterrijstrook is dicht. Verder is het druk op de A20. Richting Gouda heb je bij Moordrecht 10 minuten oponthoud. En naar Hoek van Holland rijdt het ook langzaam bij Rotterdam Delfshaven. Ook daar is de vertraging zo'n 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Meer nieuws via de site, app en socials.
4: Meer voor jou.
1: Nu. Meer muziek voor jou.

0: Yeah, we were alive. X Plus track, Martin Garrix en U2 met Fireflies. En What A Man Gotta Do van The Jonas Brothers. Het Heugpark in Leiden. Gisteravond ging het erover in de raad op het stadhuis. Uiteraard in de binnenstad van Leiden. En daar schijnt een probleem te zijn met drugsoverlast. En mijn collega Robert Beurse, hij was daarbij gisteravond. En sprak daar met inspreker Bram Schrijnen.
1: Er is een nieuwe groot crack-probleem. Er zijn heel veel verslaafden in Heugpark. En eerdere jaren was er een ander drugsprobleem. En ik denk meer downers en dat soort zaken. Maar samen zorgt het voor heel veel overlast, gevaarlijke situaties. Tot aan agressie. Het komt echt tot slaan af en toe. Bijvoorbeeld, ik ben een keer geslagen toen ik een schilderij aan het maken was in het park. Uit het niets door een van de daklozen.
2: Nou, u woont daar zelf. En u heeft vandaag een oproep gedaan in de commissie van de gemeenteraad van Leiden. Wat is uw oproep?
1: Verbied crack dealen. Of ga daar in ieder geval op handhaven. En vooral help die mensen die daar aan verslaafd zijn naar een stap daarna. Want dat is op de lange termijn het beste wat we kunnen doen. Alleen moeten we eerst door een soort oncomfortabele tijd heen waarin we dat accepteren dat ze bestaan en ze moeten helpen. En dat zal nog heel even ten koste van onszelf gaan. Maar uiteindelijk zal dat voor een betere leefomstandigheden zorgen, ja.
2: Heeft u de indruk dat ze geluisterd hebben en dat ze er iets aan kunnen doen?
1: Ja, er ging zelfs iemand op de tafel slaan, maar enthousiasme. Maar er echt iets aan doen is natuurlijk heel erg moeilijk. Dus je hebt niet onder controle wat al die andere mensen doen. En de mensen zijn hartstikke verslaafd. En mensen hebben er baat mee dat die mensen verslaafd blijven. Dus hebben er meer mensen baat bij dat ze verslaafd blijven? Of hebben er meer mensen energie om die mensen te helpen, zeg maar? En daarmee onszelf ook te helpen. Dat is een beetje de vraag, denk ik.
3: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer voor jou. Meer muziek. Centraal.

Dermot Kennedy, Outnumbered en Beautiful Girls van Sean Kingston. En daarvoor inspreker Bram Schrijnen gisteravond op het stadhuis in Leiden tijdens de Raad. Meer daarover ook op onze eigen website en dat is centraalplus.nl. Afgelopen week zat deze in New Music Friday, Pinky Swear, Davina Michelle.

Davina Michel, Pinky Swear. Einde van de middagshow voor deze 11 september 2026. Dat betekent vrijdagmiddag de start van je weekend met Arno, Tijmen en Sean. Er komen veel gasten langs. Er staan hapjes klaar in de vorm van, wat zijn het? Even kijken. Bitterballen volgens mij. Kaassoufleetjes. Nou, weet je, laat dat weekend maar beginnen. Van 5 tot 7 zijn ze bij je op radio en tv. Bij

0: Nieuws-app. Nieuws, reportages, interviews en achtergronden. Download de app nu gratis via de App Store en Google Play. Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. De koopkracht van de meeste Nederlanders gaat er volgend jaar iets op achteruit, blijkt uit de stukken voor Prinsjesdag die de NOS heeft ingezien. Voor alle huishoudens gemiddeld komt er een koopkrachtvermindering van 0,1%. Met name de hoge en middeninkomens leveren een beetje in aan koopkracht. Lage inkomens gaan er juist iets op vooruit met 0,2%. En ook gepensioneerden staan in de plus 0,3% erbij. De minderheidscoalitie van D66, VVD en CDA heeft geen akkoord bereikt over de toekomst van box 3, de vermogensbelasting. De drie partijen hebben in de aanloop naar Prinsjesdag de hele week vergeefs overlegd. En dat betekent dat er eerst weer overlegd wordt met de Eerste en Tweede Kamer. Het kabinet mikt er nu op om over een half jaar een oplossing te hebben. De VVD enerzijds en CDA en D66 anderzijds denken verschillend over het heffen van belasting op vermogens. Er moet een nieuwe manier komen, aangezien de Hoge Raad de vorige werkwijze heeft afgekeurd. Het dodental na de brand op een veerboot in de Filipijnen is gestegen naar 35. Er worden nog tientallen mensen vermist. Meer dan 40 opvarenden overleefden de ramp. De brand brak woensdagavond lokale tijd uit op de boot die onderweg was van de hoofdstad Manila naar het toeristische eiland Coron. De Filipijnen telt een kleine 8000 eilanden en dus wordt er veel gebruik gemaakt van veerboten. Er gebeuren geregeld ongelukken door slecht weer of overvolle boten. Voetbalwedstrijden in het betaald voetbal worden vanaf nu direct gestaakt als er vuurwerk wordt afgestoken richting veld of tribunes. En dat is besloten na overleg tussen de KNVB, het ministerie van Justitie en de politie. Wedstrijden worden niet meer stilgezet en mogelijk nog hervat. In plaats daarvan moet iedereen direct naar huis, zei justitieminister Van Weel na de ministerraad. En dat betekent ook dat individuele burgemeesters of clubdirecteurs er niets meer aan kunnen veranderen. Intimidatie of bedreiging heeft dus geen zin, aldus Van Weel. Het weer bewolkt met hier en daar een bui. Ook kan af en toe de zon doorbreken. Het is een graad of 20. Vanavond op veel plekken mist. Morgen start grijs, maar in de middag zon bij zo'n 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staan in onze regio niet bijzonder veel files. De meeste leveren 5 à 10 minuten vertraging op. De A4 is een uitschieter van Amsterdam naar Den Haag, want bij knooppunt Prins Klausplein staat een pechgeval. Vanaf Hoogmade heb je daarom 35 minuten vertraging. De linkerrijstrook is dicht. En het is ook druk op de A44 van Amsterdam naar Den Haag tussen Leiden en Wassenaar. Daar sta je ook een kwartier vast. Op de A20 rijdt het langzaam naar Hoek van Holland tussen knooppunt Terbrechtseplein en Rotterdam-Delfshaven. Het oponthoud is daar 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou.

0: na 5 uur vanuit de welkom. De Frenny Boys zijn weer tot 7 uur. Wat lach je?
1: Ik ben helemaal opgeschrokken van John, joh. Jeetje.
0: Wat is er met John aan de hand?
2: Ik zit dus te praten met onze eerste gast. En dan mag John zo gaan vertellen wie het is.
0: Ja.
2: Maar op een gegeven moment die deur open. Het is gewoon stil in ons gesprek. Ja. We waren net klaar. En op een gegeven moment wordt dit. Ja, we gaan het nu openen. Ik schrik me helemaal dood.
0: Oh ja, jij zat even in de redactieruimte natuurlijk. En John haalde er even bij, omdat we gaan beginnen. Ja,
3: ja, we gaan beginnen. Maar ik begon bij Arno. Arno zei tegen mij, nog 30 seconden. Ja. Waar is Tijmen
0: nou? Wat is die langer nou weer?
2: Ja, nou goed, ik ben er weer. Goedemiddag.
0: Je bent er weer, ja. Tijmen van Nuinestudio dus inderdaad. En John Deve,
3: ja,
0: de raad te vergeten.
2: Ja, die is het ook.
0: Wel bekend van Johnny's Fileshow.
3: Ja. Zeker.
0: Rond half 6, hoogtepunt van de show.
3: En half 7.
0: Half 7 ook. Als het een beetje mee zit. Ja, ja, ja.
3: En niet te vergeten, Arno Koning.
0: Nou, die is er ook, hè. Jongen, ja. Wacht op hem.
2: Niet te missen.
0: Nee, niet te missen. Wat gaan we doen vandaag, John?
3: Nou, wat gaan we vandaag doen? We gaan radio maken. We gaan
0: radio
3: een
0: maken,
3: uitzending
0: leuk.
3: Maken van Vrijmubo. En er komen leuke gasten.
0: Ja, leuk.
3: Ja, daar wil je naartoe, toch?
0: Nou, daar wil ik naartoe, ja. Inderdaad, ja. Tenminste, ze komen naar ons, als het goed is.
3: Ja, ze komen naar ons, inderdaad. Ja. Ja, we gaan zoals eerste praten met Sandra. Ze komt ons vertellen over de Derby Day 2026 op draf- en rembaan Duindicht in Wassenaar.
0: Dat is geweest.
3: Nee, daar ben ik eigenlijk zelf nog nooit geweest. Jij wel?
0: Nee, ik ben al 60 jaar voor.
3: Oh.
0: Ja, zo oud ben ik. Dus ja, en waar
3: ben
0: ik nooit, nooit geweest?
3: Nee,
0: nee, ik denk dat ja, loop een keertje leuk om bij de paarden te kijken.
3: Ik ben er vaak langs gereden, maar eigenlijk ook. Echt geweest.
0: Ja, als je de M44 neemt, dan zie je dus die paardenrenbaan maar.
3: En het is ook echt een begrip daar natuurlijk.
0: Ja, ja, ja. Ja. Jij, Tijmen?
2: Nee.
0: Nooit bij de paarden geweest?
2: Ja, ik ben een beetje bang voor paarden, wil ik het niet noemen, maar ik hoef er niet naast te staan, laat ik het zo zeggen.
0: Nee.
2: Dus ik probeer een beetje afstand te houden van de paarden. Ook bij dit soort renbanen.
0: Ja, nee, oké, dat snap ik. Nou ja, goed.
2: Ik zou je wat zeggen. Ik heb ooit... hoe noem je dat? Een bonusopa. Ik weet niet of je dat zo noemt. Maar goed, die had dus paarden. En op een gegeven moment werd me dus gevraagd van... joh, wil je een keertje mee om die dingen te verzorgen?
0: Die dingen?
2: Ja.
3: Die dingen. Laat de partij voor de dieren maar die horen.
0: Die spullen. Ja.
2: Je snapt wat ik bedoel.
0: Ja, natuurlijk. Ja,
2: die beesten dan. Ja, hoe wil je het doen? Maar ja.
3: Dieren.
2: En ik ben mee geweest en ik vond het zo eng.
0: Ik vond het eng, ja?
2: Ik vond het echt eng.
0: En hoe vonden die paarden het?
2: En die vonden mij ook,
3: eng.
2: Ja, die vonden mij ook heel eng. Ja, dat
0: jij er zo naast stond.
2: Ja.
0: Oké.
2: Die zat er groot over aan te kijken zo. Wat doet die jongen hier nou weer?
0: Ja, nou goed. Als het goed is, is er geen paard mee.
2: Nee.
0: Is Sandra aan de eentje?
3: Zal ik even vertellen waarom Sandra ook...
0: Oh, we komen Sandra aan het doen, ja.
3: Het gaat namelijk om zondag 20 september. Want dan staat de baan de hele dag in het teken van de draf- en rensport. Met daarnaast onder meer paardenshows, entertainment en activiteiten voor kinderen.
0: Nou,
3: dus
0: leuk.
3: Daar gaan we natuurlijk straks over praten.
0: Ja, precies. Zometeen al, hè?
3: Ja. Zometeen al, ja.
0: En wat nog meer?
3: Na half 6 schuiven Sietske Steenbergen en Yvonne Janka aan. En zij komen vertellen over Oegstgeest Ontmoet. En dat is de week van de ontmoeting. Die dit jaar van zaterdag 19 september tot en met zaterdag 26 september plaatsvindt. Die gaat starten met een ontmoetingsgebakje op de Lange Voort. En dan gaan ze samen met wethouder Melanie van Driel een start zijn geven, zeg maar, voor die leuke week.
0: Ja, ja. Nou, mooi. Ja, ik kijk er naar uit. Na 6 nog even kort, dan gaan we het over theater hebben.
3: Zeker. Dan spreken wij met Marianne de Jong en Paul Uiterwaal aan. Spreken wij met hen, zeg maar, over het nieuwe volwassen theaterseizoen van Cultureel Centrum Voorschoten.
0: Ja, en nog iets heel cultureels. We gaan over klassieke muziek praten.
2: Ja, leuk is toch?
3: Ja, want we gaan natuurlijk ook nog praten met Rachel Braunstal. Zij is bestuurslid van het Nederlands Doktersorkest. En het orkest geeft op zondag 11 oktober een benefietconcert in de Stadsgehoorzaal in Leiden. Waarbij de volledige opbrengst van het concert gaat naar Hospice Xenia in Leiden.
0: Ja, nou, ja, dat is een heel mooi doel in ieder geval. En ja, ik kende het helemaal niet. Een doktersorkest is het.
3: Nee,
0: dus gewoon,
3: ik ook niet. Nee.
0: Hebben ze een eigen instrument mee misschien ook?
3: Wellicht.
0: Stethoscoop en zo.
2: Ja, dan ga je natuurlijk een vraag om een stukje te spelen natuurlijk.
0: Op de stethoscoop?
2: Ja, ja, zeker.
0: Zeker, ja.
2: Ja, precies. Ja, op de stethoscoop. Ja.
0: Heel goed.
2: Sjoen,
0: nou, dat allemaal tot 7 uur. En we hebben de straatplaat rond 5 of 7. Ik ben zelf aan de beurt volgens mij. Althans, ik heb wel iets uitgekozen.
3: Ja, nee, ja, dat klopt. Jij bent vorige week geweest, toch?
2: Ja.
3: En nu is Arno, want ik was vorige keer op jouw plek.
0: Ja.
2: Ah.
0: Nee, de administratie is goed voor elkaar.
2: Okay.
0: Had je ook iets voorbereid?
2: Nee.
0: Oh, nee.
2: Ik ook niet.
0: Nou, kijk jullie dan verschrikt. Dat is toch goed dat ik het dan gedaan heb?
3: Ja, zeker.
0: Oké, goed. Rond 5 of 7 draaien we de laatste plaat. De laatste plaat die koppelen gewoontegetrouw aan een mooie straat in onze prachtige regio. En John.
3: Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja,
0: hij is snel, hè?
2: De
0: regio. Ja, regio.
3: Leiden, Leidendorp, Oesgeest, Zoeterwoude, Voorschoten en Wassenaar.
0: Ja, precies. Een straat in een van deze plaatsen gaan we koppelen aan een mooie plaat die we 5 voor 7 ongeveer gaan draaien. En onderweg, tijdens dit programma, krijg je wat tips. En dan kun je lekker gaan meeraden welke plaat het dan zou kunnen zijn of welke straat. Als je een van de twee raadt en je bent de eerste die dat raadt, dan krijg je van ons een mooie prijs, namelijk...
3: Ja, dat is niet mis.
0: Een goodiepakket.
2: Een goodiepakket.
0: Gadgets.
2: Jazeker. Ja,
3: maar dat is
0: en
3: niet
0: natuurlijk,
3: Nee,
0: de welbekende versgebakken vrijmie boterkoek.
2: Klopt, ja.
0: Dus hou de tips in de gaten. Ik ga alvast even...

0: te doen zijn. Dit is heel makkelijk.
1: Het is heel makkelijk. Nu al kunnen weten, dus ben jij gewoon wat slimmer dan die twee hier. Laat het gewoon even weten. vrijmibo@centraalplus.nl.
0: Die twee hier gewoon. Oh, fijne middag, jongens.
1: vrijmibo@centraalplus.nl.

0: Alex Rowan, Fever Dream was dat bij Centraal Plus, de Primibo. Tot 7 uur zijn we er weer.
1: Ja, zeker.
0: Een beetje sporttune gebruikt, hoor je het?
1: Ja, natuurlijk wel een goed tempo.
0: Gaan een beetje sporten natuurlijk. Hè? Ja, het is paarden, hè?
1: Ja.
0: Paarden rennen.
1: Ook een sport, toch?
0: Ja, Sandra Vetter is bij ons. Zondag 20 september, dat is volgende week zondag, staat de draf- en rembaan duimdicht in het teken van Derby Day 2026. En Sandra komt ons vertellen over de belangrijkste koersen, over de historische Haagse ooievaarren en alles wat er die dag voor bezoekers te beleven is. Ja, Sandra, er zijn hier een paar mensen die bang zijn voor paarden. Is dat terecht of niet?
2: Een paar mensen. Van jullie staat natuurlijk al achter, 2-0, want die, zei, die noemde paarden net dingen.
0: Ja,
1: dat zei hij.
0: Neem maar mee.
1: Zal ik buiten gaan zitten? Of?
0: Ja. Nee, dat is waar, dat zei jij. Dat kan natuurlijk helemaal niet. Nee. Het zijn zelfs... Mogen we het wel dieren noemen eigenlijk? Want,
2: het zijn hele dieren, maar goed, desalniettemin, wij zetten ze in. Hè? Dus je zou ook kunnen zeggen, als je heel kritisch bent, jullie behandelen ze ook als dingen, maar dat doen we natuurlijk niet.
0: Nee,
2: we zijn ontzettend
0: goed
2: voor ze. En we bereiden ze er goed voor op wat er gevraagd gaat worden.
0: Ja. Maar het zijn natuurlijk speciale dieren. Want hebben natuurlijk ook, we moeten over benen praten, toch?
2: Nou, ja, ook. Ja. En een hoofd.
0: En een hoofd en zo.
2: Ja. En al helemaal niet over dingen natuurlijk.
0: Nee, zeker niet.
1: Er wordt een flink ingevreven, moet ik zeggen.
0: Ja. Maar is het terecht dat hij bang is voor paarden?
2: Ja. Nou, het zijn vluchtdieren. Dus ze zullen je niet voor hun eigen plezier achterna gaan zitten. Maar je kan ze goed boos krijgen. En als ze in paniek raken, ze wegen wel tussen de 5 en de... 600 kilo, dat gemiddelde paard. Dus ja, die moet je niet tegen je krijgen.
3: Nee, je moet ook niet echt achter een paard gaan staan, toch? Of?
2: Nee, als je geen verstand van paarden hebt, sowieso niet. Dat
3: moet
2: je doen.
3: En als je wel verstand hebt, dan kan dat wel.
2: Dan kan je wel zien aan het lichaam. Ik ben ook fysiotherapeut voor paarden, dus ik ga regelmatig achter een paard staan. Maar dan weet ik wel wat ik doe.
3: Waar je op moet letten en zo.
0: Okay. Ja.
2: Een paard moet ook doorhebben wat jij van plan bent.
0: Ja. Ik ga even onbeleefd aan je vragen om hem niet aan te kijken als je praat. Want de microfoon staat aan deze kant namelijk.
2: Okay. Dus, dan ben ik weg,
0: Maar kijk ook maar in principe liever ook niet aan, hoor. Dus,
3: bedankt weer.
1: Dat is lief, hè, die man?
0: Ja, zeker.
1: Ik mag graag wel.
0: Ja. Hoe is het eigenlijk met Duindicht? Gaat het goed met Duindicht? Want,
2: we leven met de dag. We leven met de dag, met de maand en met het seizoen. En dat is eigenlijk het handigste om te doen.
0: Oh, ja?
2: Ja. Je te veel zorgen maken. We zetten ons allemaal ontzettend in om het gaande te houden. En gaande houden lukt op zich wel. Maar de toekomst is nog steeds een beetje onzeker. En wij gaan er gewoon voor dat dit kan blijven bestaan. Want... die baan die bestaat al sinds 1906.
0: Ja, en, dat is historie inderdaad.
2: Ja, er is natuurlijk heel veel gebeurd in die tussentijd. Maar daar kan je niet zomaar wegvagen. Dat kan echt niet.
0: Nee. Nee. En je moet echt hebben van die wedstrijden.
2: Niet alleen maar. Gelukkig niet meer. Het huidige management is gewoon heel goed bezig met die baan toch ook anders te gebruiken.
0: Ja.
2: Paardensport is niet meer zo groot als dat die eens was. Hè. Dus je hebt niet meer per koersdag of je hebt niet meer 10 koersdagen in de week en duizenden bezoekers per meeting. Mm-hmm. Maar als je dat tactisch indeelt en je verbindt het dus aan leuke dingen zoals jullie kinderactiviteiten. We hebben de dag van het paard gehad, die was zeer succesvol. Vorig jaar hebben we ook al een hele goede derbydag gedraaid. Dus als je gezelligheid biedt, lekker eten, wat leuks voor de kinderen, wat leuke shows tussendoor, dan kan je ook onze mooie sport blijven bedrijven.
1: Maar wat is eigenlijk de grootste oorzaak van die even zogenoemde recessie dan?
2: Dat is heel ingewikkeld en we hebben niet zo heel veel minuten, dus een beetje lastig. Nou, ik denk wel dat...
0: We trekken er gewoon tijd vooruit.
2: Ja, kijk, vroeger ging men echt... ik denk dat er vroeger minder afleiding was aan andere hobby's. Het was toen heel erg populair dat iedereen naar die rembaan ging om op die paarden te gokken. Dat is wat minder, of je noemt het eigenlijk spelen op paarden, want je verdiept je dan op dat moment in die paarden die lopen. En het leuke is daar wel van dat je hebt niks met een paard te maken, jij hebt niks met paarden, maar als je komt en je zegt, ik ga eventjes €2 inzetten op dat en dat paard, want die vind ik er mooi uitzien, of ik zie dat hij de vorige keer goed heeft gelopen. Op dat moment is dat paard een heel klein beetje van jou. En sta je ook, voordat je het weet, te juichen voor zo'n paard... wat dan hopelijk als eerste de finish overkomt.
0: Ja, vooral voor je eigen portemonnee waarschijnlijk.
2: Maar goed, de maatschappij is veranderd... en die interesse is wat kleiner geworden. Dus je moet het echt zien als een onderdeel van meerdere activiteiten... die je aanbiedt op een dag.
1: Wordt het misschien ook een beetje als oldschool gezien?
2: Ja, maar dat is een beetje... dat heeft sport zelf een beetje schuld aan. En dat zie je niet alleen hier, maar ook in Duitsland... dat er toch een bepaalde generatie is die het allemaal heeft gedragen. Maar die worden wat ouder. En daar zijn niet zoveel jongeren in gesprongen. En de jongeren die dat nu doen, de 30'ers en de 40'ers... daar moet je gewoon echt op meeliften. Want die zien hoe het tegenwoordig goed ingevuld wordt.
3: Is dat ook iets waar je dan nu zorgen om maakt voor de toekomst?
2: Nee, wat ik al zei, ik ben steeds meer met de dag en met de maand en met het seizoen gaan leven. Dus te veel zorgen maken heeft geen zin. Je probeert gewoon in de scene waar je in bevindt, probeer je het goed uit te voeren. We willen goed voor de paarden zijn. Dat is natuurlijk steeds belangrijker geworden, gelukkig ook. vanuit mijn vakgebied is, ben ik constant aan het monitoren de paarden die wij onder ons hebben. Van, zijn ze mentaal en fysiek oké om dit te doen wat we van ze vragen? Zijn ze goed voorbereid?
3: Ja.
2: Dus daar ben je altijd mee bezig. En ja, je leeft echt een beetje zo met niet te veel gedoe over de toekomst. Want dat heeft geen zin.
0: Wat is jouw rol bij Duindicht eigenlijk?
2: Nou, af en toe eens inspringen, zoals hier.
0: Oh.
2: Ja, als er ergens een taakje is, ja, dan doe ik het. En,
0: niet voor de paarden inspringen, toch, denk ik?
2: Ook als het nodig is. Ja,
0: net van hordes,
2: nee, maar gewoon een beetje zo'n... Ik ben geen bestuurslid, bewust.
0: Nee.
2: Mijn partner is trainer van rempaarden. Dus ja. In die zin zijn wij gewoon ook huurder daar.
0: Ja, ja.
2: En ja, nou ja, ik heb wel een paar andere rollen nog in die sport. In de rensport zit ik wel in het bestuur, in de regio rensport. Ik ben ook ledenraadslid voor de rensport.
0: Ja.
2: Maar dat is allemaal een technisch verhaal.
0: Maar je organiseert dus ook de Derby Day, denk ik.
2: Ik help mee.
0: Oh, je helpt mee. Ja. En wat kunnen we allemaal zien tijdens die Derby Day?
2: Nou, we gaan om 13:30 gaan de poorten open. En dan is het eerste gedeelte van de dag is eigenlijk vooral op kinderen ingezet. Er is een ponydraverij. Er is een hele groep in Nederland, best wel grote groep, die best wel fanatiek is in een competitie met ponydravers. Dus ponydraverij, dus die hebben gewoon ponnetjes en zitten erachter als een echte piqueur. Mm-hmm. En ja, die hebben een competitie door het hele land heen. Dus daar begint het al mee.
0: Ja.
2: En we hebben dan een hele leuke show, ook voor de kinderen. Een beetje een ridderachtige show zal dat waarschijnlijk worden. Dat is nog een beetje een verrassing. Maar dat zou ook zeker aanspreken, want dat hebben we bij de Dag van het Paard ook gezien.
1: Met die lansen zeker? Of,
2: ja, zulke soort dingen. Ja. Maar goed, ik weet niet exact hoe ze het gaan invullen. Dat is voor mij ook nog een verrassing. Maar het is een hele leuke ploeg mensen die dat gaat doen.
0: Ja, nou zei je net trouwens in het begin terecht van ja, hij noemt het allemaal een paar dingen. Maar er zijn ook mensen die denken dan ja, maar weet je wat, dat doe je dan met paarden. Maar vinden die paarden dat eigenlijk wel leuk? Is dat wel?
2: Ja, dat is dus heel erg. Je hebt de verantwoordelijkheid als jij dit doet. Want die paarden kiezen er niet zelf voor. Dat ga ik je niet wijsmaken.
0: Nee, nee.
2: Maar die paarden zijn wel al heel lang ervoor gefokt. En als jij dus die verantwoordelijkheid neemt om dat paard fysiek en mentaal er heel goed op voor te bereiden.
0: Ja.
2: Paarden willen wel graag bewegen, willen graag wat doen. Je hoort ze ook gewoon zeker zo te houden dat ze zich ook buiten de koers onprettig voelen. Dus ze moeten veel buiten lopen. Dat vind ik trouwens echt in de drafsport eigenlijk heel sterk. Dat daar al decennia geleden, waar nog veel dressuurpaarden 23 uur per dag op stal stonden, werden al die dravers al in kuddes buiten gegooid. Of 2-2 als dat beter ging. Maar dat is dus wel belangrijk dat je ze zoveel mogelijk aan hun behoeftes laat voldoen.
0: Ja.
2: En dan zorgt dat ze snappen wat er gaat gebeuren. En onze paarden, ik heb het nu even over de rempaarden dan, want die hebben wij. Die hebben echt wel zin om een stuk hard te gaan. En dat zit ook dicht tegen de natuur aan. Wij gebruiken ook geen zwepen meer ter aansporing. Dat is al afgeschaft al jaren. Dus het paard moet gewoon goed in orde zijn, goed getraind zijn. Ja, en dan is dat anderhalve rondje galopperen met een mooie krachtsuitspatting aan het einde. Dat is echt wel oké.
0: En als bezoeker, waar kan je het beste gaan staan bij Duindicht om echt die spanning te voelen dan? Dat je echt denkt, ik maak nu echt de energie mee.
2: Nou, die maak je sowieso mee als je vooraan op de tribune staat. Maar het is natuurlijk heel leuk om te kijken als je ook je op bepaalde paarden wil gaan richten. Van, goh, gaan die goed lopen? Wil ik daar een keer een paar euro op inzetten? Of vind ik het sowieso leuk om te kijken? Bij de rempaarden heb je een paddock. Daar worden ze voor gewandeld. En daar kan je heel dicht op de paarden gaan staan. En dan kan je kijken van, oh, dat paard heeft er echt zin in. Of die glanst heel mooi. Of die beweegt heel goed. En dan kan je een beetje voorbereiden. En dan ga je hem natuurlijk daarna volgen. En bij de dravers, die worden voorgewerkt op de drafbaan. Dus die komen al twee keer, worden ze opgewarmd. Voordat ze hun echte koers moeten lopen. En dan ga je al kijken van, oh, die draaf wel lekker. Of die ziet er wel goed uit. Nee, hetzelfde verhaal.
0: Ja, ja, ja. Ja. Hoe is het een dag om mee te maken voor, je noemde het piqueurs heet het, hè? Dat zijn de mensen
2: die zijn alleen maar bezig. Want die hebben vaak meerdere ritten op een dag. En
0: ja?
2: Je hebt natuurlijk meerdere draverijen. En de jockeys hebben dat bij ons dan wat minder. We hebben 1 Arabierenren en 1 Arabisch voorbloedren.
0: Maar leg maar even uit wat een piqueur eigenlijk doet.
2: Een piqueur die zit op de sulky. Dus die zit achter een draver en die stuurt in de koers de draver.
0: Ah, zo ja. Ja. Ja. Wist jij natuurlijk al wat tijd in dit?
1: Ik weet, ja.
2: Ja. Ja, maar goed, een draverij heeft dus een andere gang dan een galop. Dat had ik net al een beetje uitgelegd.
1: Yes.
2: Dus de rempaarden die hebben het eigenlijk wat makkelijker, want die hoeven alleen maar te galopperen aan een paard. En een draver moet helemaal in balans zijn om op grote snelheid geen foutjes te maken en in draf te blijven.
0: Ja, ja. En is zo'n dag dan extra spannend voor zo'n piqueur?
2: Nou, die derby is sowieso echt de belangrijkste koers die een paard kan winnen in zijn hele carrière.
0: Mm-hmm.
2: Dus dat is spannend. Zeker. Ja. Ja, ja. Want ook daar in die drafsport, als er 1 foutje is en hij springt in in galop en dan maakt een paar galoppassen, dan lig je eruit.
0: Ja.
2: En dan kan dat net een foutje zijn wat eigenlijk niet had hoeven gebeuren om de een of andere reden. En dan, ja, dan is het klaar.
0: Ja, maar even als je dus geen kenner bent, hè, je gaat voor de eerste keer langs naar zo'n wedstrijd toe. Ja, waar moet je überhaupt op letten?
2: Ja, als je naar de paarden kijkt, kan je dus kijken naar gedragen ze zich goed? Maken ze zich niet te druk? Sommigen willen te graag. Die zijn al te heet, dus die verspillen wat energie. Heet noemen we dat.
0: Ja.
2: Andere paarden, daar kan je van denken, nou zit er nou wel zoveel energie in vandaag. Is een beetje slomig. Misschien, dat zijn er eigenlijk, dat zie je amper hoor. Maar ja, gewoon de hele uitstraling van een paard.
0: En moet je ook op de pikeur letten?
2: Nou, de pikeurs zijn allemaal eigenlijk wel professionals. Ik denk dat als je als leek komt, dat je niet echt gaat zien aan een pikeur of die voor jou het allerbeste eruit gaat halen.
0: Nee.
2: Van de dag. Dat zie je wel als professional, maar dat zie je niet als...
0: Maar wat maakt het groot verschil? Is het de pikeur of het paard? Ja,
2: nee, allebei. Allebei. Kijk, het paard moet gewoon de potentie hebben en goed getraind zijn.
0: Ja.
2: Vaak is die pikeur ook de trainer in die drafsport. Maar soms ook niet. Iemand die zo'n paard komt rijden terwijl die hem niet traint, dat heet een catch driver. Maar dat zijn hele professionele mensen. En net als de jockeys die bij ons op de paarden zitten, ze hebben maar een paar minuten nodig. En dan weten ze al wat ze in hun handen hebben, zeg maar.
0: Ja.
3: En als je daar dus nog nooit geweest bent, wat hoop je dan dat iemand daaruit meeneemt na zijn dag?
2: Dat je een ontzettend gezellig dagje kan hebben. Op meerdere vlakken.
0: Ja.
2: Dan hebben we lekker food trucks. We hebben ook wat leuke muziek. We hebben twee leuke Haagse zangers ook nog tussendoor. We hebben die show voor de kinderen. Dus ja, net als bij de Dag van het Paard denk ik dat je heel erg kan genieten van de hele dag.
3: Ook de liefde voor paarden misschien aanwakkeren en voor de
2: rensport. Ja, ook. Ja. Zeker als je de kindjes al ziet, hoe fanatiek die zijn met hun ponnetjes.
0: Ja.
2: Dat is de jeugd, dat is de toekomst.
0: Ja, heb je een favoriet trouwens? Favoriet paard?
2: Nou, ik sowieso, maar die staat niet in de derby, die staat in de ren. Want wij zijn van de rensport en we hebben ook de Haagse ooievaar.
3: Ja, dat wil ik ook op vragen.
0: Oh ja, de Haagse ooievaar. Ja,
2: want die derby die is dus, dat is echt een klassieker. Die is echt, die is al sinds 1906 wordt die verreden. Af en toe een keer een paar jaar niet. Maar die Haagse ooievaar die bestaat sinds 1942. En die is natuurlijk gelinkt aan de gemeente Den Haag.
0: Ja.
2: We gaan dat ook zien in de vorm van een uitreiking door Richard de Mos.
0: Wethouder,
2: zondag, ja. En ja, dat is ook echt een oude traditie. Dus. En wij hebben daar een paar starters in. Eentje ligt me wel het meest aan het hart. Maar eigenlijk al onze paarden. Ik hoop sowieso dat we even onze paarden in.
0: En hoe heet dat paard?
2: Dat paard heet Juanita.
3: En dat Juanita. Zijn allemaal paarden die 3 jaar oud zijn, toch? Nee. Niet?
2: Okay. Juanita is 7.
3: Oh, die zijn oké. Okay. Ja.
0: Het is geen Spaans paard?
2: Nee. Ik weet ook niet waarom ze die naam heeft gekregen.
0: Ah, mooie naam gewoon.
2: Ze waren de andere namen op.
0: En wat maakt het paard zo bijzonder?
2: Het is echt een strijder. Ze gaat altijd door het vuur voor haar rijdster. Dat is Chelsea Watloos, wassenaarse amatrice. En dat is zo'n mooi koppel. En die winnen al 5 koersen samen. Ze wint er al 3 dit jaar. En nou ja, duimen dat ze het weer goed gaat doen met Haagse ooievaar. Want dat is wel een speciale koers om te winnen.
0: Ja. Nou, volgende week zondag dus 20 september vanaf 2:30 tot 9:00 s'avonds. De Derby Day bij Draf en Renbaan Duinlicht in Wassenaar uiteraard. Fijn dat je hier was. Paardrijden het weekend ook, denk ik.
2: Zeker weten.
0: Ja, natuurlijk. Ja. En waar naartoe? Gaan we dan op het strand ook? Of,
2: wij rijden veel op het strand en in de duinen.
0: Ja, oké. Nou, veel plezier.
2: Dank je
0: dat je was. Sandra Vetter van Duinlicht hier bij Centraal Plus. Zo meteen het regio nieuws. Eerst Tiësto met Charlie X.

0: Tiësto met Charlie XCX, Hot in It.
1: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
0: Ja, hoogste tijd. Het is al 5:05. We liepen een beetje uit. We hadden wat technische problemen. Daardoor is het een beetje uitgelopen allemaal.
2: Dat mag.
0: Allemaal opgelost. De ijsclub Oegstgeef doet dit weekend voor het eerst mee aan de Open Monumentendagen. Onder het thema Veerkrachtig Erfgoed opent de club haar clubhuis aan de Oegstgeefsterweg voor bezoekers. En volgens secretaris Jan Mulder, die te gast was in de Centraal Plus Middagshow, is het schaatsen op natuurreis een vorm van erfgoed die behouden moet blijven. De ijsclub bestaat al sinds 1893 en kan alleen de deuren openen als de winter streng genoeg is. En de afgelopen 20 jaar was de ijsclub gemiddeld zo'n 3 dagen per jaar geopend.
3: En die zal ook vast wel met de monumentendagen wel open zijn.
0: Nou, daar ging het dus over, het nieuwsbericht. Hè? Dat klopt dus, daarom is het inderdaad open. Ja. Is het dus inderdaad open, ja. Heb je wel eens geschaatst op de ijsbaan, überhaupt op een natuurijsbaan?
3: Nee.
0: Nee?
3: Nee, eigenlijk niet.
0: Doe niet aan.
3: Nou ja, buiten wel als het
0: kan. Kan je schaatsen?
3: Maar... ja, dat wel.
2: Hij is bang voor ijs.
0: Ik kan niet schaatsen. Kun jij schaatsen?
2: Nee. Ik ben met een stoel. Maar...
0: Ja. Nou goed, je hebt tegenwoordig de Penguin Walk natuurlijk. Dus omdat je toch een beetje geblesseerd bent. Dus dan kan je makkelijk op een ijsschot lopen natuurlijk.
2: Ja, dat zou moeten lukken, ja.
0: Ja, toch? Ja. En de fietsaccu is vanmiddag ontploft. En vervolgens in brand gevlogen in een berging naast een woning aan het Sarana Fort in Leiderdorp. De brandweer kwam met spoed ter plaatse en wist de situatie onder controle te krijgen. Bij het incident raakte niemand gewond. De brandweer voert momenteel nog een nakontrole uit en verricht metingen in de woning. En over brandweer gesproken. Brandweervrouw Leontine van Brandweer Voorschoten heeft een bijzondere plek gekregen in de Brandweervrouwenkalender 2026. Ze heeft erin uitgeroepen tot Miss September. En met die kalender wordt aandacht gevraagd voor de kracht, inzet en passie van vrouwen binnen de brandweer. Bij haar collega's heeft ze deelname met trots ontvangen. Brandweer Voorschoten laat weten blij te zijn dat Leontine als een van de eigen brandweervrouwen in deze kalender staat. Van de maand september dus, hè?
3: Trots.
2: Nou, trots. Snap hè? Ik, ja.
0: Ja.
2: Kan me voorstellen.
0: Had in vuur en vlam op die kalender.
2: Ja.
0: Nou, dat waren de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws op de website centraalplus.nl uiteraard. Of natuurlijk de socials en de app. Die kun je ook even raadplegen. Even kijken hoe het buiten is. Nou, het zonnetje begint een beetje te schijnen weer, hè?
3: Ja, mooi toch?
0: Lekker,
3: ja,
0: hoor.
3: Hou zo.
0: Ja, morgen begint de dag lokaal wat grijs en nevelig. Maar vanuit het westen komt de zon er steeds vaker bij. Het blijft op de meeste plaatsen droog. En met zo'n 21 graden is het prima weer voor een zaterdagmiddag. Er staat een zwakke tot matige wind uit een zuidwestelijke richting. En zondag ziet het weerbeeld er wat minder vriendelijk uit. De bewolking neemt dan toe en vanuit het westen trekken buien over de provincie. Tussendoor zijn er ook nog droge perioden en kan de zon zich af en toe toch nog laten zien. Met ongeveer 20 graden en er staat een matige zuidwestenwind komende zondag. We moeten mee doen, komend weekend.
2: Ja, het is niet anders, hè.
0: Wij maken plaats
3: voor
0: het hoogtepunt van de show.
3: Dat is het.
2: Het
0: een eigen show.
2: Echt,
0: ja, het is eigenlijk een show in een show. Dat is het eigenlijk.
2: Ja, zeker waar.
0: Elke week rond 5:30. En vandaag om 5:08.
4: Oh, oh, oh. Het gaat van stop en go.
5: Dat hoor je op de radio.
4: Bij Johnny's Feeling Show.
6: Go, go, go.
0: Ja, Johnny.
2: Dat is een beetje een andere jingle geworden.
0: Ja, eventjes een variantje.
2: Ja, op de A4 tussen Rotterdam en Den Haag. Ter hoogte van knooppunt Ketelplein in Den Hoorn. Daar staan een file van 4 kilometer. De vertraging is daar minimaal 4 minuten. En er is sprake van langzaam rijdend verkeer. Ook op de A4, ja, je verwacht het niet, tussen Den Haag en Amsterdam, ter hoogte van Leidschendam en knooppunt Hoflied, een file van 1 kilometer. Wederom op de A4 tussen Amsterdam en Rotterdam, ter hoogte van Hoogmalen en Rijswijk Plaspoelpolder. Daar staat best wel een vrij lange file van 18 kilometer. En er is sprake van langzaam rijden tot stilstaand verkeer. En de vertraging is daar plus 20 minuten. En dan hebben we nog op de A44 hebben we ook nog een file staan tussen Amsterdam en Den Haag. Tussen Leiden en Wassenaar een file met een vertraging van plus 11 minuten. De totale filelengte daar is 2 kilometer, maar er is wel sprake van stilstaand verkeer. En tot zover de fileinformatie. Met dank aan de ANWB natuurlijk. Ja,
0: dat is... Ja. Ze worden hartelijk bedankt voor alle leed op de wegen.
2: Alle hulp aan mij ook.
0: Ja, en zeker. Ja, natuurlijk ook. Ja. En,
3: mede mogelijk maken van
2: mede
3: de fileshow.
2: Mede mogelijk maken door de ANWB. Ja,
0: de fileshow wordt mede mogelijk gemaakt door de ANWB inderdaad. Dat is goed om te vermelden. En natuurlijk het welbekende hart onder de riem.

0: Only. Het was Choosing Texas bij Centraal Plus, de Premibo. Tot 7 uur zijn we er weer. Zoals elke week tussen 5 en 7 uur. Ja, en we gaan praten over gebakjes onder andere. Dat vind ik al interessant, hè?
1: Dat vind ik een heel interessant onderwerp, inderdaad. Ja.
0: Want vanaf 19 tot en met 26 september draait Oegstgeest om ontmoeten. En Sietske Steenberg en Yvonne Janka zijn hier om te vertellen hoe die week begint met een ontmoetingsgebakje. Dat vind ik al mooi. Ontmoetingsgebakje vind ik een mooi woord. Ken je dat al?
1: Sorry,
0: een ontmoetingsgebakje.
1: Een ontmoetingsgebakje? Ja. Nee, ik ken het niet, maar ik wil het wel graag leren kennen.
0: Ja. Zo zouden we ook elkaar elke week kunnen ontmoeten natuurlijk, met een gebakje.
1: Nou, kunnen we eigenlijk wel introduceren.
0: Ja. En dat gebeurt op de Lange Voort. En we gaan ook praten over welke activiteiten inwoners daarna gaan samenbrengen. Want het gaat allemaal om ontmoetingen. Toch, Sietske of Yvonne. Een van de twee. Wie gaat het vertellen?
2: Ja, wie mag het zeggen. Ja. Nee, dat klopt. Het gaat om ontmoeten. We noemen het Oegstgeest ontmoet. En sinds 2019 hebben we die week altijd... We sluiten aan bij de Landelijke Week tegen de Eenzaamheid. Qua datum, enigszins. En we proberen vooral voor 3 oktober te zitten met alle Leidse feesten. Om mensen weer kennis te laten maken met wat is er allemaal in het dorp waar je anderen kan ontmoeten.
0: Ja, jullie zijn van de organisatie of waar zijn jullie van eigenlijk?
2: Ik ben sociaal makelaar binnen het sociaal team van Oegstgeest.
0: Van de gemeente dus?
2: Klopt.
1: Ja. Sociaal makelaar, wat houdt dat in?
2: Ik verbind vraag en aanbod op sociaal gebied. Even heel kort gezegd.
0: Dat is mooi, hè?
2: Dus ik probeer mensen de weg te wijzen als ze eigenlijk Oegstgeest ontmoet. Maar dan de rest van het jaar door ook.
1: Iedereen met elkaar in contact brengen.
2: Precies. Als mensen op zoek zijn naar activiteiten of... vaak omdat er iets gebeurt in je leven. Je partner overlijdt. Of je eigen gezondheid neemt af. Of je komt, je gaat met pensioen en je denkt... hoe ga ik nou, nu ik geen collega's meer heb... hoe zorg ik er nou voor dat ik toch niet...
1: Goed dat dat bestaat wel, toch?
2: Ja. Dan probeer ik mensen de weg te wijzen.
0: Ja. Welke behoeften moet er nou precies worden ingevuld in deze week? Deze ontmoetingsweek?
2: Ik denk de behoefte om anderen te ontmoeten... En om ook weer te ervaren dat nieuwe groepen, nieuwe activiteiten, dat het gewoon heel veel plezier voor jezelf ook geeft.
0: Ja.
2: Dus er staan ook best wel wat sport- en beweegactiviteiten in. Tafeltennis, wandelgroepjes, jeu de boue. Dat mensen ook gewoon weer door heel simpel daar een keer bij aan te sluiten denken. Hey, eigenlijk werd ik hier gewoon heel blij van om op een dinsdagmiddag te gaan doen. En we hopen dat dat stimuleert om dan de dinsdag daarop...
0: Nou ja, dat is natuurlijk ook mijn vraag inderdaad. Van in hoeverre lukt het dan, misschien uit eerdere ervaringen van eerdere jaren... van dat die mensen zich inderdaad ook... dat ze elkaar blijven ontmoeten?
2: Blijft altijd spannend of dat gaat lukken. Maar we zien bijvoorbeeld de wandelclub in Oegstgeest... is echt gegroeid ook door de jaren heen. Onder andere door Oegstgeest ontmoet een club als de Vitality Club. Hè, dus dat zijn bewegen, sporten en bewegen met ouderen. Is ontzettend gegroeid de afgelopen jaren... Voor ons is het ook belangrijk, Yvonne en ik nodig eigenlijk allerlei organisaties uit van kom er met je activiteit.
0: Ja.
2: En we willen daar vooral activiteiten op hebben die ook een vervolg hebben. Dus er staat een enkele iets in wat gewoon even een extra feestnummer zeg maar in deze week is. Maar vooral groepjes, activiteiten waar je dus ook echt de week daarna weer naartoe kan.
0: Ja.
2: Dat is een heel belangrijke voorwaarde voor de... hoe wij het programma samen
1: en doen jullie dat dan voor alle leeftijden? Of specifiek bepaalde categorieën van leeftijd?
2: Ik blijf gewoon doorpraten. Yvonne, je breekt in.
0: We gaan nu Yvonne even ontmoeten. Yvonne, zit jij in hetzelfde team trouwens? Of kom je vanuit een andere organisatie?
3: Misschien heel kort. Ik werk bij Radius, bij de welzijnsorganisatie in Oegstgeest. Ja. En ik ben daar vrijwilligersmakelaar. Dus ik heb heel veel contact met vrijwilligersorganisaties en vrijwilligers.
0: Ja.
3: En daarnaast ben ik coördinator eenzaamheid. En vandaar dat ik de week samen met Sietske organiseer. Dus wij hebben allebei eigenlijk een link met mensen die behoefte hebben aan contacten. Sociale contacten. Dus daar gaan wij samen die week altijd vorm ingeven, een aantal jaren al. En het groeit heel groot. Het wordt steeds groter, dus dat is mooi om te zien. En wat was je vraag ook weer? Jongeren?
1: Ja, voor alle leeftijden is, of bepaalde categorieën qua leeftijd.
3: Nou, wij proberen natuurlijk zoveel mogelijk voor alle leeftijden iets in het programma te zetten. Dit jaar staan er 60 activiteiten in. Als we kritisch daarnaar kijken, is het meeste toch een beetje gericht op de gepensioneerde mensen wellicht. Maar wij zorgen altijd ervoor dat er toch ook iets voor de jongeren in zit. Zoals dit jaar hebben we het Chaos Atelier. Daar kan jij misschien meer over uitleggen, Sietske.
2: Ja. Ja, het Chaos Atelier is een opgezet door een jonge iemand. We hebben hier een keer met haar, ben ik hier ook een keer geweest. Zij organiseert activiteiten voor neurodivergente deelnemers. Zo noemt ze dat zelf. En zij organiseren regelmatig dingen in Leiden. En in deze week dus ook een keer in Oestgeest. Gaan ze creatief aan de slag. En zij richt zich met het Chaos Atelier op wat specifieker op wat jongeren. Voor deze week laten we dat eigenlijk ook los. Omdat het eigenlijk leuk is om die mix van leeftijden ook met elkaar in contact te brengen. Maar we hopen dat er bijvoorbeeld een activiteit is waar jongeren zich zeker welkom voelen. En ja, wat is jongen? Hè? Inmiddels, Yvonne en ik vinden onszelf ook nog jong. Maar wij horen ook alweer bij de, precies, nou, wij horen ook al wel bij de doelgroep. We hebben ook een aansluittafel. Wekelijks is er een aansluittafel in Oestgeest bij diverse restaurants of andere eetmogelijkheden. Dat loopt heel goed. We zien dat daar een doelgroep op afkomt die wat ouder is. En voor deze week hebben we gezegd van, nou, we willen een keer extra organiseren. En hebben er een leeftijdscategorie aan vastgekoppeld. Van 45 tot 65 jaar.
0: Ja.
2: Kunnen we ook voor die groep, want we krijgen daar wel eens vragen dat iemand van rond de 50 zegt van ja, ik wil ook wel heel graag naar zo'n aansluittafel, maar ik voel me niet helemaal thuis als dat allemaal 70ers zijn om me heen. Dus ja. Dat proberen we in deze week ook een beetje uit. Dus daar is Oestgeest Ontmoet voor ons ook wel vaak fijn voor, om iets nieuws te starten. Of om eens te kijken van, hey, is er animo voor?
1: Wel spannend ook misschien.
3: Ja. En ik heb er extra veel zin in, want ik ben gastvrouw bij die aansluittafel. 45 tot en met 65. Ik val in de leeftijdscategorie. Sietske ook, maar die heeft een andere activiteit. Dus
1: dan kijk je persoonlijk wel erg naar uit, begrijp ik.
3: Ja, ik vind dat gewoon heel gezellig. Ik heb ook een andere aansluittafel een keer begeleid. Want er zijn altijd twee vrijwilligers aanwezig. Dus je bent echt niet alleen als je daar alleen aansluit. Nee. Dus als je denkt, nou, ik moet eigenlijk echt een keertje weer onder de mensen, dan is dit echt het moment, bijvoorbeeld als je gescheiden bent of net in Oestgeest bent komen wonen en je valt tussen de leeftijd.
1: Ja.
3: Maar er zijn ook andere leeftijden waar je bij kan aansluiten. Kom zeker
1: langs. En er zijn misschien ook juist mensen die een beetje in een gat vallen nadat ze bijvoorbeeld gescheiden zijn of zo.
3: Ja, precies.
0: Ja. Maar toch even vragen. Als je doet het al een tijdje natuurlijk, hè, wordt vaker georganiseerd of sowieso dit soort activiteiten, maar zie je dan toch niet vooral vaak dezelfde mensen?
3: Nou, we proberen eigenlijk elk jaar het programma zo te variëren dat er echt allerlei nieuwe dingen in zitten. Nu hebben we bijvoorbeeld
0: nieuwe activiteiten, maar zie je ook andere mensen?
3: Ja, ik vind.
2: Ja.
3: Ja, bijvoorbeeld, er is een fietsclubje vorig jaar ontstaan door een inwoner. Die wilde graag fietsen en die had geen fietsmaatje. Nou, die gaan nu gewoon één keer in de
2: drie weken.
3: Met minstens 8 mensen samen fietsen. Allemaal nieuwe mensen die daarvoor niet samen gingen fietsen. En die ook niet normaal op de koffieochtend zitten. Dus we bereiken echt wel ook nieuwe mensen.
0: Ja.
2: Ja, omdat het ook volgens mij wat mensen, het duwtje wat ze nodig hebben, zeg maar, om naar een activiteit te gaan, dat wisselt per persoon. Hè? Dus iemand heeft bijvoorbeeld zijn partner verloren en die komt een eerste jaar nergens toe. Maar het jaar daarop gaan ze door Oestgeest Ontmoet denken, hey, wacht, ik ga toch eens ergens bij aanschuiven. Dus de groep van mensen die behoefte heeft vanwege een bepaald live event om even weer dat bergje over te gaan. Ja, dat verandert. Dus natuurlijk komen we ook bekende mensen tegen. En de dorpslunch is er op zaterdag. Daar komt ook voor een deel een vast groepje, zeg maar, wat het gewoon heel erg gezellig vindt om met elkaar te lunchen. Maar gelukkig komen er dan ook altijd wel nieuwe mensen bij. Dus,
3: en zeker ook bij die aansluittafels, wat een project is wat vorig jaar is gestart in de week van de ontmoeting. Dat zijn compleet nieuwe doelgroepen, nieuwe mensen.
0: Ja. Wat zijn de belangrijkste nieuwe activiteiten voor de komende week?
3: Die Jeux de Boer Tour. Dus we hebben op meerdere plekken hebben we de tijden erin gezet wanneer de vaste buurtbewoners zullen boelen. Dus we hopen dat daardoor mensen aansluiten en misschien competities ontstaan onderling of zoiets.
1: Ja, wellicht. Ja.
3: Nou, het Chaos Atelier is nieuw. Dan hebben we nog Creatief Café is nieuw.
2: Ja, Creatief Café probeert het dorpscentrum ook op te zetten. Hè. Dus die
3: Kamerkoor.
2: Het Kamerkoor doet voor het eerst mee. Er is een groepje vrijwilligers op de zaterdag die bij de polders van Poelgeest gewoon de natuur ingaan. Dus de bramen, struiken, snoeien. De Milieu-educatiecentrum doet mee dit jaar met de kruidenpluktuin. Om gewoon daar wat meer over te vertellen. En dat je daar lekker mee kan helpen. Dus dat is voor mensen die nou, gewoon lekker weer, met hun groene vingers aan de slag willen. Is dat een mooie gelegenheid.
3: En we hebben nog feestnummer, wat Sietske net benoemde. Dat is eigenlijk het dans...
2: Disco-café.
3: Disco-café.
0: Ja. Disco-café, dat is voor jongere mensen. Voor jongere mensen. Wat anders, die disco hebben meegemaakt. Dus niet al te jong.
1: En het ontmoetingsgebakje, want daar begonnen we natuurlijk in het begin een beetje over. Maar daar ben je
3: ook Ja, dat is eigenlijk voor mensen die nog twijfelen... zal ik wel ergens heen gaan die week. Die hopen we gewoon allemaal te ontmoeten bij het ontmoetingsgebakje. En dit jaar in bijzondere vorm in samenwerking met de kwartiermaker van Winkelcentrum Langevoort. Maar daar zijn wij ook bij aanwezig. En we kunnen echt op elke activiteit persoonlijke toelichting geven. En misschien mensen koppelen. Ga samen.
0: Dus ja, dat doen jullie. Je gaat actief echt kijken of je mensen aan elkaar kan koppelen.
3: Ja, dat proberen we ook.
0: Gewoon om een praatje. Dat is geen dating. Hè? Het is om een praatje te maken. Ja,
1: en daar is ook wethouder Melanie van Driel ook bij volgens mij, toch?
3: Okay. Ja, die is aanwezig bij de opening. En eigenlijk wordt het steeds populairder. Dus we zijn blij dat we dit jaar een iets groter terrasje hebben. Want ja, er komen echt toch wel veel mensen op het gezellige ontmoetingsgebakje af. En op onze uitleg.
0: En wat doen jullie om dat gesprek dan een beetje op gang te brengen? Tussen mensen die elkaar niet kennen?
1: Ja, hoe begin je dan? Ja,
3: het voordeel is dat wij echt heel veel mensen kennen. Dus
0: nou, jullie ook. Nee, maar die mensen die daar zitten natuurlijk niet.
3: Ja, maar wij weten eigenlijk... Tenminste, als ik voor mezelf spreek... Ik weet gewoon eigenlijk... Oh ja, die kan best wel goed met die... Of die weet ik
0: die,
3: dat.
0: Die hebben dezelfde interesse misschien ook.
2: Ja, en als het nieuwe mensen zijn die we niet kennen... Ja, dan het is vaak gewoon...
1: Op afstappen.
2: Gewoon beginnen. Ja. En het we hebben de boekjes bij ons. We zeggen van... Joh, heeft u al ingekeken? Wat leek u nou leuk? Of ja, eigenlijk heel snel... komt dat wel tot dat mensen iets noemen waarvoor je denkt... oh, maar wacht, de een die zoekt echt iets rond bewegen en de deur uit... en de ander die is fysiek beperkter en wil daarom...
1: Het lijkt me ook wel dat daar wel mooie gesprekken dan soms uit zullen ontstaan, denk ik.
2: Ja.
1: Als mensen gaan vertellen wat er dan gebeurd is in hun leven... dat daar dan een gesprek uit voortkomt.
2: Ja. Ja. Er is ook een onderdeel van zin in ouderdom, dat wordt... bezorgd door een geestelijk verzorger. Die heeft daar een gespreksgroep voor. En die starten weer. Dus die is er ook in die dinsdag. Diezelfde dinsdagochtend kan je ook een kaarsje aansteken. Zijn de vrijwilligers van Humanitas en Isoria bij aanwezig. Dat zijn ook organisaties die zijn eigenlijk het hele jaar beschikbaar. En die probeer je nu eigenlijk eventjes in de spotlights te zetten. Van maak er alsjeblieft gebruik van. Want hoe fijn is het als je... je verhaal kwijt kan. En dat zijn inderdaad hele bijzondere momenten.
1: Heel helpend.
2: Kunnen dat zijn.
3: Wat ook nog een hele leuke is om nog speciaal mensen gezien te benoemen... is de buurtkoffie op een basisschool. De TW-school. En dat hebben ze een keer eerder gedaan naar aanleiding van een kerstdiner. En we merken dat ouderen het echt ontzettend leuk vinden om... tussen de kinderen een kopje koffie te drinken. Dat trekt gewoon. Dat jong en oud met elkaar, dat is heel leuk. Dus we zijn blij dat die school meedoet. En misschien volgend jaar nog meer scholen.
2: Ja. Ja.
0: Kunnen we het programma ergens teruglezen?
2: Zeker. Op de website van Radius staat hij helemaal met het hele digitale boekje. En in de Oostgeest Courant van deze week staat een verkort programma.
0: Ah, mooi. Oké. De week Oostgeest ontmoet dus tussen 19 en 26 september. Daar gaat het allemaal plaatsvinden. En je kunt alles dus daar teruglezen. Fijn dat jullie hier waren. Yvonne Janka en Sietske Steenbergen waren dit. En een goed weekend.
2: Dank je.
0: De Centraalplus, de Vrijmiboys en nog tot 7 uur. We gaan zometeen onder andere nog praten over theater.
1: Ja, en wat dacht je van tips voor de straatplaat?
0: Want die komen
1: wel
0: heel
1: karig, Arno.
0: Dat doen we na 6, ja. Het nieuws komt eraan naar Adele. Dit is Cold Shoulder. Yes,

0: Het nieuws uit de regio krijg je ook elke dag via de Centraal Plus nieuwsapp. Nieuws, reportages, interviews en achtergronden. Download de app nu gratis via de App Store en Google Play. Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. Van de Nederlanders die gisteren gewond raakten bij het busongeluk in Zwitserland, liggen er nog zeker 10 in het ziekenhuis. 3 van hen zijn volgens de Zwitserse autoriteiten ernstig gewond. Bij het ongeluk kwamen 5 passagiers om het leven. Over hun identiteit is nog niet bekendgemaakt. Maar volgens Omroep Brabant is een van de slachtoffers een vrouw uit Uden. De bus raakte gistermiddag in het oosten van Zwitserland van de weg en kwam op zijn kant terecht. Aan boord waren de chauffeur en 44 passagiers. Een deel van de gewonden mocht vandaag het ziekenhuis verlaten. Het dodental na de brand op een veerboot in de Filipijnen is gestegen naar 35. Er worden nog tientallen mensen vermist. Meer dan 40 opvarenden overleefden de ramp. De brand brak woensdagavond lokale tijd uit op de boot die onderweg was van de hoofdstad Manila naar het toeristische eiland Coron. De koopkracht van de meeste Nederlanders gaat er volgend jaar iets op achteruit. Blijkt uit de stukken voor Prinsjesdag die de NOS heeft ingezien. Voor alle huishoudens gemiddeld komt er een koopkrachtvermindering van 0,1%. En met name de hoge en middeninkomens leveren een beetje aan koopkracht in. Lage inkomens gaan er juist iets op vooruit met 0,2%. En ook gepensioneerden staan in de plus 0,3% erbij. De Ier Eddie Dunbar heeft de 19e etappe van de Ronde van Spanje gewonnen. In Peñas Blancas kwam hij bovenop de laatste berg als eerste over de finish. Vlak voor de top had hij de Spanjaard Santiago Buitrago afgeschud, die op 14 seconden tweede werd. In de strijd om de rode leiderstrui veranderde niets. De bovenste 5 renners van het klassement kwamen in nagenoeg dezelfde tijd binnen. Enrico Mas blijft aan de leiding voor de Sloveen Primož Roglič. Het weer, het is bewolkt met hier en daar een bui. Soms breekt de zon nog door. Het is een graad of 20. Vanavond kan op veel plekken mist ontstaan. Morgen start grijs, maar in de middag komt de zon erbij. En dan wordt het zo'n 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. De meeste files leveren nog maar een paar minuten vertraging op. Het is nog wel wat drukker op de A4 van Amsterdam naar Rotterdam. Tussen Hoogmade en Rijswijk heb je al met al nog een kwartier vertraging. En op de A20 naar Hoek van Holland sta je nog zo'n 10 minuten in de file tussen knooppunt Terbrechtseplein en Rotterdam-Delfshaven. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Boston. Stella Lefty was dat. Bij Centraal Plus. Om 7 over 6. Goedenavond. De Vrij Mibor is er nog tot 7 uur. Zoals elke week.
1: Dat klopt.
0: Op deze ja, toch beladen dag eigenlijk. Een 9-11 natuurlijk vandaag.
1: Ja, dat klopt, ja. Ja.
0: Heb jij het natuurlijk helemaal niet meegemaakt, Tijmen?
1: Ik heb het niet meegemaakt. Maar ik heb vandaag heb ik het even met een paar collega's het werk over gehad. Ik ben toch wel dingen te weten gekomen die ik niet te weten had willen komen. Maar,
0: zoals wat?
1: Ja, moet ik het eraan gaan bespreken of denk je van ik houd het
0: nee,
1: dan gezellig?
0: Nou, hoezo? Ja, nou goed, ja, het houdt de mensen toch bezig vandaag.
1: Ja, nou kijk, het was dus, ik wist oprecht niet dat het meerdere vliegtuigen waren. 1 of 2 geloof ik, dacht ik. Maar het waren er dus 4.
0: Precies. Dus ook nog eentje bij het Pentagon volgens mij.
1: Pentagon en een grasveld hoorde ik van een collega.
0: Ja, klopt. Ja, ja.
1: En ook dat mensen uit paniek en wetende dat ze toch zouden overlijden, uit het gebouw sprongen.
2: Ja. Dat kon je gewoon toentertijd live op tv gewoon zien
1: juist
2: gebeuren.
1: En als je dus nu de filmpjes gaat terugkijken, bizar, dan schijnt dat dus nog steeds te kunnen zien.
0: Ja, zeker.
1: Dat was
0: echt bizar.
2: Weet jij nog waar je was, Arno?
0: Ik weet nog waar ik was. Ja, ik was op Texel was ik.
2: Okay.
0: Ik was, bizar. Iedereen weet volgens mij waar die was toen dit in het nieuws kwam. Ik was op Texel, ik was interim manager bij een bank. En we hadden een zo'n hijssessie hadden we daar. En er komt daar op een gegeven moment, wij zaten dus in een zaaltje, echt in een hotel. En er komt er een man binnen, een wat oudere man. En die zegt, wij hadden wel niks in de gaten nog. En die zegt van, nou, er is nu ook een tweede vliegtuig naar binnen gevlogen.
2: Dat, ja, was het moment.
0: Tweede waarbij, vliegtuig naar binnen gevlogen. Ja. We wisten niet van het eerste vliegtuig nog.
2: Oh.
0: Dus wij gingen het hele tekst raadplegen. En verrek je, wat is er allemaal gebeurd, joh? Dus we zijn allemaal gelijk gestopt en televisie gaan kijken van wat is er aan de hand, joh? Ja, dus de hele wereld
2: dat was ook
0: kop.
2: Het moment waarop men zich realiseerde dat het echt wel geen ongelukje was, zeg maar. Met het eerste vlieger was nog een beetje sprake van, is het een sportvliegtuig?
0: Toen wisten we zeker van, oh jee, dit is niet zo.
1: Dat verhaal hoorde ik ook, dat het eerst een ongeluk bleek, dachten ze te zijn.
0: Ja. Ja,
1: maar
0: ja.
1: Toen toch niet.
0: Nee, dat was dus vlak daarna was het duidelijk van, oké, dit is geen ongeluk inderdaad. Ja. Het is, hoe ze het voor elkaar hebben gekregen, vind ik nog steeds bizar, hè?
2: Zeker.
0: Gewoon twee keer en dan ook nog zo precies.
2: Maar het is ook alweer 25 jaar geleden.
0: 25 jaar geleden,
2: ik kan me echt nog goed herinneren. Het is gewoon 25 jaar geleden.
0: Mijn zoon was net geboren, dus die is nu net 25. Die was net een maand oud. Dus jeetje, wat voor wereld zijn we terechtgekomen, joh.
2: Inderdaad. Maar de wereld is ook veranderd daarna, toch? Wel.
0: Nou, zeker, ja. Het heeft heel veel dingen teweeg gebracht.
1: Ja,
0: maar goed, jij hebt het niet bewust meegemaakt, Tijmen. Dus
1: nee, echt. Ik heb ook helemaal geen filmpjes gezien, niks. Ja, als kind interesseert je niet, heel hard gezegd.
0: Dat is voor je tijd.
1: Ja, daar kijk je gewoon niet naar.
0: Nee.
2: Maar dat is logisch, als je het niet hebt meegemaakt,
1: toch,
2: ik kan me voorstellen dat je in eerste instantie denkt van ja, het zal allemaal wel, zeg maar.
1: Ja, maar het komt er niet binnen. Een terroristische aanslag, wat is dat eigenlijk? Ja,
0: ik snap het. Ja. Nou goed, we gaan proberen toch weer een beetje de sfeer erin te brengen.
1: Laten we dat doen.
0: Maar het is allemaal 9-11, maar we hebben vandaag ook nog wat interessante dingen te bespreken.
2: Zeker, we gaan zo praten met Marianne de Jong en Paul Uiterwaal. Om te vertellen over het nieuwe volwassen theaterseizoen van Cultureel Centrum Voorschoten. En het programma voor het seizoen 2026-2027, die ligt inmiddels klaar.
0: Kijk,
2: ja.
0: Ben benieuwd wat allemaal gaat gebeuren.
2: Nou, zeer zeker.
1: Nou, ik heb het programmaboekje al even bekeken.
0: Oh, je weet het allemaal al.
1: Ja, ik heb het hele boekje al gekeken inderdaad, dat klopt.
0: Oké.
2: Ja,
0: nou, zometeen dus meer. Ja. En
2: als laatste spreken we nog met Rachel Braunstal. Zij is bestuurslid van het Nederlands Doktersorkest. En dat orkest geeft op zondag 11 oktober een benefietconcert in de Stadsgehoorzaal in Leiden.
0: Ja.
2: En daarvan gaat de volledige opbrengst, die gaat naar het hospice Xenia in Leiden.
0: Ja, dus het is een mooie goed doel inderdaad. Zeker. En sowieso even benieuwd natuurlijk wat de doktersorkest eigenlijk inhoudt. Ja. Waar het allemaal vandaan komt en zo. Ja. Dat is allemaal nog dit uur in de Vrij Mibo. En natuurlijk de straatplaat rond 5 voor 7. Ik heb als 1 tip gegeven aan jullie. Dus jullie weten natuurlijk helemaal niet waar het over gaat nog.
1: Ja, ik
0: dat
1: denk
0: wel een goede tip, sowieso.
1: Ik denk niet met Cross the River of zo. Cross the sea, iets met water.
0: Ik zei dus, de eerste tip was, bij deze straatplaat moet je goed weten waar je de oversteek maakt.
1: Ja, dat moet wel. Ja.
0: Ik kan alvast verklappen, het is in Leidendorp. Hè, om het een beetje af te bakenen. Is in Leidendorp.
2: Oh, dan weet ik het al.
0: Ja.
2: Nou weet ik het al.
0: Nou zeg maar dan.
2: De dwarswatering.
0: Dat is je antwoord?
2: Ja.
1: Oh, nee. Heb je dat goed?
0: Jammer hoor.
1: En hij zou niet liegen. Hij heeft wel wat waarheid.
0: Nee, ik zeg altijd de waarheid. Dus die is er in ieder geval niet. Dus denk nog eventjes door. Tweede tips. Soms heb je maar een paar passen nodig om dichter bij je doel te komen. En deze straat, derde tip, houdt iets in de gaten. Maar ja, wat precies?
2: Maar waar hebben deze tips betrekking op? De plaat, de artiest, de straat?
0: Die laatste tip heeft vooral betrekking op de straat. heeft natuurlijk allemaal met elkaar te maken, wat natuurlijk. En ja, dat andere heeft met allebei te maken. Ja. Ja, mooi hè?
2: Dit karig.
0: Ah, er komen nog meer tips voor, dus blijf vooral luisteren. Mocht je thuis wel weten, omdat je toch wat slimmer bent dan deze twee, dan moet je vooral eventjes mailtjes sturen, want dan maak je kans op mooie prijzen. En de prijzen bestaan uit een mooi goodiepakket met gadgets natuurlijk. Dat betekent allemaal leuke dingen met een C'tje erop. C+.
1: C+, inderdaad.
0: Ja, die vooral ook, die plus hoort erbij. En de welbekende vrij Mibotenkoek.

0: Olivia Dean, Man I Need was dat bij Centraal Plus, de Vrij Nivo. Tot 7 uur zijn we er nog. Het is bijna 7:10. We gaan een beetje cultureel doen, John.
1: Ja, tijd voor cultuur.
0: Ja, dat is een keertje nodig, hè? Om het programma een beetje op een bepaald niveau te krijgen.
1: Absoluut,
0: het programma voor het volwassen theaterseizoen 2026-27 van Cultureel Centrum Voorschoten is klaar. En hier aanwezig zijn Marielle de Jong en programmeur Paul Uiterwouw. En ze komen vertellen hoe het aanbod tot stand is gekomen. Welke voorstellingen natuurlijk volgend jaar uitspringen. En voor wie het seizoen vooral ook bedoeld is natuurlijk. Om daar maar eens mee te beginnen. Paul, of ja, wie zullen we het eerst aan het woord laten? Marianne, wie wil het eerst?
1: Jullie hebben het over de volwassene voorstelling.
0: Ja, het is toch volwassen theaterseizoen?
1: Wij hebben ook een heel leuk kinderprogramma.
0: Ah, kijk. Marianne, de eerste correctie is binnen.
1: Van het volwassene programma.
0: Ja?
1: Ik weet redelijk wat over het kinderprogramma.
0: Oh, oké. Okay.
1: Ja.
0: Okay. Maar even, je bent de programmeur.
1: We zijn allebei programmeurs.
0: Oh, allebei programmeur. Dus
1: Marianne die heeft de volwassene dingen onder zich en ik de kindervoorstellingen.
0: Ah, dus zo zit het in elkaar. Okay.
1: We werken ook wel samen en we kijken wel bij elkaar mee.
0: En wat heeft de overhand? De kindervoorstellingen of de volwassen voorstellingen?
1: Nou, we hebben 8 kindervoorstellingen en we hebben 6 volwassene voorstellingen.
2: 7
1: volwassenen.
0: Ah, oké. Okay. Dus, dus het hele jaar door ongeveer 15 voorstellingen. Dus,
1: ja.
2: Iedere maand 2.
0: Ja.
2: 1 voor de jeugd en 1 voor de volwassenen.
0: Ja. Is het in trek trouwens?
2: En wat?
0: Is het in trek? Wordt het veel bezocht?
2: Ja, we hebben toch regelmatig volle zalen.
1: Ja.
2: Niet altijd.
0: Hoeveel mensen kunnen jullie kwijt?
2: 110.
0: Oh, nou, leuk. Ja. Dus genoeg om een leuk gezelschap te hebben in ieder geval.
2: Zeker.
0: En wat zijn de successen van het afgelopen jaar geweest? Waar kijk je op terug? Dat was even goed.
1: Patrick Nederkoren.
2: Ja, dat was eigenlijk de top. Ja. Patrick Nederkoren.
0: Dus, cabaret echt... of muziek? Wat doet hij
2: Nee, cabaret.
0: Cabaret doet hij, ja. Oh, dat is goed, ja.
2: Ja,
0: want dat soort cabaretiers komen natuurlijk vaak in wat kleinere zaaltjes ook vast proberen. Hè? Dus
2: ja, dat is leuk. Kleinere zalen is dat een hele goede cabaretier. Maar we hebben wel meer.
0: Wat is een succes?
1: Ja, muziek, hè? Maatje en Kine.
2: Ja, we hebben natuurlijk Cesar Zuiderwijk gehad.
1: Ja, dat
0: ook nog?
2: Jazeker, dat was ook een succes.
0: Oh ja, leuk. Ja, dat kan me voorstellen. Dus dat is allemaal vol, denk ik.
2: Ja.
1: Hartstikke uitverkocht. Ja.
2: Maar in ieder geval, we hebben nu dus ook weer een heel mooi programma samengesteld.
0: Ja, en het is voor elk wat wils in Voorschoten.
2: Het is voor elk wat wils. We hebben cabaret. We hebben muziektheater en we hebben gewoon theater.
0: Ja.
2: En dat is redelijk populair.
0: Ja, en jullie kijken gewoon naar een beetje een brede doelgroep eigenlijk.
2: Wij kijken naar een brede doelgroep.
0: Ja.
2: Alhoewel onze doelgroep wel 40 plus is, maar dat is eigenlijk altijd met cultuur.
0: Ja.
2: Maar het is wel voor ieder wat wils.
0: Ja, behalve bij de kindervoorstellingen natuurlijk. Daar komen de kinderen allemaal op af, hoop ik.
2: Dat is een ander verhaal.
1: Dat is weer een ander verhaal. En daar trekken wij het meeste de kinderen tussen de 3 en de 7. En die zijn hartelijk welkom bij ons. En de eerste 2 voorstellingen die we nu ook hebben, die zijn ook echt heel leuk voor kinderen vanaf 3.
0: Ja, en wat is dat? Waar gaat het over?
1: De eerste voorstelling, dat heet Balbalona. Dat is een voorstelling, daar wordt eigenlijk niet ingesproken. Dat is een voorstelling die bestaat helemaal uit artiesten die met grote ballonnen in allerlei kleuren, met muziek, allerlei bewegingen doen, die emoties uitbeelden met muziek, kleur en beweging.
0: Ja.
1: Dus dat is eigenlijk voor alle kinderen, ook niet Nederlandstalige kinderen, is dat heel mooi theater.
0: Het is goed te volgen. Er wordt niet veel gesproken.
1: Nee,
0: of helemaal niet.
1: Het verhaal wordt eigenlijk helemaal verteld met beweging, beelden, ballonnen.
0: Ja.
1: En de tweede voorstelling die is dan iets meer met een verhaaltje. Dat is ook voor kinderen vanaf 3 heel erg leuk. We hebben de wens om ook voor kinderen van 8 tot 12 leuke voorstellingen te gaan neerzetten. Want er wordt gewoon heel veel aangeboden wat voor kinderen vanaf 8 leuk is.
0: Mm-hmm.
1: Je hebt wel dat die groep al veel kritischer is. Die zijn veel meer afhankelijk van wat vindt mijn omgeving ervan als ik naar het theater ga in Voorschoten. Zitten ze niet te kijken, oh saai, ga je daar naartoe? Oh, dan ben je een loser.
0: Ja.
1: Dat gaat bij kinderen vanaf 8 al een beetje spelen.
0: Oh,
1: en boven de 12 wordt dat nog heel moeilijker.
0: Ja.
1: Maar we hebben in januari, in voorstellingen doen we dan 's avonds. Normaal de kindervoorstellingen doen we zondagochtend. We hebben dan 's avonds 1 voorstelling en die wordt gespeeld door een vader en een zoon. En die gaan samen op klussen. Je hebt dan een vader, die is klusser. En de zoon die vindt er eigenlijk niks aan, maar die moet mee. Die wil eigenlijk veel liever rapper worden. En dat wordt dan in die voorstelling met een hoop dans en hip-hop en rap zit erin. Er zit wat circus in. En er zit uiteindelijk ook in dat de zoon uiteindelijk zijn droom toch kan gaan verwezenlijken.
3: Aha, dan probeer je op die manier aan te sluiten bij die leeftijdscategorie.
1: We denken dat dat heel erg leuk is voor die leeftijd.
0: Als je eigenlijk een loser bent als je er niet bij bent geweest.
3: Eigenlijk wel.
0: Dat moet je proberen te bereiken natuurlijk.
3: Maar is het eigenlijk ook zo dat het nu bijvoorbeeld... Nu zeggen die jongeren dan bijvoorbeeld dan van loser dat je daarheen gaat. Was dat vroeger bijvoorbeeld anders? Of is dat nu meer van deze tijd?
1: Ik zou het niet weten. We hebben eigenlijk nooit anders gewerkt dan voor jongere kinderen. Ja. Het werkte altijd goed. En toen dachten we, nou, dat kunnen we even zo doorzetten. Dan blijven we altijd op het veilige weggetje. We kunnen ook eens even kijken van, kunnen we misschien toch ook niet eens eventjes proberen. Toch kijken of we het wat breder kunnen gaan krijgen, toch.
0: Ja.
1: Het is zo zonde. Er zijn zoveel leuke voorstellingen. Ook voor kinderen van 8 tot 12 en ook van 12 tot 16. Met harde muziek erbij ook, als ze dat willen. En met rap erbij en met hiphop erbij. Dat is er gewoon wel allemaal.
0: Je bent natuurlijk, om even heel beleefd te zeggen, toch niet meer zelf van de kinderleeftijd. Natuurlijk, hoe bepaal jij dan wat er goed is voor die kinderen? Wat ze leuk gaan vinden? Hoe doe je dat?
1: Ja. Nou, ik ben ergens altijd een beetje 12 gebleven. Maar, nee, ik kijk wel altijd, als ik bij voorstellingen kijk, altijd met één oog op het podium. Met het andere oog kijk ik in de zaal. En daar kijk ik ook, zo kijk ik ook als we naar voorspeeldagen gaan. Er zijn voorspeeldagen in het land, daar gaan we naartoe. En
0: dan kijk je hoe kinderen reageren.
3: Of je de sfeer, hoe ze reageren.
1: Er worden schoolklassen door daar in de zaal neergezet.
0: Ja.
1: En dan zie je vanzelf wel of de kinderen echt meteen het verhaal ingetrokken worden. Of dat ze...
3: Volg je ook een beetje de trends op social media bijvoorbeeld, waar jongeren naar kijken?
1: Media, daar ben ik niet geweldig in, maar we krijgen toch wel van alles binnen. YouTube heb je natuurlijk.
3: Ja, dus,
2: Maar je wilt wel opa, hè?
0: Dat scheelt ook. Dus je kan een beetje uit je eigen omgeving
1: kijken. Jonge kleinkinderen, die komen ook wel eens mee naar de voorstellingen.
0: Ja.
1: Die vinden het tot nu toe eigenlijk altijd heel prachtig.
0: Maar ze weten natuurlijk ook dat je hun opa bent.
1: Ja,
0: dat was heel mooi, opa. Weet je nooit zeker, hè?
1: Als ze dik zonden, dan zijn ze dat net zo makkelijker.
0: Dus, dat toch wel.
1: Het was helemaal niks.
3: Ja, kinderen zijn heel eerlijk, hè, wat dat betreft.
1: Ja, goed. Ja.
0: En hoe bepaal je het voor de volwassenen? Welke voorstellingen je kiest?
2: Ik boekte artiesten via een theaterbureau.
0: Ja.
2: En die geven dus ook een paar keer per jaar... in de Schouwburg ook korte optredens van hun artiesten.
0: Oh, dus dan ga je even kijken of het interessant genoeg is.
2: Je leest recensies in de krant en je kijkt televisie. En je hoort van mensen van, goh, we zijn daar en daar geweest.
0: Ja.
2: En dan kijk je of die artiesten nog het volgende seizoen ook weer optreden.
0: Ja.
2: Dus eigenlijk is het niet alleen maar via de theaterbureaus, maar ook...
3: Ja, misschien omdat mensen ook weten mensen weten ook dat u programmeur bent. Dus misschien dat ze ook sneller naar u toe komen van... Nou, ik heb dat en dat gezien. Misschien wat van jullie of zo?
2: We hebben wel eens artiesten gehad die dan inderdaad vragen... of ze nog weer eens een keertje mogen optreden. Doen we meestal niet het volgende seizoen, want dat vinden we te snel. Maar dan wachten we 1 of 2 seizoenen en dan heb je kans dat ze weer...
0: Maar jullie zijn wel even op zoek naar voorstellingen... waar een groot publiek voor zou kunnen zijn. Of kijk je ook gewoon van, nee, maar dit is gewoon goed. Dit moeten gewoon mensen zien als hij maar 30.
2: Nou, dat ligt er een beetje aan. We hebben wel het gevoel dat we ons publiek een beetje kennen. We hebben natuurlijk aan de ene kant Den Haag met de ambtenaren. Aan de andere kant hebben we de Leiden met de universiteit. Dus moeten we een klein beetje, moet je ook daarop gaan programmeren. En dat lukt over het algemeen vrij goed.
3: Waar houden de mensen in Voorschoten van?
2: Ik denk niet dat mensen in Voorschoten van André van Duin houden. Althans, misschien...
1: Ja, misschien toch ook wel, maar... Ja,
0: iedereen houdt toch van André van Duin, krijgen we nou? Ja.
1: Maar André van Duin, die krijgen wij niet binnen.
0: Nee, maar die doet sowieso niets meer in de theater.
2: Nee. Het mag...
1: We hoeven geen moppetapper.
2: Nee.
0: Het moet een beetje... een beetje niveau hebben.
1: Ja, het mag ook wel een beetje.
0: Hij is André van Duin ook wel hoor trouwens, maar op een ander niveau. Ja.
1: Nee, het mag ook wel een beetje bizar af en toe.
0: Een beetje bizar?
1: Oké. Okay. En we hebben bijvoorbeeld ook vorig jaar één optreden gehad van, hoe heette die jongens?
2: Wat wil je zeggen?
1: Berlijn.
2: Ludiek.
1: Ludiek van Berlin with Love.
2: Ja.
0: Oh, oké. Okay.
1: Ja, dat. was ja, een beetje kolderiek en een beetje burlesk. En daar zat veel verkleden in en daar zat de drag queen achter de toestanden in.
0: Ja.
1: Ja, en daar, daar kun je bij ons toch ook wel echt wel mee aankomen. Dat,
0: ja. Ja,
2: dat is denk ik niet voor iedere zaal.
0: Noem nog even één voorstelling waarvan je dacht, nou, die moet je echt eigenlijk vanaf de eerste rij kunnen zien. Wat is er een belangrijke voor
2: nou,
0: de volwassenen?
2: Ik vond ludiek vond ik wel heel erg. Ja, op de eerste rij.
0: Komt die het komend seizoen ook nog?
1: Nee,
0: wat nu komend seizoen gaat komen, vind ik, nou, daar moet je bij zijn. Dat is
2: Wel mooi. Mag ik even beginnen bij het begin?
0: We hebben niet zo heel veel tijd meer. Ja.
2: We beginnen met een Puur de Nijs. Dat is een tribute band. En die gaat natuurlijk de songs van Rob de Nijs vertolken. En ja, die is vorig jaar overleden. En ik denk dat heel veel mensen toch wel van zijn liedjes houden. Maar dan krijgen we Karel Kraaienhof met Leonie Jansen.
0: Kijk, mooi.
2: En dat is natuurlijk ook een hele bijzondere voorstelling. Ja. Melancholie in de polder. En zij zingen alleen maar, spelen, zingen, wat ze mooi vinden.
0: Ja.
2: En dat kan van Argentijnse tango tot Hollandse pop.
0: Kijk, ja.
2: En dat is wel een avond waarvan ik denk, van, nou, dat kan bijna niet anders.
0: Ja,
2: de traan van Maxima, dat...
0: Wij kunnen niet het hele programma gaan doornemen, maar kunnen wij het programma ergens lezen?
1: Op onze site.
0: Op de site, en dat is? De
1: site van Filmtheater Voorschoten. Wij zijn uiteindelijk een onderdeel van Filmtheater Voorschoten.
0: Okay.
1: En Filmtheater Voorschoten doet veel meer natuurlijk dan theater, maar alle theatervoorstellingen, volwassenen en jeugd staan allemaal op de site van Filmtheater Voorschoten.
0: Okay.
1: Tickets zijn ook te bestellen via die site. En,
0: dan gaan we daar kijken. Ja, dat je even kan me toelichten over hoe jullie dit allemaal doen. En dat er in ieder geval weer mooie hoogtepunten te verwachten zijn komend seizoen. Ja.
2: Mag ik nog één ding?
0: Eén ding?
2: Okkelbar wil ik graag ook
0: noemen. En dat is?
2: Dat is een Rotterdamse band.
0: Ja.
2: En die speelt muziek van Eric Clapton.
0: Oh, dat is
2: ook
0: leuk.
2: En die zijn al een keer bij ons geweest. Dat was ook een groot succes. En nu komen ze dit seizoen weer.
0: We gaan gauw naar de site. Marjolein de Jong en Paul Uiterwaal van het Cultureel Centrum Voorschot. Dank jullie wel. Fijn dat jullie waren. Fijn weekend.
4: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
0: Ja, 6:58. Het hoogste tijd voor het regio nieuws. Dat moet ik er even bijpakken. Er gebeuren allemaal mooie dingen. Ik denk, heb ik het nieuws bij jou gelaten, John? Mijn nieuws is weg. Vertel. Oh, hier heb ik het. Ja, de IJsclub Oegstgeest die doet dit weekend voor het eerst mee aan de Open Monumentendagen. Onder het thema Veerkrachtig Erfgoed opent de club haar clubhuis aan de Oegstgeesterweg voor bezoekers. Volgens secretaris Jan Mulder, die te gast was in de Centraal Plus Middagshow, is het schaatsen op natuurreis een vorm van erfgoed die behouden moet blijven. De IJsclub bestaat al sinds 1893 en kan alleen de deuren openen als de winter streng genoeg is, uiteraard. De afgelopen 20 jaar was de IJsclub gemiddeld zo'n 3 dagen per jaar geopend. Dus dat is niet erg veel, hè?
3: Nee, dat is niet heel erg
0: veel. Nee. Maar ja, dat is in het hele land zo natuurlijk, hè? Het smelt allemaal weg.
3: Inderdaad.
0: Een fietsaccu is vanmiddag ontploft en vervolgens in brand gevlogen in een berging naast een woning aan het Saranafort in Leidendorp. De brandweer kwam met spoed ter plaatse en wist de situatie onder controle te krijgen. En bij het incident raakte niemand gewond. De brandweer heeft nakontrole uitgevoerd en ook metingen in de woning verricht. Ja, en van brandweer naar brandweer, want brandweervrouw Leontien van Brandweer Voorschoten heeft een bijzondere plek gekregen in de brandweervrouwenkalender 2026. Ze is erin uitgeroepen tot Miss September. Met de kalender wordt aandacht gevraagd voor de kracht, inzet en passie van vrouwen binnen de brandweer. Bij haar collega's is de deelname met trots ontvangen. Brandweer Voorschoten laat weten blij te zijn dat Leontien als een van de eigen brandweervrouwen in deze kalender staat. Ja, dat is mooi.
3: Ja, dat is zeker weten.
0: Ja, heb je dat soort kalenders ook thuis hangen?
3: Nee, dat kan niet thuis gewaardeerd worden.
0: Dan kan je niet meer thuis komen. Dat is wel jammer, hè? Dit sta je in zo'n kalender en niemand mag hem ophangen thuis.
3: Nee, precies.
0: Hangt waarschijnlijk alleen in de kazerne.
3: Ja, waarschijnlijk wel. Ja.
0: En dat lijkt me dan ook weer een beetje raar trouwens, dat je dan daar werkt. En dat je dus wel bekeken wordt door je collega's dan.
3: Ja, dat lijkt me heel awkward.
0: Ik weet niet hoe pikant deze kalender is. Misschien valt erg mee. Dus,
3: geen idee. Ja.
0: Goed. Hoe is het buiten? Nou, morgen begint de dag lokaal wat grijs en nevelig. Maar vanuit het westen komt de zon er steeds vaker bij. Het blijft op de meeste plaatsen wel droog. En met zo'n 21 graden is het prima weer voor een zaterdagmiddag. Er staat een zwakke tot matige wind uit een zuidwestelijke richting. En zondag ziet het weerbeeld er wat minder vriendelijk uit. De bewolking neemt toe en vanuit het westen trekken buien over de provincie. Tussendoor zijn er ook droge perioden en kan de zon zich af en toe laten zien. Het wordt ongeveer 20 graden en er staat een matige zuidwestenwind. Ja, John?
3: Ik heb Eerlijk gezegd.
0: Heb je geen files?
3: Nee, wel een flitser. Ik weet niet of dat ook geldt.
0: Maar... Nee, dat geldt niet, hè? Oh. Nou, dan moet ik even ander tuintje voor je pakken. Ja, even kijken, hoor. Ja. Johnny zonder fileshow.
3: Ja, die heb je vast klaarstaan ergens. Mm,
0: ja, die moet ik hier ergens hebben.
3: Ja, was je niet voorbereid?
0: Ik was hier niet voorbereid. Nee. Je had vorige week nog, vorige uur had je nog een hele lange lijst namelijk.
3: Ja, maar
0: dus,
3: dat is allemaal opgelost inmiddels. Ja. Misschien dat mensen toch zouden gaan omrijden nadat ik had verteld waar de files waren.
0: Dat zou heel goed kunnen, inderdaad, ja.
3: Waarom? Nee, toch wel zin eigenlijk, hè?
0: Ja.
3: Je niet? Heb je hem al gevonden?
0: Is de flitser de moeite waard? Want,
3: het is één flitser.
0: Ik zoek me helemaal de krampenman aan.
3: Zal ik gewoon de flitser noemen?
0: Hè? Ja, doe de flitser maar gewoon noemen, want ik heb hem zo snel niet.
3: We hebben een flitser op de A44 tussen Den Haag en Amsterdam. Ter hoogte van Wassenaar, knooppunt Ommedijk. Bij hectometerpaaltje 20,4, daar staat een flitspaal. Dus oppassen geblazen.
0: Ja, zeker. Zometeen gaan we nog praten over muziek. Het concert van het doktersorkest.
3: Het doktersorkest,
0: inderdaad. Dat zometeen in de Vrij Mibo.
4: Meer nieuws via de site, app en socials. Meer voor jou. Nu. Meer muziek voor jou.

0: Janja Ninja, Sunshine was dat bij Centraal Plus. Nog eventjes de Vrijmibo. Zijn er al uit trouwens met die straatplaat? Want,
1: ik hoor dat John al wel wat moeite heeft.
2: Ik heb echt werkelijk geen idee.
0: Met van alles heb je moeite, maar
2: zeker over de straatplaat. Met dit absoluut wel, ja.
1: Die arme man.
0: Die arme man.
1: Ja.
0: Nee,
1: dat is zijn best.
0: Maar dat komt hij doet zeker zijn best.
2: Komt omdat ik tegen de gast net zei, van hij maakt wel 100 jaar radio. Dat krijg ik hem nu terug, hè?
0: Ja, en die gast is trouwens Rachel Brownstaal, die is hier. Zondag 11 oktober geeft het Nederlandse Doktersorkest een benefietconcert in de Stadsgehoorzaam in Leiden. En bestuurslid Rachel Brownstaal is hier om te vertellen over het bijzondere orkest en het programma met Rachmaninoff en de steun voor Hospice Xenia. Daar gaat het ook over natuurlijk. Rachel, van harte welkom. Zelf dokter dan ook?
3: Zeker.
0: Ja? En wat voor soort dokter?
3: Ik ben huisarts in Rotterdam.
0: Oh, oké. En zijn doktersorkest, wij waren er eigenlijk niet van op de hoogte dat het überhaupt bestond, maar dat bestaat al een tijdje, toch?
3: Het staat eigenlijk nu voor het vierde jaar. Ja. Dus dat is nog helemaal niet zo lang. En we zijn opgericht naar aanleiding van een werelddoktersorkest en een Europees doktersorkest dat al langer bestond.
0: Oh.
3: En naar aanleiding daarvan heeft onze voorzitter Olga 4 jaar geleden eigenlijk een advertentie gezet in Medisch Contact. Een doktersblad van goh, welke dokters willen meespelen. We willen een orkest oprichten. Nou, 100 man. Ja.
0: 100 man?
3: Nou, zeker.
0: Ja. En, ja. Klinkt het anders omdat het dokters zijn? Of, of medici?
3: Ja, we doen ons best van niet natuurlijk.
0: Jullie gebruiken ook de doktersinstrumenten erbij? Stethoscoop en zo?
3: Ja, maar steeds.
0: Ja. In plaats van oortjes.
3: Ja.
0: Of in ieder geval de hartslag dat je die wel neemt als metronoom natuurlijk.
1: Ongelooflijk.
0: Dat zit er allemaal niet in.
3: Allemaal een saturatiemeter. Even.
0: Ja.
3: Goed idee.
0: Dat zou kunnen,
2: niet hoogzeet aan het einde.
0: Ja. Ja, maar dat is niet zo. Dat is, het is gewoon
3: even
0: serieus.
3: Nee,
0: we zijn
3: echt wel serieus. Ja. Ja.
0: Maar kunnen jullie ook echt goed spelen?
3: Ja, eigenlijk wel.
0: Jullie zijn echt wel van. Het zijn echt wel mensen die allemaal sowieso wat speelden.
3: Ja, het zijn eigenlijk allemaal hele ambitieuze muzici. Die echt eigenlijk naast hun baan als dokter fanatiek en serieus muziek maken. En dat heel erg leuk vinden om dat in het orkestverband te doen. En de meesten spelen ook in andere orkesten. En dan eens in het jaar doen ze mee met het doktersorkest. Want dat bestaat in principe maar 1 keer.
0: Ja. Doe dat zelf ook? Wat speel je?
3: Ik speel dwarsfluit en piccolo. Dus ik speel inderdaad ook in een ander orkest vast. Maar 1 keer per jaar nu gaan wij 3,5 dag met elkaar heel hard repeteren. Geven we 1 mooi concert en dan is het weer klaar.
0: Is wel leuk,
3: Dan vervliegt het eigenlijk ook weer, want het is een projectorkest. Dus het wordt ieder jaar opnieuw samengesteld.
2: Maar dat lijkt me ook wel met een baan als dokter. Voor mij is dat best wel een drukke baan. Dat is best wel een uitdaging om dat misschien te combineren allemaal.
3: Ja, maar tegelijkertijd is dat natuurlijk ook ontzettend leuk.
2: Je haalt er ook heel veel energie misschien ook uit.
3: Het is heel fijn om af en toe even geen dokter te zijn. Ja. En lekker muziek te maken. Ja. En, het is enorm verbindend, heel gezellig. En met z'n allen, zo, met z'n honderden 1 stuk spelen. Dat blijft toch wel heel bijzonder.
1: Maar waarom wordt er dan gekozen voor een 1 jaar, 1 keer een project per jaar? Waarom niet meer?
0: Kost tijd.
3: Ja, dat is een goede vraag. Je kan natuurlijk zeggen, we gaan 2 keer per jaar doen. Maar ik weet niet of je dan genoeg mensen krijgt. Want de investering is best groot. Je moet hard studeren van tevoren. Iedereen kent zijn partij goed. Je moet vrijnemen ervoor.
0: Ja.
3: Het moet een beetje uniek zijn, denk ik ook.
0: Maar je gaat een paar dagen maar repeteren. Dus kan je in een paar dagen zoveel bereiken dat je gewoon in het Stadsgehoorzaal kan gaan staan? Ja, blijkbaar wel. Maar...
3: Nou, dat is natuurlijk een hele goede vraag. Nou, we gaan aanstaande zondag, toevallig overmorgen komen voor het eerst bij elkaar. Gaan we 1 dag, doen we even een soort scratchdag. Dan gaan we kijken hoe het gaat.
0: Ja.
3: En dan komen we 8 oktober daarna bij elkaar. En dan is het 2,5-3 dagen heel hard repeteren. En dan hopen dat het inderdaad een mooi orkest wordt.
0: Dat een beetje synchroon loopt.
2: Spannend inderdaad.
0: Ja. En jullie zijn echt van de klassieke muziek?
3: We zijn van de klassieke muziek, ja.
0: Dat is ook wat jullie allemaal aanspreekt om dat te gaan doen.
3: Ja, wel dit project.
1: Wordt het ook aangegeven in de...
0: Niet altijd.
3: Ja, je kan natuurlijk op een gegeven moment besluiten om ook iets lichters te doen. Maar dat is op dit moment niet de doelstelling van het orkest.
0: Nee, ik zou even een klein stukje laten horen van wat over gaat. Dit is dus Rachmaninoff waar het over gaat.
3: Oh, kijk eens.
0: Ja. Ja, je hebt geen koptelefoon ervan op, dus je kan het niet horen nu. Maar ik hoor een viool volgens mij. Er zit de kwasten viool in, hè? Oh ja, nou, het wordt aardig aangezet.
2: Ja.
0: De tweede symfonie is dit, hè? Van Rachmaninoff. Die gaan jullie spelen. Ja, nu komt het. Ja, dat is mooi. Mooi om dat in de stadsgehoorzaal te kunnen doen, denk ik ook. Doe je het vaak in dit soort zalen?
3: Ja, dat proberen we wel. Ja, dus, vorig jaar waren we in Enschede.
0: Ja.
3: Grote zaal. Het jaar daarvoor in Arnhem. Muse Sacrum. Dus we kiezen per jaar een andere stad uit. En dan willen we ook het liefst een mooie zaal. Ja. Zoals de stadsgehoorzaal.
0: Ja, die is prachtig natuurlijk.
2: Ja, zeker.
0: En welk instrument gaan we nou het meest horen tijdens dat concert? Wat is nou het meest opvallende instrument?
3: Dat is wel een beetje lastig om te zeggen, want we hebben geen solist erbij. Dus het is echt het hele orkest. Ik denk wel dat de blazers hebben prachtige solo's. En bijvoorbeeld in Rachmaninoff is het derde deel is een heel beroemd deel met een hele grote opening van de klarinet. Dat wordt ook heel vaak in films gebruikt.
0: Mm-hmm.
3: Dus misschien is de klarinet wel het antwoord op jouw vraag deze keer toevallig.
0: Ja.
3: Ja.
0: De piccolo is...
3: Piccolo hoor je altijd, want die schalt er bovenuit.
0: Ja, ja, ja. Maar...
3: Ja, niet de voornaamste.
0: Ik ben daarom gekozen ook, omdat je graag altijd te horen wil zijn.
3: Ja, deze keer speel ik fluit, want het is altijd wel een dingetje.
0: Zo. Oh, oké. Okay. Ja. Ja, oh ja, je kan het alle twee tegelijk doen natuurlijk.
3: Nee.
0: Je moet wel kiezen.
3: Ja, ja. Ja, precies.
0: Ja, soms wordt het tegelijkertijd gespeeld natuurlijk ook, denk ik. Ja. Ja, het kan haast niet anders. Het is voor een goed doel.
3: Ja, dat is met name.
0: Zo. Hospice Xenia. En waarom is dit het goed doel?
3: Ja, wij zoeken natuurlijk iets wat zowel dokters als muzici aanspreekt. Een beetje, dat is het. We hebben vorige keren een meer groot doel eigenlijk gekozen. Artsen zonder grenzen of AMREF Flying Doctors.
0: Ja.
3: We hebben besloten dat wat kleiner juist te trekken en een beetje regionaal te zoeken. Ja, toen kwam Xenia naar voren. Dat is ook echt een heel bijzonder, het is een hospice eigenlijk. Hè? Dus,
0: mm-hmm. Ja.
3: Een hospice voor de laatste fase van het leven. Maar echt van jonge mensen. 16 tot 40.
0: Ah.
3: Heel uniek in Nederland. En,
0: dat hebben we niet vaker dan?
3: Nee. Er is er wel eentje voor kinderen. Maar de meeste hospices zijn voor oudere mensen terecht. Want er zijn natuurlijk niet zoveel jongeren zo ontzettend ziek. Maar dit is heel bijzonder. Ze bestaan nog niet zo lang. En ze hebben het ook hard nodig. En ik denk dat dat heel passend is voor... als goed doel voor dit orkest.
0: Werken daar ook ander soort mensen dan in andere hospices dan?
3: Ja, volgens mij werken daar wel ook kinderverpleegkundigen met echt een aantekening voor jonge mensen.
0: Ja.
3: Maar dat weet ik niet helemaal precies. Ik ben er natuurlijk geweest en één iemand daar had in ieder geval die diploma's.
0: Ja, ja. Ja, ik kan me voorstellen dat het belangrijk is dat je er goed mee om kan gaan ook. Zeker omdat het mensen op hele jonge leeftijd zijn.
3: Ja, heel ernstig ziek. Ja. In de laatste dagen van hun leven.
0: Ja, ja.
3: Ja.
0: En de hele opbrengst van dit concert gaat dus naar dat hospice?
3: Ja, in principe is het zo dat wij betalen eigenlijk zelf om mee te doen. Dus wij moeten gewoon lidmaatschap betalen. Daarvan kunnen we het project financieren. En alles wat we met de kaartverkoop binnenkrijgen, dat is voor het goede doel.
0: Ja.
3: Daarom willen we zo graag die zaal ook vol.
0: Ja.
1: Nou, sowieso wil je dat, want je wilt natuurlijk een groot concert
3: ook,
1: natuurlijk hebben.
3: Het is natuurlijk heel erg leuk om voor een volle zaal te spelen.
0: Ja.
3: Dat blijft een feit. Maar het is hoe meer kaarten verkocht, hoe meer Xenia.
0: Ja, en tijdens de voorstelling wordt ook aandacht gegeven aan het goede doel?
3: Ja, zij zullen een stukje vertellen aan het begin van het concert. Er zijn flyers, dus een stukje in het programmaboekje. Dus we proberen daar echt zoveel mogelijk aandacht aan te geven.
0: Ja. Er is een Spaanse dirigent, begrijp ik.
3: Ja.
0: En die geeft er bijzondere energie aan.
3: Ja. Dat gaan we zien. Maar...
0: Kan jij zijn naam uitspreken? Want het is natuurlijk
3: Alejandro de Cantalapiedra. Ja, oh, dat is wel een uitdaging.
0: Voor mij is dat wel goed hoor. Ik keur het goed. Ja. Dat is de dirigent en die zorgt voor de juiste energie. Hebben jullie hem al nu meegemaakt? Of dat gaat nu pas zondag
3: beginnen?
0: Ik heb
3: hem nog nooit ontmoet zelfs.
0: Oh, okay.
3: Een aantal anderen wel.
0: Dat wordt spannend. Ja.
3: En wij spelen ieder jaar met een andere dirigent. Dat is heel leuk. Dus we vragen echt een professional om dit project te doen. En het leuke is dat mensen vinden dat heel leuk.
0: Ja.
3: Die zeggen echt ja. En hij is echt een jonge, hele enthousiaste dirigent die mooi in opkomst is. Dus ook echt een eer om met hem te mogen werken.
1: Is hij ook al bekend in de doktersorkesten?
3: Wat zeg je?
1: Is hij ook al bekend in de doktersorkesten?
3: Ja, volgens mij zijn er een aantal mensen die in een ander orkest met hem spelen.
1: Yes.
3: Dus Europese. Zo is hij volgens mij ook binnengehaald. Of gevraagd.
2: Ja, hij was onder meer assistent dirigent van het Nederlands Philharmonisch Orkest.
3: Zeker.
2: En de Nationale Opera.
0: Ja. Nou, we gaan
3: zien. Ja, dat is natuurlijk een professional. Hij is geen dokter, hè? Dus...
2: Nee.
0: We gaan zien hoe hij jullie bij elkaar heeft gebracht. Wat is overigens de meest voorkomende medische specialisatie in het doktersorkest?
3: Volgens mij huisarts.
0: Toch huisarts ook, ja.
3: Ja, ja. Ja. Maar nou, het is heel divers. Maar ja. Er zijn nou eenmaal ook veel huisartsen in Nederland.
0: Nou, dus het is een voorstelling waar je veilig heen kan gaan. Hè. Als je onwel wordt,
2: ja.
0: dan
2: word je zeker
0: 100 dokters in de zaal. Dat is heel goed geholpen. Dat is lekker. Het is op 11 oktober en ik neem aan dat we alle informatie kunnen vinden via de website van de Stadsgehoorzaal in Leiden, want daar gaat het gebeuren.
3: Ja, of de website van het Nederlands Doktersorkest. www.nederlandsdoktersorkest.nl.
0: Fijn dat je er even was om het erover te vertellen. Rachel Braunstaal, de bestuurslid van dit doktersorkest in Nederland. Dankjewel. En succes met de repetitie.
3: Ja,
0: komende zondag dus. Hè?
3: Heel leuk.
0: Ja, dankjewel. Zometeen de ontknoping van de straatplaat. Oplossen kunnen nog steeds naar vrijmeboycentraalplus.nl. Dus vrijmeboycentraalplus.nl.
1: Ja, we zijn nog altijd op zoek naar hulp, jongens.
0: Ja, natuurlijk. Dit is DJ Goya.

0: Michiko, DJ Goa.
1: Centraal Plus, Vrij Mibo. Straatplaat.
0: Ja.
2: Nou ja, ben ik heel erg benieuwd wat überhaupt de straat was. Want hij had een hele goede gok, vond ik.
3: Ja, toch?
0: Ja, maar het was
2: water.
0: Ja, dat heeft hij al gezegd op de radio, maar dat was niet goed.
2: Ja, dat weet ik. Maar
0: het is nog steeds niet goed. Het wordt niet beter van.
2: Nee. Jammer weer.
0: Het is niet zo dat als er een half uur overheen gaat, dat ik het dan toch ineens goed
2: kan proberen.
0: Zo weet het niet.
3: Nee. Het kan ook zijn dat je gewoon niet eerlijk zei.
0: Ja. Nee, maar dat is alleen voor jullie. Hè. Dat doen jullie dat. Nee, maar bij deze straat moet je goed weten waar je de oversteek maakt, was een tip. Soms heb je maar een paar passen nodig om dichter bij je doel te komen. Deze straat houdt iets in de gaten. Maar wat precies? Dat waren eigenlijk de drie tips, hè?
3: Ja.
0: Ja,
3: het was niet heel...
0: Het was niet heel ruim bemeten, moet ik eerlijk toegeven. Maar het is in Leidendorp. En de straat is Brugwacht.
2: Oh, ja.
0: Brugwacht. Oversteek maken.
2: Ja, precies. Ja.
0: Brug,
2: ja,
0: weet je wel.
2: Ja, leuk. Ja.
0: Houdt iets in de gaten.
3: Ja.
2: Brugwacht.
0: Ja.
2: Is dat niet van Michael Leidendorp?
0: Wat zei je?
2: Die ene van Michael Jackson. Somebody's watching me. Is dat de plaat?
0: Dat is een plaat, maar het is niet de plaat.
2: Ja, jammer.
0: Nee.
3: Dat is ook weer niet goed.
0: Nee, dat is ook weer niet goed. Nee. Nee, het is Wax met Bridge to Your Heart.
2: Oh ja, oké. Okay, ah, ja,
0: mooi, hè? Okay, ja, ik had nog veel meer tips, maar ik was er niet aan toegekomen. Anders had je het misschien wel geweten.
2: Ja, je geeft ons de kans niet eens.
0: Een vrij nieuwe straat trouwens, Brugwacht. Uit 2008 staan wel heel veel huizen, 107 huizen al. Dus we hebben best wel ook mensen, ook in Leidendorp. Wat zei je?
3: Nieuwe straat, 2008.
0: Nou ja, goed.
2: Ik ben,
0: in verhouding tot andere
2: straten. Je noemt mij oud.
0: 18 jaar geleden. Ja, voor mij.
2: Even. Je noemt mij oud. Wat is het nou weer?
0: Ik vind hem vrij nieuw inderdaad. De plaat is ook wat ouder dan deze straat in ieder geval. Want die komt uit 1987, hè?
3: Kijk.
2: Jeetje.
0: Toen was ik al oud. Ja. Zometeen na 7 uur is hier Johan Hoogendijk. Die gaat terug naar de jaren 80 en 90. Dat doen we ook nu ook een beetje. En na 9 de mixtape met Erik van Oosten. Op tv het nieuwsoverzicht met Joyce van Meurst. Fijn weekend en tot volgende week 5 uur. Wax is hier.
3: Fijn weekend.
2: Fijn weekend.

0: Het nieuws uit de regio krijg je ook elke dag via de Centraal Plus nieuwsapp. Nieuws, reportages, interviews en achtergronden. Download de app nu gratis via de App Store en Google Play. Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Clemens Peters met het NOS-journaal. Een deel van de Nederlanders die gisteren gewond raakten bij het busongeluk in Zwitserland mag waarschijnlijk vandaag nog het ziekenhuis verlaten. In totaal raakten 40 mensen gewond. 5 mensen hebben het ongeluk niet overleefd. Alarmcentrale Eurocross staat de slachtoffers en de nabestaanden ter plekke bij.
2: Het is een hele puzzel, maar we gaan eruit komen en we gaan er alles aan doen om die mensen zo goed als mogelijk te helpen en zo snel als mogelijk terug naar Nederland te krijgen.
1: De bus zou door de vangrail zijn gereden en daarna gekanteld. Uit de uitgelekte stukken voor Prinsjesdag blijkt dat de koopkracht van de meeste Nederlanders volgend jaar een klein beetje achteruit gaat. Voor mensen met hoge en middeninkomens gaat het om 0,1%. Mensen met lage inkomens en gepensioneerden gaan er juist iets op vooruit. Het dodental na de brand op een veerboot in de Filipijnen is gestegen naar 35. Er worden nog tientallen mensen vermist. Meer dan 40 opvarenden overleefden de ramp. De brand brak woensdagavond lokale tijd uit op de boot die onderweg was van de hoofdstad Manila naar het toeristische eiland Coron. De Filipijnen telt een kleine 8000 eilanden en dus wordt er veel gebruik gemaakt van veerboten. Het kabinet wil zo snel mogelijk ruimte maken op het stroomnet, zodat nieuwe huizen kunnen worden voorzien van elektriciteit. Staatssecretaris voor Klimaat, Debat, wil de uitbreiding op het stroomnet op verschillende manieren mogelijk maken.
3: We gaan vergunningen sneller verlenen. Dat kan doordat we de procedures verkorten. We gaan, nadat mensen in bezwaar en beroep zijn gegaan, alleen nog maar naar de Raad van State en niet meer naar de rechtbank. Die moeten ook binnen 6 maanden uitspraak doen en daarmee verkort je die tijd enorm.
1: Het kabinet wil zo de wachtlijst voor aansluitingen voor bedrijven en huishoudens verkleinen. Het weer vanavond kan op veel plekken mist ontstaan. Vannacht droog en het koelt dan af naar zo'n 12 graden. Morgen start grijs, maar in de middag zon en dan wordt het maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staat nog file door een ongeluk op de A16 van Rotterdam naar Breda. Bij de Van Brienen Noordbrug staat 3 kilometer file door de bergingswerkzaamheden. De vertraging is iets meer dan 5 minuten. Er is 1 rijstrook dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws.

heerlijke jaren 80 en 90. Wat gaan we dan vanavond zoal voor je doen? Nou, we gaan zo meteen terug naar de hitlijst van 11 september 1992. Dan gaan we de top 5 natuurlijk eventjes met je doornemen. En dan ga ik de nummer 1 helemaal voor je draaien. Nou, en later in het uur rond 7:15, dan gaan we terug naar het jaar 1999. Voor de albumtrack van deze week. Nederlands.

De groep die vernoemd is naar de leadzanger van de band, Paul King. You're the King in Love and Pride. En daarmee is het 7:15 hier op Centraal Plus en gaan wij terug naar de hitlijst. De hitlijst van 11 september 1992. We gaan de top 5 met je doornemen. Dit was de nummer 5.

0: 80s en 90s. Wij nemen je mee terug naar de jaren 90. Dit is de top 5 van...
1: 11 september 1992, op nummer 5 vonden we Tatjana Simic samen met Gerard Joling en Can't Take My Eyes Off Of You. Op nummer 4, The Covergirls en Wishing On A Star. Op 3, Roxette en How You Do You Do. En op nummer 2, Freddie Mercury en Montserrat Caballé met Barcelona. Ja, dan gaan wij natuurlijk de nummer 1 voor je draaien. De nummer 1 van 11 september 1992. Die was voor Dr. Alban en It's My Life.
0: Centraal Plus, 80s en 90s. 1.

hoorde hier op Centraal Plus. Ja, ik zat van de week een bericht te lezen over Lionel Richie, die wederom niet lekker geworden was tijdens hun optreden. Eerder dit jaar ook al een keertje gebeurd. Nou, voor controle naar het ziekenhuis toegebracht. Wat hartfilmpjes gemaakt. Het gaat op zich goed met hem. Laten we ook hopen dat het zo blijft.

0: En zo mooi worden ze nog wel weinig gemaakt. De hit van Lionel Richie, Say You, Say Me, hoorde hier op Centraal Plus. Ja, zometeen het verhaal van een Nederlands duo dat in de jaren 90 bij elkaar kwam, later uit elkaar ging en sinds 2023 weer bij elkaar zijn. Zometeen dus in de albumtrack hier op Centraal Plus. Nu eerst tijd voor het regionieuws.
1: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
2: Dit is het nieuws van Centraal Plus. Ik ben Michel Verheij. De ijsclub Oesgeest doet dit weekend voor het eerst mee aan de Open Monumentendagen. Onder het thema Veerkrachtig Erfgoed opent de club haar clubhuis aan de Oesgeesterweg voor bezoekers. Volgens secretaris Jan Mulder, die te gast was in Centraal Plus Middagshow, is het schaatsen op natuurijs een vorm van erfgoed die behouden moet blijven. De ijsclub bestaat al sinds 1893 en kan alleen de deuren openen als de winter streng genoeg is. Wij bestaan sinds 1893. Zo gauw het vriest, komen wij in de weer, vertelt Mulder. De afgelopen 20 jaar was de ijsclub gemiddeld zo'n 3 dagen per jaar geopend. Een fietsaccu is vrijdagmiddag ontploft en vervolgens in brand gevlogen in een berging naast een woning aan de Saranafort in Leiderdorp. De brandweer kwam met spoed ter plaatse en wist de situatie onder controle te krijgen. Bij het incident raakte niemand gewond. De brandweer voert momenteel een nakontrole uit en verricht metingen in de woningen. Brandweervrouw Leontine van Brandweer Voorschoten heeft een bijzondere plek gekregen in de Brandweer Vrouwenkalender 2026. Zij is daarin uitgeroepen tot Miss September. Met de kalender wordt aandacht gevraagd voor de kracht, inzet en passie van vrouwen binnen de brandweer. Bij haar collega's is de deelname met trots ontvangen. Brandweer Voorschoten laat weten blij te zijn dat Leontine als een van de eigen brandweervrouwen in de kalender staat. En tot zover de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. En dan nog het weer voor de rest van vandaag. Vanmiddag zien we de zon af en toe en er komen nog wat opklaringen voor. Plaatselijk zou nog een enkele bui kunnen ontwikkelen, maar op de meeste plekken in de regio blijft het droog. Met zo'n 20 graden niet al te veel wind, meestal matig uit west of noordwest. Vanavond en vannacht zwakt wind verder af, gaat eigenlijk liggen. Er zijn opklaringen, de lucht is vochtig door de regen van vanochtend en er kan er heel makkelijk mist en nevel ontstaan. Het koelt af naar zo'n 12 graden. Morgenochtend eerst mist en of laaghangende bewolking, grijs weer. In de loop van de ochtend komt de zon regelmatig tevoorschijn en dan hebben we morgen weer wat meer zon dan vandaag. Het blijft tot de avond droog en het kan morgenmiddag 21 graden worden met een matige en later aan de kust vrij krachtige zuidwestenwind.
3: Het is Bianca Damink van de ANWB. Op de A16 is nog een rijstrook dicht van Rotterdam naar het zuiden bij knooppunt Ridderkerk. Richting Breda heb je daardoor 20 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Meer nieuws via de site, app en socials.
4: Meer voor jou.
1: Nu. Meer muziek voor jou.

0: De albumtrack.
1: Ja, tijd geworden voor de albumtrack van deze week. En daarvoor gaan we terug naar het jaar 1999. Het jaar dat Pieter van der Hogeband 6 gouden medailles wint tijdens het EK zwemmen. En in Turkije vindt een zeer grote aardbeving plaats met een kracht van 7,4 op de schaal van Richter. Vallen er naar schatting meer dan 17.000 doden en raken 44.000 mensen gewond. En dan komen we aan bij het album van deze week. Het album Op Voorraad Live van Agda en de Munnik. Uitgebracht op 27 september 1999. Het is het eerste live album van het Nederlandse duo. Ja, totaal worden er 100.000 exemplaren van verkocht. En dat was in die tijd goed voor een platina plaat. Een aantal bekende tracks die op het album staan zijn onder andere Naar Huis, Niet of Nooit Geweest, Het Regent Zonnestralen, De Kapitein en Als het Vuur Gedoofd Is. Ja, in oktober staan ze weer in de Ziggo Dome. En afgelopen weekend stonden ze nog op het strand van Scheveningen. Ja, van het album Op Voorraad Live gaan wij de nummer 8 track vanavond voor je draaien. Alhoewel het nooit op single uitgebracht is, kent bijna iedereen dit nummer wel. Vondelpark Vannacht van Agda en de Munnik is deze week

zometeen naar het tweede uur toe. Waarin we terug gaan naar de hitlijst van 11 september 1987. Gaan we de top 5 even een beetje doornemen. En de nummer 1 helemaal voor je draaien. En later in het uur gaan we aan het rad draaien. En daarvoor gaan we naar de hitlijst van 11

0: Het nieuws uit de regio krijg je ook elke dag via de Centraal Plus nieuwsapp. Nieuws, reportages, interviews en achtergronden. Download de app nu gratis via de App Store en Google Play. Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Clemens Peters met het NOS-journaal. Uit de uitgelekte stukken voor Prinsjesdag blijkt dat de koopkracht van de meeste Nederlanders volgend jaar een klein beetje achteruit gaat. Er zijn wel verschillen, al zijn ze klein, zegt politiek verslaggever Wilco Boom.
2: Dat is een gemiddelde natuurlijk, want mensen met een baan die een laag loon verdienen, die gaan er iets op vooruit. Terwijl mensen die leven van een uitkering er dan weer iets op achteruit gaan. En dat geldt dan weer niet voor gepensioneerden, die gaan er weer iets op vooruit. En mensen met een modaal of een hoger loon gaan er iets op achteruit.
1: En verder heeft het kabinet besloten om de plannen voor een nieuwe manier om vermogensbelasting te heffen bij gebrek aan overeenstemming voorlopig in de ijskast gezet. De inspectie Leefomgeving en Transport wil dat er strengere regels komen voor het gebruik van PFAS in pesticiden. De stoffen kunnen gevaarlijk zijn voor de gezondheid en wordt steeds vaker in drinkwater aangetroffen. De pesticiden worden onder meer gebruikt in de aardappelteelt voor het bestrijden van de aardappelziekte. De Nederlandse ambassadeur in Zwitserland heeft vandaag met passagiers gesproken die betrokken waren bij het dodelijk busongeluk van gisteren.
3: Veel van de slachtoffers zijn ook allemaal nog in shock. Sommigen hebben ook niet echt bewust meegemaakt wat er gebeurd is. Ze proberen het allemaal nog te begrijpen en een plek te geven en te verwerken. Wat ik wel van veel mensen hoor is dat ze heel blij zijn over de manier waarop zij hulp hebben ontvangen. Ook van de Zwitserse autoriteiten.
1: De gewonden zijn naar 9 verschillende ziekenhuizen gebracht. Bij het ongeluk kwamen 5 mensen om het leven. Op verschillende plekken in de Verenigde Staten zijn vandaag de terroristische aanslagen van 9 september herdacht. Vandaag 25 jaar geleden. Bij die aanslagen kwamen bijna 3000 mensen om het leven. De nationale herdenking vond plaats op Ground Zero in New York. Op de plek waar de Twin Towers stonden. Het weer. Vanavond kan op veel plekken mist ontstaan. En vannacht blijft het droog. Morgen start grijs, maar in de middag komt de zon tevoorschijn en dan wordt het maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes. Johan Hoogendijk.
4: Meer voor jou. Nou, trek je Nike's maar aan. Hier is June en Hardcore.

jaar, dan draaien we die muziek niet meer. We zijn inmiddels 31 jaar verder en we draaien gewoon nog steeds deze muziek hier op Centraal Plus. En het is toch lekker om te horen. June, hardcore.

0: 11 september 1987, op nummer 5 vonden we Tina Charles en I Love to Love. Op 4, Robert Gray en Right Next Door. Op 4, Frank Ashton samen met Mariska van Kolk en Let Your Sunshine. En de nummer 2 die was voor Los Lobos en La Bamba. Ja, dan gaan wij natuurlijk de nummer 1 voor je draaien. De nummer 1 van 11 september 1987. Die was voor Michael Jackson en I Just Can't Stop Loving You.
1: Centraal Plus, 80s en 90s. Centraal Plus. 1.

Op eerste kerstdag van dit jaar is het inmiddels 10 jaar geleden dat George Michael overleed. 25 december 2016. Maar wat heeft deze man toch een mooie muziek achtergelaten. En we blijven dat natuurlijk draaien hier op Centraal Plus. De vrijdagavond met de hits uit de jaren 80 en uit de jaren 90. Zometeen heb ik voor je klaarstaan een heerlijke track uit de jaren 90 van Charles & Eddie, Would I Lie To You. En deze is ook lekker, komt ook uit de jaren 90. De Mighty Dubcat.

Ze ontmoeten elkaar in de metro in New York. En ze doken samen de studio in. En daar kwam deze track uit voort. Charles and Eddie, What I Lie To You, hoorde hier op Centraal Plus. Ja, 8 juli dit jaar, 2026, kwam het trieste bericht naar buiten dat Bonnie Tyler overleed. Ze scoorde een aantal grote hits in de jaren 80 en in de jaren 90. Dit was haar grootste hit. Total Eclipse of the Heart, nu op Centraal Plus.

rat aan het draaien. Elke week hebben we hier een groot rad in de studio staan. Daar ga ik zo meteen een draai aan geven. En dan gaan we kijken, in dit geval in de hitlijst van 11 september 1993... wat we voor je mogen draaien. Nou, dat rad dat draait even door en dan staat hij zo meteen stil op een getal. Nou, dan gaan we kijken in die hitlijst van 11 september 93 wat we dan voor je mogen draaien. Nou, dat weten we bijna. Ja, dat weten we nu. Even kijken. Hij komt stil te staan op het getal 6. Dan gaan we kijken in die hitlijst van 11 september 93. Wat vonden we toen op nummer 6? Daar stond Robin S. en Love for Love.

Ik heb gewoon eventjes Rick Astley voor je gedraaid en Never Gonna Give You Up. Ja, daarmee is het bijna 9 uur. Van mij zit het erop voor vanavond. Zo meteen veel plezier bij Rudo en Erik in de mixtape. En ik ben er gewoon volgende week weer. Voor veel meer tracks uit de 80's en uit de 90's. We gaan eruit met een lekkere dance track uit de jaren 90. Die is van de Happy Clappers en I Believe.

0: Dit is Centraal Plus. Luister ook via onze app. Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. In Delft zijn de afgelopen weken meerdere vrouwen aangerand en mishandeld. Dat gebeurde begin juli 2 keer en vorige week nog 2 keer. De incidenten vonden steeds 's nachts plaats in het Delftse Hout, een recreatiegebied aan de rand van de stad. De slachtoffers werden van hun fiets getrokken en mishandeld of aangerand. De politie weet nog niet of de 4 incidenten iets met elkaar te maken hebben en is op zoek naar getuigen. De inspectie Leefomgeving en Transport wil dat er strengere regels komen voor het gebruik van PFAS in pesticiden. De stoffen worden gebruikt in de landbouw met alle gevolgen van dien, zegt de inspectie.
2: Het levert risico's op voor bijvoorbeeld de schildklier, de hormoonhuishouding en kan ook schadelijk zijn voor de voortplanting. En met name omdat het vanuit de oppervlakte natuurlijk ook doorzakt naar het diepere lagen in de grond en uiteindelijk ook terechtkomt in ons drinkwater.
1: De inspectie pleit voor een hardere aanpak van het gebruik van pesticiden. Het Openbaar Ministerie gaat een Rotterdammer van 66 vervolgen voor het veroorzaken van een dodelijk ongeluk in Zwarte Waal. Daarbij botsten een streekbus en een personenauto op elkaar. Een meisje dat in de bus zat raakte zwaar gewond en overleed enkele dagen later. Het is nog altijd onduidelijk hoe het ongeluk kon gebeuren. De Rotterdammer, die nu wordt vervolgd, bestuurde de auto. Het OM verdenkt de man onder meer van gevaarlijk rijgedrag. De Nederlandse 3x3 basketballers zijn het EK begonnen met een kleine overwinning. In Antwerpen werden de Italianen verslagen met 19-17. Het winnende punt werd 19 seconden voor tijd gescoord. Nederland had vrijwel de hele wedstrijd een achterstand. Nederland speelt vanavond ook nog tegen Spanje. En de Nederlandse volleyballers zijn het EK in Finland begonnen met een nederlaag. Er werd verloren van België met 3-1. In aanloop naar het EK had Nederland ook al 3 van de 4 oefenwedstrijden van de Belgen verloren. Nederland zet met 8 debutanten vooral in op het overleven van de groepsfase. Zaterdag is Denemarken de volgende tegenstander. Het weer vanavond: op veel plekken kan er mist ontstaan. Vannacht blijft het droog. Morgen eerst grijs, in de middag zon en maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou.

0: vrijdagavond, even na 9:00. Het is een nieuwe aflevering van de Mixtape. Erik, laat me eens even goed naar je kijken.
1: Oh, wacht, ik ga er even goed voor staan.
0: Ja, wij hebben elkaar echt wel heel lang gezien, hè, door de zomervakantie. Dus...
1: Nou, dat is inderdaad wel even geleden, ja.
0: Maar het voelt wel weer vertrouwd, hè?
1: Ja, zeker, zeker, zeker.
0: Hoor. Welkom, het is een nieuwe aflevering van de Mixtape. Dus op vrijdag tot 11 uur met Madonna, Like a Prayer. En je hoorde ook nog Yves met Gwen Stefani en Let Me Blow Your Mind. Heb je een beetje een leuke vakantie gehad?
1: Ja, heerlijk. Jij?
0: Ja, ik ook. Ja, en Johan Hoogendijk ook. Ja, die was hier natuurlijk net nog voor 9 uur met zijn 80s en 90s hits. Die is ook een paar weken weg geweest.
1: Nou, zijn we weer helemaal compleet.
0: Precies, we zijn weer compleet. En we zijn er weer met de Mixtape met zometeen Rick Astley, Never Gonna Give You Up. Busta Rhymes komt eraan met Mariah.

0: Diana Ross, I'm Coming Out. En Gartje nog met Somebody That I Used To Know. En ook Biggie Smalls hoorde je nog met Hypnotize hier bij de Mixtape. Vrijdagavond, heb jij nog een beetje een leuk weekend voor de boeg?
1: Ja, ik ga morgen naar Europa Park in Duitsland. Jij?
0: Ja, rommelig. Ik ga hele leuke dingen doen, maar ik heb een feestje. Ik heb nog werkdingetjes. Ik heb nog een verjaardag.
1: Oh.
0: En zondag volgens mij echt niks.
1: Oh, dat is wel lekker.
0: Ja, heerlijk. Ja, ik heb een afspraak met mijn bank.
1: Niet de financiële, nee.
0: Niet geen financiering, gewoon de bank om op te liggen, zeg maar. Dus die bank.
1: Dat is op zich lekker, lekker liggen op je bank. Maar mijn volgende tip aan jou, of althans mijn tip aan jou voor het volgende weekend, is zoek de balans. Hè? Dus niet alles op één dag plannen en dan de volgende dag niks. Maar het is balanceren, hè, balanceren. Zullen we het anders even samen doen? Even een soort...
0: Straks Whitney Houston, step by step hoor je naar Double 99 en Rip Groove. Of R.E.P. Groove.

0: Danza Kuduro. En je hoorde ook nog Whitney Houston, Step by Step. Ik zei het van de week al ook in mijn programma, wat ik overdag heb op de doordeweekse dagen. Er was een Whitney Houston film op televisie. We zijn er ooit met alle DJ's van Centraal Plus heen geweest.
1: Ja, dat weet ik nog. Ja, dat was leuk.
0: Ja, echt een aanrader wel.
1: Zeker.
0: We gaan wel drinken, maar wie haalt de drankjes in de studio? Dat is wat het Rad elke week bepaalt op dit tijdstip ongeveer.
1: Ik ben heel benieuwd.
0: Omdat we er zelf nooit uitkomen. We hebben nooit zin om zelf drankjes te gaan halen. En dan zegt dat Rad...
2: Het Rad zegt... Rudo!
0: Dat ik het mag halen en met alle liefde, want het is eerlijk bepaald, hè. Wat wil je hebben dan?
1: Een lekker spaatje rood met ijs.
0: Ga ik regelen. Dan meteen hier Jason Rulo en David Guetta is Ariana Grande. Dit is Problem.

0: Nina Sky, Move Your Body en Eric Preach hoorde je ook nog hier op Centraal Plus met zometeen deel 2 van de mixtape. Onderweg, Erik, wat ga je draaien?
1: Charles Henley, Would I Lie to You en The Chemical Brothers, Galvanize.
0: Oh, dat vind ik zo'n lekkere classic van Charles en Eddie.
1: Ja, heb je er zin in?
0: Ja, ik kijk er nu al naar uit. Eerst Switch, A Bit Patchy.

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. In Saoedi-Arabië is een belangrijk oliepijpleidingssysteem geraakt door projectielen. Dat zeggen Amerikaanse functionarissen tegen CNN. Volgens een van hen gaat het om drones uit Irak. Wie er achter de aanvallen zit is onduidelijk. Twee pompstations zouden zijn beschadigd. Hoe lang het herstellen van de schade duurt is nog niet bekend. Eerder deze week voerden door Iran gesteunde Houthi-rebellen aanvallen uit op Saoedi-Arabië. En daarbij raakten tientallen mensen gewond. In verschillende ziekenhuizen liggen na het zware busongeluk in Zwitserland nog 10 Nederlandse gewonden. Sommige van hen zijn er ernstig aan toe, zag de directeur van reisorganisatie OAT. Het ongeluk heeft een enorme impact, zegt hij.
2: Het crisisteam wat gisteravond direct gevormd is, dat heeft tot midden in de nacht doorgewerkt met het verzamelen van informatie, de plannen te maken, wat moet er gebeuren, wie gaat wat doen. En dit is je ergste nachtmerrie. Als elke busreisorganisatie, dit is je grootste angst in het seizoen, dat je ooit een keer gebeld wordt, zoals gisteren ik gebeld ben. Dat gun je niemand.
1: Volgens alarmcentrale Eurocross hebben zeker 8 mensen het ziekenhuis inmiddels verlaten. Bij het ongeluk kwamen 5 mensen om het leven. In Brazilië wordt de zoon van oud-president Bolsonaro verdacht van corruptie en witwassen. Flavio Bolsonaro zou voor het maken van een film over zijn vader Jair miljoenen hebben aangenomen van een omstreden zakenman. Volgende maand zijn de presidentsverkiezingen in Brazilië. Flavio Bolsonaro is de belangrijkste uitdager van de zittende president Lula. De Nederlandse 3x3 basketballers hebben hun tweede wedstrijd op het EK verloren van Spanje. Het werd 14-13. Maar ondanks deze nederlaag eindigt Nederland toch op de tweede plaats in de pool en is door naar de kwartfinale. En die wordt zondag gespeeld. De tegenstander is Duitsland. Het weer, er valt nog een enkele bui, maar op de meeste plaatsen is het droog. Vannacht kan mist ontstaan. Het koelt af naar een graad of 11. Morgen eerst grijs en mistig, later meer zon bij zo'n 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou.

0: Daft Punk, Around the World. Ik vond het een vrij ingewikkelde songtekst, Erik, als ik eerlijk mag zijn.
1: Ja, het is heel moeilijk. Moeilijk uit je overleer roken.
0: Het hele liedje is echt alleen maar Around the World dat ze zingen. Drie woorden, maar gewoon wel minuten lang. En I'm Alive nog van Celine Dion. Heb je dit voor iemand gedraaid?
1: Nee.
0: Heb je dit ook? Het kan zijn dat je vriendin zei van schat, wil je Celine Dion?
1: Ik heb hem speciaal voor jou gedraaid. Is het niet jouw?
0: Nou ja, niet per se mijn keuze. Nee, maar hey, we zijn er voor iedereen, hè? Zometeen.

0: MK, Crystal en Dior en de Doobie Brothers. Listen to the music in the mix met Madonna en Music. Hey, zometeen LMFAO en Sexy and I Know It. Ook George Harrison komt eraan. En ja, Erik, wat is het?
1: Ja, wat?
0: We hebben het net nog over Celine Dion gehad.
1: Ja.
0: Van weer Celine Dion en met Sebastian Ingrosso.
1: Mm-hmm.
0: Ben je verliefd?
1: Misschien.
0: Dit is A New Day.

0: nog een kerstje met TikTok. Vlak, of eigenlijk ver voordat TikTok een hit was, joh. Die Kesha heeft dat gewoon gezien, denk ik.
1: Ja, maar ze is een visionair.
0: Hey, dat is over de show van vandaag. Morgen zijn we weer en non-stop.
1: Ja, 7 uur scherp.
0: Zeker, tot morgen. Nou ja, wij zijn er fysiek volgende week vrijdag.

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Michiel van der Velden met het NOS Journaal. In het noorden van Frankrijk is een trein met 180 passagiers ontspoord. 20 inzittenden raakten gewond. De trein reed tussen de steden Rouen en Cannes. Het is nog niet duidelijk wat de oorzaak is van het treinongeluk. In een zwembad in Afferden in Gelderland is een jongen overleden. Het is niet duidelijk wat er is gebeurd, maar de jongen moest woensdag worden gereanimeerd. Het zwembad was op dat moment gereserveerd voor een school voor speciaal onderwijs. Vandaag laat de politie weten dat de jongen is overleden. Vanwege de gebeurtenis bleef het zwembad in Afferden vandaag dicht. In Saoedi-Arabië is een belangrijk oliepijpleidingssysteem geraakt door projectielen. Dat zeggen Amerikaanse functionarissen tegen CNN. Volgens een van hen gaat het om drones uit Irak. Wie er achter de aanvallen zit, is onduidelijk. Twee pompstations zouden zijn beschadigd. Hoe lang het duurt om de schade te herstellen is nog niet bekend. Eerder deze week voerden door Iran gesteunde Houthi-rebellen aanvallen uit op Saoedi-Arabië. Daarbij raakten tientallen mensen gewond. In de Verenigde Staten is voor het eerst een serie pootafdrukken van een volwassen T-Rex gevonden. Het gaat om 4 afdrukken die zijn gevonden in een gebied waar al vaker dinosporen zijn aangetroffen. Ze zijn waarschijnlijk zo'n 66 miljoen jaar oud. De pootafdrukken in Noord-Dakota zijn elk 91 centimeter lang. Volgens de onderzoekers nam de dino stappen van bijna 4 meter en liep hij met een snelheid van 6 of 7 kilometer per uur. Dat is ongeveer even snel als iemand die flink doorstapt. In de Eredivisie heeft koploper AZ punten gemorst tegen Willem II. In Alkmaar werd het 1-1. Het was voor het eerst deze competitie dat AZ punten liet liggen. Door het gelijkspel kan de ploeg uit Alkmaar dit weekend de koppositie verliezen aan PSV. Het weer, er valt nog een enkele bui, maar op de meeste plaatsen is het droog. Vannacht kan mist ontstaan. Het koelt af naar een graad of 11. Morgen eerst grijs en mistig, later meer zon bij zo'n 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes. Meer voor jou. Met nu

0: the first time.
1: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. Bij een treinongeluk in het noordwesten van Frankrijk zijn 44 mensen gewond geraakt. Een vrouw van 18 ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. De trein met meer dan 180 passagiers ontspoorde in Normandië tussen de steden Rouen en Caen. Wat de exacte oorzaak van het ongeluk is, is niet bekend. Volgens een Franse krant reed de trein tegen een metalen voorwerp dat op de rails lag. Op foto's is te zien dat meerdere wagons van het spoor zijn geraakt. De machinist was niet onder invloed van drank of drugs. Cabaretier Daniel Arends legt tijdelijk zijn werk neer. Eind juli kreeg hij een hartinfarct en daar moet hij de komende maanden van herstellen. Volgens zijn boekingskantoor maakt de 46-jarige Arends het naar omstandigheden goed. De show die de cabaretier in december met stand-up comedian Mark Wouwmans zou spelen gaat niet door. Naar verwachting keert Daniel Arends in februari terug in het theater. In Saoedi-Arabië is een belangrijk oliepijpleidingssysteem geraakt door projectielen. Dat zeggen Amerikaanse functionarissen tegen CNN. Volgens een van hen gaat het om drones uit Irak. Wie er achter de aanvallen zit is onduidelijk. Twee pompstations zouden zijn beschadigd. De 1200 kilometer lange pijpleiding is voorlopig dicht tot de schade aan het systeem is hersteld. Hoe lang dat gaat duren is niet bekend. Via de leiding vervoert Saoedi-Arabië normaal gesproken ruwe olie, waarmee de straat van Hormuz kan worden omzeild voor olie-export. Vier vrouwen zijn de afgelopen weken in Delft aangerand en mishandeld. Dat gebeurde vorige week en begin juli. De incidenten waren allemaal 's nachts in recreatiegebied Delftse Hout. De slachtoffers werden van hun fiets getrokken. Er is nog niemand aangehouden. Het weer. Vannacht kan het op veel plaatsen mistig worden. De temperatuur daalt naar 9 tot 12 graden. De komende dag begint grijs. 'S middags kan de zon doorbreken. Het wordt dan een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes. Meer voor jou. Met nu...

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Bij een treinongeval in het noordwesten van Frankrijk zijn 44 mensen gewond geraakt. Een vrouw van 18 ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. De trein met meer dan 180 passagiers ontspoorde in Normandië tussen steden Rouen en Caen. Wat de exacte oorzaak van het ongeluk is, is niet bekend. Volgens een Franse krant reed de trein tegen een metalen voorwerp dat op de rails lag. Op foto's is te zien dat meerdere wagons van het spoor zijn geraakt. De machinist was niet onder invloed van drank of drugs. In het zwembad in Afferden is een jongen overleden toen hij daar net met zijn school voor speciaal onderwijs aan het zwemmen was. Het is onduidelijk wat er precies is gebeurd. Het incident gebeurde woensdag. De jongen moest gereanimeerd worden. Afgelopen dag meldde de politie dat de jongen is overleden. In de Verenigde Staten is voor het eerst een serie pootafdrukken van een volwassen T-Rex gevonden. Het gaat om 4 afdrukken die zijn gevonden in een gebied waar al vaker dinosporen zijn aangetroffen. Ze zijn waarschijnlijk zo'n 66 miljoen jaar oud. De pootafdrukken in North Dakota zijn elk 91 centimeter lang. Volgens de onderzoekers nam de dino stappen van bijna 4 meter en liep hij met een snelheid van 6 of 7 kilometer per uur. Dat is ongeveer even snel als iemand die flink doorstapt. Tennisser Alexander Zverev heeft zich geplaatst voor de finale van de US Open. De nummer 1 van de plaatsingslijst was in de halve finale in 3 sets te sterk voor de Rus Karen Khachanov. In de finale treft hij de winnaar van het Amerikaans onderrondje zaterdagnacht tussen Ben Shelton of Frances Tiafoe. Het weer. Vannacht kan het op veel plaatsen mistig worden. De temperatuur ligt tussen de 9 en 12 graden. De komende dag begint grijs. 'S Middags kan de zon doorbreken. Het wordt dan een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes!

0: talking. Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Op het station van Assen is een man opgepakt na een bommelding. De verdachte zou hebben gezegd dat hij meerdere bommen had geplaatst. Daardoor ligt de treinverkeer tussen Bijlen en Groningen Europa Park sinds het eind van de avond stil. Ook station Assen is afgesloten en de omgeving is afgezet. Een explosieve verkenner van de politie doet onderzoek. Het aantal ebola-besmettingen in de Democratische Republiek Congo is opgelopen tot boven de 7000. Inmiddels zijn meer dan 3000 mensen overleden aan de ziekte. De huidige uitbraak geldt als de dodelijkste ooit in het Centraal-Afrikaanse land. Er is op dit moment geen vaccin tegen de ebola-variant die nu rondgaat. Het onder controle krijgen van het virus verloopt dan ook moeizaam, onder meer door conflicten tussen gewapende groepen in Congo. Bij een treinongeval in het noordwesten van Frankrijk zijn 44 mensen gewond geraakt. Een vrouw van 18 ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. De trein met meer dan 180 passagiers ontspoorde in Normandië tussen de steden Rouen en Caen. Wat de oorzaak van het ongeluk is, is niet bekend. Volgens een Franse krant reed de trein tegen een metalen voorwerp dat op de rails lag. Op foto's is te zien dat wagons van het spoor zijn geraakt. De machinist was niet onder invloed van drank of drugs. Cabaretier Daniel Arends legt tijdelijk zijn werk neer. Eind juli kreeg hij een hartinfarct en daar moet hij de komende maanden van herstellen. Volgens zijn boekingskantoor maakt de 46...